0: De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 6:10. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw en daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde, toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
3: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Middagkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Van harte welkom. Het is alweer 6:03. Fijn dat je erbij bent op deze donderdag. We hebben er weer zin in. En ja, het was natuurlijk een beetje een regenachtig nachtje. Dus als je naar buiten komt, niet schrikken. Alles is zeikensnat. Dat is dan ook wel weer hoe het is. Als je wakker bent, doe vooral met ons mee. 06-573-282-03. En dan horen wij het graag. Dan zijn we benieuwd of je al wakker bent. Of je alweer met ons aangesloten bent. En ik hoop in ieder geval dat je een kei mooie ochtend gaat hebben. Wij hebben in ieder geval veel zin in. We zijn vandaag niet met z'n drieën, maar met z'n vieren. Daar zullen wij straks alles over uitleggen. Maar het wordt in ieder geval een bijzondere ochtend. Sluit lekker aan. Kei goedemorgen. We gaan weer van start met muziek van Jamie Lydell.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: kei goedemorgen.
3: Jordi Graat.
4: Godverdomme, wat een kei goeiemorgen weer.

0: Oh, daar krijg je eigenlijk helemaal zin in, 26 graden en een zonnetje. Maar ja, het is vandaag regenachtig. Willy de Vil.
1: Goedemorgen.
0: Kei goedemorgen, van harte welkom. 11 minuten over 6 alweer op deze 1e van oktober. Ja, de hitte is nu wel echt het land uit. Na 2 zomerse dagen is het eigenlijk gewoon een herfstdag. Die begint met wat buien, later wat onweer. En het blijft vandaag rond de 20 graden.
2: En dat op de dag van de gedichten vandaag, dat is het ook. Het is de dag van het thuisbakken en de dag van zwarte honden.
0: Zwarte honden, oké. Okay. Ja. Vandaag jarig Anna Drijver, 43 jaar. Kim Lian van der Meij, 46 jaar. En André Rieu is vandaag jarig, 77 jaar. Och, man.
2: Ben jij er ooit geweest?
0: Nee. Ik zou er ooit nog wel eens een keer naartoe willen.
2: Ik ben ja, ik ook. Staat wel op mijn bucketlist.
0: Hoe dat daar is, ja.
3: Volgens mij gaat hij voorlopig nog wel even door. Als ja, hij zelf ligt tenminste.
2: Die concert op het Vrijthof, dat lijkt me echt fantastisch, ja.
0: Nou ja, wie weet een keer een teamuitje.
2: Ja, nou ja, zeg nooit.
0: Ik wil Nick de Vries wel eens daar zien walsen daar door het publiek, hoor.
3: Ik denk dat je dat niet wil zien. Maar goed.
2: We hebben eerst een ander teamuitje nog gepland.
0: Ja, dat is waar.
2: Dus,
0: Nick, wat zit er in het nieuws?
3: Ja, de Indiaanse piloot die tijdens een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv zou zijn aangevallen door zijn collega, verkeert een stabiele toestand. Dat laat de Indiaanse ambassade in Saoedi-Arabië weten. Een vliegtuig van Fly Dubai maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië nadat er in de cockpit een ruzie was ontstaan tussen 2 piloten. Een van de piloten van het toestel zou de ander hebben aangevallen en neergestoken. De EU heeft per direct betaling aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos. Dat bevestigt minister Van Wiel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de drugscrimineel die zich al jaren daar in dat land ophoudt. Bolle Jos is in Nederland en België inmiddels al tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld. En als je misschien niet durft te bungeejumpen, ja, dan moet je het niet gaan doen bij de Sulak-rivier in Rusland. Een vrouw die wilde eigenlijk niet springen, maar daar gingen ze bij het bungeebedrijf niet mee akkoord. Ze duwde de vrouw naar beneden nadat ze haar uit evenwicht hadden gebracht op 80 meter hoogte. En die vrouw die zou er een ruggenmerkblessure aan over hebben gehouden.
0: Ja, ja, bizar. Nou ja, ik vraag me wel af, is dat zo?
2: Of, nou ja, het filmpje staat erbij. Dus,
0: ja, ja, heeft hij echt een...
2: Ja, och man. Ja, die haalt eerst zo de benen, zwiept die zo onderuit, zodat ze zit. En dan laat ze het platform kantelen. En dan hangt ze zo. En dan toep, is ze weg.
3: Voor jij gaat.
0: Ja, ja, maar het is natuurlijk ook wel vaak zo dat ze dat niet willen. En dan beginnen ze te gillen. En uiteindelijk krijgen ze een waanzinnige kick ervan. En is het allemaal leuk.
2: Ja, dat was nu even niet zo.
0: Dat was even niet zo.
2: Nee.
0: Nou ja.
2: Ja, nee is nee, zeggen ze dan.
0: Ja, maar ja, bungee jumpen in Rusland. Ja, dan vraag je er ook wel een beetje.
3: Ja. Nee, me helemaal niks.
0: Nee, sorry.
2: Nee.
0: Kunnen we jou dat niet geven voor je verjaardag?
3: Nee, ja, ik ben dan toch inderdaad bang ook dat dan er iets misgaat met dat elastiek waar je aan hangt en zo. Nee, ik moet er echt niet aan denken.
2: Ik vind het wel mooi dat jij vraagt of wij iemand die normaal gesproken 6 witte t-shirts vraagt.
0: Ja, of we
2: misschien
0: een
2: bungee jumpen voor zijn verjaardag.
0: Nou ja, laat ook maar.
2: Daar zit een heel groot gebied tussen nog wel.
0: Kijk, goeiemorgen.

0: Carl Jung, Come Back and Stay. Wil jij koffie? Of thee? Wij zijn benieuwd waar je voor gaat kiezen vandaag, want we hebben bij koffie en thee natuurlijk weer twee liedjes. En eentje doen we bij koffie, eentje doen we bij thee. Zometeen mag je even rustig luisteren naar de twee fragmentjes. En als je dan bij één van de twee denkt, oh ja, dat is wel voor mij het liedje, dan mag je zometeen koffie of thee appen naar 06-573-282-103. Dus 06-573-282-103. Het zou superleuk zijn als je even een appje stuurt, want wij zeggen het altijd, en dat menen we ook echt, hoe meer stemmen, hoe beter. Dus denk er daar even over na en laat dan vooral weten wat voor jou echt een liedje is wat niet mag ontbreken. Voor vandaag kun je kiezen uit...
1: Wil jij koffie?
0: Mr. Big en Wild World.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: The Cure en A Forest. Ja, welke van deze twee heeft jouw voorkeur? Dat mag je nu laten weten door een appje te sturen naar 06-573-282-103. Dus 06-573-282-103. Koffie is Mr. Big met A Wild World. En thee is The Cure met A Forest. Laat het weten. Gewoon even koffie of thee sturen. Kunnen wij zo meteen alles even gaan tellen. En dan komt er na 6:30 een uitslag. En daar, aan de hand daarvan, gaan we dus één plaat helemaal draaien. Van het begin tot het eind. Maar doe vooral mee. Vinden we vooral leuk. Gewoon even een appje sturen. Dan komt het helemaal dik in orde. Wij gaan naar de Kid Laroi, tezamen met Justin Bieber. Dit is Stay op Omroep Brabant.

0: Blondie en Denise in een kei goeiemorgen. Lekker om even mee te zingen, maar ja, als we het dan hebben over meezingen en misschien of, ja, ook wel over een plaat waar je helemaal vrolijk van wordt op deze donderdag, dan kan het zijn dat het gaat om koffie of thee. Voor de mensen die nog niet hebben gehoord waar je vandaag op kan stemmen, nou luister goed.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie vandaag Mr. Big en Wild World.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Ja, kom je uit bij The Cure en A Forest? Ja, welke van deze twee zou je zo meteen willen horen? Ja, je kan maar eentje kun je er maar doorgeven. Dat is helaas wel het hele ding, of eigenlijk ook gewoon het hele principe van koffie of thee. Ga je voor Mr. Big met Wild World, dan zit je goed bij koffie. Zeg je nee, doe maar de Cure met A Forest, dan zit je helemaal top bij thee. Laat het weten, stuur even koffie of thee naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En je hoeft alleen maar even koffie of thee te sturen. Daar heb je nog een minuutje of twee voor, dus wacht daar niet te lang mee. En dan gaan wij zo meteen de stemmen tellen. En dan hoop ik voor jou dat jouw favoriet

0: Kijk, goedemorgen. Het is bijna 6:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jordi. Ja, de ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Bijzonderheden zijn er nog niet. Maar op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het alvast wel langzaam tussen Rosmalen en de afrit Kerkdriel. Over 6 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam ook 6 kilometer file tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. En in beide gevallen is de extra reistijd 10 minuten.
2: Omroep-Brabant.
0: Ja, we hebben natuurlijk een paar prachtige dagen gehad. Laten we daar dat voorop stellen. Maar ja, die prachtige dagen die maken wel nu een beetje plaats voor regen en veel bewolking. Het was vandaag ook maximaal een graadje of 20. Tijd voor het nieuws, krijg je van Nick de Vries.
3: Een vrouw heeft gisteren urenlang voor opschudding gezorgd in de Lassenstraat in Eindhoven. Ze gooide vanuit haar woning spullen op straat en zelfs messen naar toegesnelde agenten. Meerdere straten werden daarop afgezet door de politie. Er werd urenlang onderhandeld met de vrouw. Uiteindelijk moest er een arrestatieteam aan te pas komen. Toen de vrouw even wat verder buiten haar woning was, wist ze haar te overmeesteren. Ze is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een leraar van scholengemeenschap Weren Die in Valkenswaard is per direct ontslagen. Hij zou een relatie hebben met een van de leerlingen die nog geen 18 is. De directeur van de school kreeg op de laatste dag voor de zomervakantie signalen van grensoverschrijdend gedrag binnen. In overleg met het bestuur is de docent per direct ontslagen. De gestolen camper van de man uit de Best is gisteren teruggevonden in Veldhoven. De camper werd maandag rond middernacht gestolen. Na een bericht van Omroep Brabant kwamen er veel reacties binnen bij de familie. Daar zat ook de gouden tip tussen. De man is opgelucht dat de camper is gevonden, ook omdat er nog veel spullen in liggen van de reizen die hij heeft gemaakt met zijn pas overleden vrouw. Het overlijden van Paulien Cornelis heeft veel losgemaakt. De schrijfster en sinds vorig jaar ook jurylid van tv-programma De Slimste Mens overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ze brak in 2009 door bij het grote publiek met het boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Daarvoor werden ruim 700.000 exemplaren verkocht. Je hoort een boekhandelaar.
4: Zij was zo toegankelijk, zo open. Zij maakte taal voor iedereen begrijpbaar. Ze had natuurlijk onwijs veel humor. En ze heeft veel betekend voor het boekenvak, kan ik wel zeggen. En voor de lezers in Nederland. En het is een heel groot gemis.
3: Cornelis schreef tot op het laatst columns voor de Volkskrant en is nu nog te zien in het lopende seizoen van De Slimste Mens. Canadese frietproducent McCain, die had grote plannen voor een frietfabriek in Duitsland. Honderden banen zou die fabriek gaan opleveren. Zou, want die fabriek die komt er toch niet. De reden. En ze zijn er nu bij die fabrikant achtergekomen dat er in Europa een overschot aan friet is. En daardoor zouden de kosten van de bouw niet opwegen tegen de mogelijke opbrengst. Ja, ze waren al best ver gevorderd, want ze waren ook gewoon echt al bezig op dat terrein. En volgens een lokale krant waren er gisteren nog steeds 2 graafmachines bezig.
0: Ja, die hadden denk ik nog niet de memo gehad.
3: Nee, die hebben inderdaad het bericht ook niet gekregen, kennelijk.
0: Jongen.
5: Maar je doet toch eerst dat onderzoek?
0: Nou, dat denk ik dus ook, ja. Ja, hetzelfde dat je dan hier gaat zeggen, ik ga hier in het weekend, ga ik hier gezellig met mijn frietkraam staan, bijvoorbeeld.
5: Ja, hier in het
0: weekend op het industrieterrein is geen kont te bekennen.
5: Nee.
0: Maar blijkbaar, ik weet ook niet.
5: Nee, al denk ik wel, als je hier 's ochtends in het weekend een frietkraam neerzet, Christian.
0: Ja.
5: Die lust wel een paar bakjes, hoor.
0: Ik neem mijn woorden terug, omzet is binnen. Goedemorgen, wij gaan de stemmen tellen voor vandaag, voor koffie of voor thee. En dan hoop ik dat jouw favoriet eruit gaat komen. Eerst nog

0: Charlie en Berglia en Thorn. 10 minuten over 6:30. Je luistert naar een kei goeiemorgen. En man, we hebben wel even wat appjes, wat appjes heen moeten werken.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Want ja, heel simpel, koffie of thee. Het is altijd leuk om dat iedere ochtend te doen. En ook zeker om te zien welke kant het een beetje op gaat. Maar we hadden dit keer heel veel appjes. Dus dat is wel heel grappig. Chantal, kei goeiemorgen.
2: Kei goeiemorgen.
0: Kei goeiemorgen. Wat ben je aan het doen?
2: Aan het werk.
0: Ja, ik hoorde het net al. Mark zei tegen mij, Chantal is aan het werk. Maar waar werk je dan precies?
2: In de kinderopvang.
0: Oh, dus die... zijn die nou al...
2: Ja, die zijn nou al aanwezig.
0: Dat meen je niet. Maar
2: ja,
0: dat
2: meen ik wel.
0: Oei, oei, oei. Dus die hebben heel dag heb je van die stuiterballen.
2: Nou, ik werk de voorschoolse en de naschoolse. Dus tussendoor ben ik even...
0: Ik snap het. Ah, kijk. En hoeveel kids komen er vandaag?
2: Mijn computer heeft een beetje opstartproblemen vanochtend.
0: Dus er komt niemand?
2: Dus toen
0: niet, denk ik,
2: maar...
0: Nou ja.
2: Nee, normaal gesproken... ochtends zitten tot 7:30 alle groepen bij elkaar.
0: Ja.
2: En dan om 7:30 neem ik de voorschoolse mee naar de andere lokaal. En dan blijven hier alleen de baby's en de dreumissen over.
0: Ah, kijk.
2: En de peuters.
0: En de peuters, kijk. Nou, die krijgen vast wel weer een kei mooie dag. Dat komt echt helemaal dik in orde. Wij zijn heel benieuwd, waar ga jij voor deze ochtend?
2: Ik ga voor de koffie.
0: Ja, ik kan je zeggen, eigenlijk vrijwel iedereen wilde deze ochtend koffie. Dus jij bent helemaal in dit geval de grote winnaar van koffie of thee, Chantal.
2: Oké.
0: Wens ik jou een kei mooie dag toe en veel plezier daar met alle kinderen.
2: Oké, hetzelfde.
0: Dank voor het stemmen allemaal.

0: Ang Lee en Choosin Texas hier in de Kei. Goedemorgen. Ja, ik moet even wennen aan de plek van Niek. Maar dat komt straks helemaal... Dan moet ik wel recht voor jou kijken, hè? Moet ik echt...
1: Het is even een andere hoek.
2: Er moet ook heel ver ingezoomd worden op jou nu. Omdat ik er anders met mijn dikke bolle kop voorrang zo. Kijk.
0: Maar goed.
2: Hallo.
0: Het is 10 minuten voor 7. Straks hebben we natuurlijk weer het nieuwsoverzicht. Dat gaat Niek natuurlijk voor ons doen, helemaal bijpraten. Maar altijd één berichtje, dat moeten we gaan raden. Moeten we gaan kijken of we eventueel dicht bij het vuur zitten. Niek, wat is de hint voor straks?
1: Dit is misschien niet het hulpje van een medewerker die je bij de politie in Mexico verwacht.
2: Ik denk meteen aan een robot.
0: Ja, ik ook zoiets, maar dat zal het wel weer niet zijn.
2: Nee, dan zeg ik het toch. En dan heb jij nog kans om iets anders te zeggen.
0: Ik denk een aap.
1: Een aap.
2: Oh ja. Ja.
0: Ik ben in Mexico geweest. Daar heb je natuurlijk ook van die plekken waar allemaal beesten rondlopen.
2: Ja.
0: Nou, dus misschien dat daar...
1: Aap en een robot.
2: Ja,
1: dus.
2: Oké. Of een robot-aap misschien wel. Dan vind ik dat we allebei een punt hebben, als dat zo zou zijn.
1: Daar ben ik met je eens.
0: Ja. We hadden overigens gisteren weer geen punten, Niek.
1: Oh.
0: Dus het was echt verschrikkelijk.
2: Ja, dus als je een beetje coulant zou willen zijn...
1: Dinsdag ging het goed, toch?
2: Ja, we hebben deze week 1 heel punt.
0: Nou ja, het houdt niet over.
2: We zullen het vieren.
0: Nee. Mocht je nou zelf ook een idee hebben en denk je van... oh nee, daar gaat hier of hier over... dan moet je zeker eventjes een appje sturen. Want hoe meer hulp, hoe beter. 06-573-28203 lijkt me leuk om... als jullie een beetje meeraden, dan komt dat wel... iemand zegt ook een leeuw of een tijger.
2: Ja, en Francine zegt een kleine hond.
0: Een kleine hond.
2: Ja, wat is het? Ja,
0: was een kleine hond. Ja.
2: Ja, wanneer is een hond kleine hond?
0: Ik heb een mini-labradoodle, dat is ook een middel geworden.
2: Ja, echt. Zou die iets kunnen betekenen voor de politie?
0: Nee, die blijft gewoon liggen. Als er bij ons wordt ingebroken, die blijft gewoon liggen.
2: Ja.
0: Maar laat vooral even weten. Via 06-573-28203. En wie weet hebben we dadelijk wel bij het... Het zou toch wel fijn zijn als we nog in ieder geval een puntje scoren deze week. Want ja, het is ook maar weer de vraag hoe John morgen in de wedstrijd zit, hè? Of die...
2: Die haalt meestal wel een punt.
0: Ja, meestal
2: die is
0: wel
2: beter in dan wij.
0: Dat is waar. Zometeen nieuws van 7 uur. Pearl Jam komt eraan en dit is Jam in een kei goeiemorgen.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is bize.nl.
2: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
1: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
2: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door? Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
10: Het is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
9: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
11: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
9: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, kijk, goedemorgen. Het is 7:02 op deze vroege donderdagochtend. En meestal is de donderdagochtendspits ook best wel een drukke ochtendspits.
13: Ja, hij komt regelmatig ook wat later op gang, maar nu is hij echt al wel bezig. Ja. Langs de files staan op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder. 8 kilometer daar, ruim een kwartier vertraging. En zo lang moet je ook wachten op de A58 Breda richting Eindhoven, tussen Tilburg Centrum en Best. 16 kilometer file en dus ook ruim een kwartier vertraging daar. Andere files zitten onder de 10 minuten.
12: Zometeen, we hebben hier bezoek in de studio. Wie, wat, waar en waarom, dat hoor je zometeen. Al hebben we het gisteren al een klein beetje aangekondigd.
14: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
15: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
16: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
21: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
22: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
24: Kei, goedemorgen.
25: Jordi Graat.
26: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.

0: 1 oktober, de echte hitte is het land uit. Dat betekent wel dat we na 2 zomerse dagen een herfstdag gaan krijgen. En die begint met wat buien en wat onweer. Later klaart het op en de temperatuur ligt rond de 20 graden.
1: Even een blik in de geschiedenis, want vandaag 1 oktober, maar dan in 2021... ging de adviesprijs van benzine voor het eerst boven de 2 euro in Nederland.
0: Klopt, ja, dat klopt.
1: Nou, dat was toen een hele discussie. Inmiddels zitten we op 2,70.
0: Ja.
1: Dus dat is snel gegaan.
0: Nou, kijk, ik ben gisteren in België gaan tanken, was hij 1,87.
1: Kijk, nou, dus, dat is wel echt...
0: Tipje van mij.
1: Ja, 1982, de eerste CD-speler komt op de markt. Dat was van Sony.
0: Ja.
1: En in 1990 vandaag start dit televisieprogramma.

0: mocht je er nou echt onder een steen hebben geleefd, dat is goede tijden, slechte tijden.
1: En als je nou denkt van, ik heb al een hele tijd niet meer gekeken, ik kan, zit er niet meer in.
0: Maakt niet uit.
1: De verhaallijn komt altijd
0: ja,
1: weer terug.
0: Ludo dus Sanders is nog steeds bij Janine en kan kut zo instappen.
1: Ja, het is vandaag de dag van de zwarte honden. Nederland, Oranje dus, gaat weer voetballen vanavond tegen Griekenland. En het is de internationale dag van de ouderen, dus Hubert Mol, gefeliciteerd.
0: Van harte alvast.
1: Verder in het nieuws, Niek.
2: Cristiano Ronaldo heeft de selectie van Portugal verlaten. Dat heeft de 41-jarige sterspeler laten weten op sociale media. Ronaldo was zondag al boos nadat hij geen speeltijd kreeg van de bondscoach. Of hij ooit nog terugkeert als international, dat is nog niet duidelijk. Ook via een turbo-spoedappel heeft Peter Gillis gisteren gedwongen veiling van zijn drie vakantieparken niet kunnen tegenhouden. Het gerechtshof in Den Bosch vindt dat de belangen van schuldeiser Mark van Rooij groter zijn. Vandaag aan de parken dus zoals gepland onder de hamer.
0: Zullen we bieden met z'n drieën?
1: Ja.
0: Tientje.
2: Ik ben wel benieuwd wat het gaat opleveren.
0: Ja.
2: Dan wat ik voor zevende zei, dit is misschien niet het hulpje van de medewerker die je bij de politie in Mexico verwacht. Mark, jij zette in op een robot.
0: Ja.
2: Jordi, jij op een aap.
1: Ja.
2: Nee, dat is het allebei niet. Nee, het is een chihuahua.
0: Oh!
2: Ja.
0: Huh?
2: Ja, als je aan politie onderdenkt, dan denk je inderdaad misschien aan van die grote stoere hondenrassen. Herdershonden bijvoorbeeld. Nou, in Mexico dus niet. Daar hebben ze een gloednieuwe agent. Commando de Chihuahua, zo heet hij. De hond is natuurlijk veel kleiner dan een grote politiehond. Hij wordt dan ook niet gebruikt voor het bijten van slachtoffers. Maar wel om met een cameraatje op zijn hoofd ergens heen te rennen als verkenner.
0: Ja, daar heb je echt veel aan.
2: Ik heb foto's en video's gezien inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Het ziet er grappig uit. Maar ja, dat lijkt me dan weer niet de bedoeling.
0: Nee,
1: dat lijkt me totaal niet.
2: Dat hij ook gewoon functioneel moet zijn.
0: Staat er zo'n man met een AK 47 om de hoek en die lacht zich helemaal op breuk.
1: Ja, komt hij weer aan. Chihuahuatje weer aan.
2: Ja.
1: Maar goed, nul punten, hè?
0: Ja, nul punten.
2: Helaas.
1: Nou, het is wederom een moeilijke week, Mark.
0: John gaat ons redden morgen.
1: Ja, John gaat ons redden, ja.
3: Het is

We hebben hier bezoek in de studio. Zometeen hoor je alles hoe van Marcia alvast mee wil kijken. Dan kan dat altijd. We zijn natuurlijk ook op televisie te zien. En anders via omroepbrabant.nl/radio.

0: somber and the Het is bijna 10 minuten voor 7:30. Je luistert naar een keigoeie morgen. En we zeiden het al aan het begin van deze show om 6:00. We zitten vandaag niet met z'n drieën, maar met z'n vieren zitten we in de uitzending. Want Omroep Brabant bestaat natuurlijk 50 jaar dit jaar. En dat vieren op allerlei manieren. Er komen nog heel veel leuke dingen ook aan.
1: Zeker.
0: Ik kan niet te veel over zeggen, maar
1: We mogen het snel bekendmaken.
0: Oh, dat wel, oké. Okay.
1: Ja, ja. Nou. Ik denk zelfs tijdens dat jij weg bent volgende week.
0: Oké, okay, dan ben ik heel benieuwd. Maar ja, de allereerste die je ooit hoorde op Omroep Brabant, dat was Els. En dat klonk toen zo.
2: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
0: En we hadden haar natuurlijk aan de lijn een maand geleden bij het openen van de stembussen. Of dat was trouwens iets ver daarvoor, een weekje of 6 geleden, voor de top 1976. En toen dachten we, hoe leuk zou het zijn als ze een keer in de ochtend meedoet. En nu helemaal vanuit Duitsland, want daar woont ze inmiddels, is hier Els van Essen. Ja. Kijk, goedemorgen Els.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ja, hoe vind je het om hier te zijn? Want het is natuurlijk, ja, we zetten het natuurlijk wel 50 jaar later. Jij kijkt je ogen uit hier, hè?
3: Ik kijk mijn ogen uit. Ik ben hier, ik stond tussen twee deuren in. Stond ik al klem toen ik binnenkwam.
1: Ja, we zijn goed beveiligd hier.
0: Ja,
1: maar
0: het mag niet meer zomaar binnen, hoor. Nee.
3: En toen werd ik opgehaald en hier doorheen geloodst. En ik wist al niet meer waar ik was. Het is zo groot en zo mooi en zo veranderd. Ook toen ik hier aankwam rijden, ja. Ik kom uit een oude kerk, hè?
0: Ja, dat klopt natuurlijk. Ja. Aan de ene kant van het glas zat de man van de techniek. En dan zat jij aan de andere kant natuurlijk.
3: Klein hokje.
0: Ja.
3: En daar zat ik dan. En dan zo tekentjes geven iedere keer naar hem. Als er iets gestart moest worden.
1: Dat werkt bij Jordi overigens ook. Dus als je dadelijk denkt, ik heb zin in een liedje.
0: Ja, doe je
1: gestiek gewoon je hand omhoog.
3: Als ik zin in koffie heb.
0: Ja, dan. Oh ja, ja. Ja, daar, ja. Daar hebben we Hubert Mol voor. Ja. Ja, daar ga ik zelf wel halen dadelijk. Uiteraard.
3: Nee, maar het is niet meer te herkennen. En we hebben net ook al een beetje gesproken over hoe dat dan ging. En ik ben verrast dat bijvoorbeeld die vier... we hadden vroeger de nieuwsdienst in Eindhoven. En dan in Tilburg, Breda en Den Bosch.
0: Den Bosch, ja.
3: Wat dat er niet meer is.
0: Ja, dat is, is allemaal verdwenen, ja.
3: Maar natuurlijk, ik heb het natuurlijk ook niet meer echt kunnen volgen... omdat ik in Duitsland zat.
0: Ja.
3: Maar ik vind het wel heel leuk om het weer eens te zien. En hoe dat het, nou, en die techniek met die schermen al.
0: Ja, dat is wel anders, hè, ja.
3: En ik zie hier een plaat, een playlist. En het ging zo. Ik kwam dan binnen 's morgens om 6:00. En het eerste wat ik deed was kijken wat er dan de avondredactie klaar had gelegd. Hè? De items die dan waren, of er nog gesprekjes in moesten. En tussendoor moest ik dan platen gaan plannen. Dus ik ging naar die bakker kijken van, wat kan.
0: Ja.
3: Ja.
1: En wat is het grootste verschil voor je, als je hier zo nu bent vergeleken met toen?
3: Het is niet te vergelijken.
0: Nee.
3: Toen was het serieus. Het was een je zat nieuws te vertellen. Onderwerpen die in het nieuws waren. Nieuws is eigenlijk nooit leuk. Hè? Het was altijd ernstig.
0: Ja.
3: Er waren geen grapjes. Ik vind het zo leuk zoals jullie hier zitten en grapjes over en weer maken en dan tussendoor het werk doen.
0: Ja, wij moeten wel Els, want thuis lachen ze er niet meer op. Nee. Ik ben blij dat jij het niet van leuk vindt. Nee, maar de sfeer is inderdaad anders. Dat was toen natuurlijk gewoon de berichten en dat waren inderdaad vaak geen leuke berichten natuurlijk.
3: Nee, ja. Nee. En het was een beetje eenzaam wil ik niet zeggen, maar als je er 's morgens zat, ik zat er dan alleen met een bureauredacteur meestal en dan een technicus, dat was het.
0: Ja, bizar hè?
3: Ja, dan zaten wij daar... het nieuws te vertellen.
0: Ja, echt.
3: S morgens vroeg de politie even bellen. Is er nog iets gebeurd? De krant even bellen. Hebben jullie nog wat? Ja, dat soort dingen.
0: Grappig, hè? Ja, dat is natuurlijk was heel anders. Ja, alles moet je nabellen ook.
1: Ja.
0: En dan...
1: ja. Maar uiteindelijk voelt dat nog wel hetzelfde. Kijk, jij bent nu je eigen technicus wel, Jordi.
0: Ja, ook. Dat is
1: maar ik ben nog steeds een bureauredacteur. En Niek is nog steeds van het nieuws. Die is allemaal mensen aan het bellen voor nieuws en zo. Dus dat voelt nog wel een beetje hetzelfde.
0: Dat is een beetje zelden, ja. Dat...
3: ja, maar het gaat veel sneller allemaal.
1: Ja,
0: ja, absoluut.
3: Je kan overal je nieuws uitpikken.
1: Ja.
3: En wij moesten de politie bellen. Wat is er vannacht gebeurd?
1: Ja.
3: En wij mochten ook niet, als het dan ongeluk was gebeurd... meteen melden, nou die en die... is het nee, je moest wachten tot de politie het had vrijgegeven.
1: Ah, ja.
3: Weet je, dat soort dingen.
1: Ja, ja. Dan moeten wij ook nog steeds wel, toch? Wachten en zo.
4: Ja, het is inderdaad wel zo. Kijk, je kunt inderdaad op sociale media en zo zie je... dan wel dat er een ongeluk is gebeurd. Maar wij wachten inderdaad wel bijvoorbeeld op de bevestiging van de politie... als het dan bijvoorbeeld om een dode bijvoorbeeld zou gaan. Dat is wel, dat doen we wel. Maar dat klopt, nieuws komt wel sneller tot je in deze tijd. Dat is natuurlijk zo.
1: Ja. En want vroeger was alles met een Brabants tintje, zei je net al. Alles was, alle muziek was uit Brabant, alles kwam uit Brabant.
3: Het nieuws kwam uit Brabant.
1: Ja.
3: En als er ergens in Amsterdam iets was ontploft... Nee, dat was... Hoorde je wel op het andere nieuws, hè?
1: Nee. Vinden wij nu niet erg.
0: Nee,
1: dat is niet waar.
0: Nou, Mark.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Nee, dat is wel heel anders, ja. Ja.
3: Maar dat met dat, die muziek, ja... Het heeft denk ik ook wel bijgedragen... dat mensen veel meer van Brabant gingen houden, hè? Er was zoveel moois ook in Brabant. En ook muziek en ja, dat soort dingen.
1: Ja. Luister, je bent er tot 9 uur gewoon bij. En we gaan gewoon het programma doen zoals het altijd is. Alleen dan ben jij er ook. En als je denkt, oh, dit wil ik nu zeggen, dan kun je het gewoon zeggen. Ja. En als je denkt, dit wil ik nu vragen, dan kun je het vragen. Als je inderdaad een koffie wil, dan gaat Jordi koffie voor je halen.
0: Ja, dat doe ik met liefde, hoor.
1: Dat kan allemaal gewoon. Dus,
3: dan denk je dat ik vraag of ik nog een kopje koffie...
0: Nou, dan ga ik dat gelijk regelen, toch? Ja. Gaan wij ondertussen naar live uit de...

0: Desiree en live hier in een kei goeiemorgen. Ja, we gaan nu kondigen aan dat Niek dadelijk naar het nieuws, dat in het nieuws gaat. Dus dan kun je bijvoorbeeld vragen, wat zit er in het nieuws? Dan gaat hij dat regelen. Els?
1: Zijn we nu al live?
0: Nee, ja. Ja, we zijn nu, zodra het rode lampje brandt weer, dan gaan we gelijk patsen op de zender. Zo snel gaat hij ook.
1: Oké, goed. Ja, Niek, wat zit er in het nieuws?
2: Nou ja, onder andere dat de EU betaling aan Sierra Leone heeft stopgezet. Dat heeft allemaal te maken met Bolle Jos. En dieven in Amerika die dachten een flinke slag te hebben geslagen, bleek vies tegen te vallen.
3: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
4: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportion.nl.
5: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
7: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
8: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
9: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
8: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
9: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
8: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
0: Het is tijd voor het Omroep-Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
10: Goedemorgen Jordi. Ja, het is al behoorlijk druk op de weg. Het is eigenlijk ook wel wat je kunt verwachten op een donderdagmorgen. Er staan veel dagelijkse files. Heel veel bijzonderheden zijn er dan weer niet. Dus gelukkig niet al te veel verrassingen. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 14 kilometer. Met zo'n 20 minuten oponthoud. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Gorkum. Half uur vertraging in 17 kilometer file. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Kwartier extra vanaf knooppunt Sabina tot aan de Haringvlietbrug. Het rijdt langzaam op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg.
1: Omroep Brabant.
0: Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Tenminste, als je geluk had, want het is helaas de deur uit. Ja, flauw om zo te beginnen.
11: Ja, maar ja.
0: Nee, het is vandaag helaas bewolkt, want de mooie zomerse dagen zijn voorbij. Die gaat ook gepaard met regen en het wordt gemiddeld zo'n graadje of 20. Het is tijd voor het nieuws, dat krijg je van Niek de Vries.
2: De EU heeft per direct betalingen aan Sierra Leone stopgezet vanwege de voortvluchtige Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos. Dat bevestigt minister Van Weel van Justitie aan de Telegraaf. Nederland heeft zich hard gemaakt om de geldkraan dicht te draaien, omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van de drugscrimineel die zich al jaren in dat land ophoudt. Bolle Jos is in Nederland en België tot meer dan 100 jaar cel veroordeeld. Een vrouw uit Roosendaal is gisteravond op de A58 bij Etten-Leur aan de kant gezet omdat ze heel langzaam reed. De vrouw had een lekke band en durfde naar eigen zeggen niet te stoppen. Daarom reed ze met nog geen 50 km per uur over de snelweg. Daar was 130 toegestaan. Meerdere auto's reden met alarmlichten achter die vrouw en door het grote snelheidsverschil moesten een aantal bestuurders ook vol op de rem om een aanrijding te voorkomen. Drie vakantieparken van Peter Gillis worden vandaag geveild. Het is een gedwongen verkoop vanwege een faillissement. Gillis was gisteren bij het gerechtshof om de veiling tegen te houden, maar zonder succes. Toch blijft Gillis wel positief.
12: Ja, ik sta met een gevoel van, ja, jammer hè. Ik had toch gehoopt dat de rechter meeging en met 3 maanden opschuiven. Maar we hebben er alles aan gedaan, dus ik kan me eigenlijk aan de rand nooit zeggen van nee.
2: Ja, de rechter was in de spoedzaak ook erg kritisch op Gillis en vindt dat de schuldeisers recht hebben op de verkoop. De passagiers van een vliegtuig uit Dubai dat gistermorgen bijna crashte, zijn gisteravond alsnog aangekomen op de luchthaven van de Israëlische stad Tel Aviv. De co-piloot van het vliegtuig waarmee ze gistermorgen vertrokken stak de gezagvoerder neer met het idee om het toestel te laten crashen. Andere piloten aan boord wisten het toestel uiteindelijk veilig aan de grond te krijgen. Hoort NOS-correspondent Lennart Zwolfs.
11: Terwijl Netanyahu nog wat terughoudend is in zijn bewoording, liet defensieminister Katz vanmiddag gelijk al weten dat het om een jihadistische terreurpoging gaat. Maar het motief van de co-piloot, dat moet nog worden onderzocht en hij zou momenteel in Saoedi-Arabië worden verhoord.
2: De passagiers zijn gisteravond vanuit Saoedi-Arabië naar Israël gevlogen in een vliegtuig dat vooraf grondig was gecontroleerd door de Israëlische geheime dienst. Dieven in Amerika die dachten dat ze een flinke slag hadden geslagen toen ze er vandoor gingen met twee enorme trucks van een AI-bedrijf. Maar helaas voor ze, die vrachtwagens die waren niet volgeladen met dure computerapparatuur, maar met 20.000 kilo zand. Toen die trucks werden gestolen, stonden ze namelijk net op het punt om een testrit te gaan maken. En voor die test moesten die vrachtwagens net zo zwaar beladen zijn als bij een gewone lading met computerapparatuur. Nou, die vrachtwagens die zijn uiteindelijk een stuk verderop achtergelaten. Waarschijnlijk toen die dieven hadden ontdekt dat er alleen zand in zat. Het is nou niet meer interessant.
13: Wat grappig.
1: Ja. Slim wel.
0: Ja, toch? Ja. Ja, ik vind het wel een goede truc. Ja, dit lijkt een beetje op zo'n Peter R. de Vries momentje van echt jaren geleden in de jaren 90 met die nep-sigaretten. Daar hadden ze dan houtblokjes hadden ze in die grote sloffen gedaan. En dan hadden ze in ieder geval het idee dat er en dan de voorste doos waren echte sigaretten en de rest was allemaal
14: verder net. Ja.
13: Ja. Ah, heel grappig.
0: Ja, ik vind het wel echt een goede.
13: Ja.
0: Ja. Het is wel een goede stunt in ieder geval.
1: Je moet er maar op komen.
0: Ja, maar in ieder geval met zand. Ja. Ik weet niet of dat nou het ideale scenario.
13: Is toch nog wel iets waard, zand? Ja, ze hadden het ook voor 2

0: dit was Stardust, Music Sounds Better With You. En dan is het nu weer tijd voor het uitgebreide weerbericht van Weerplaza. En Floris is er vandaag. Hoi Floris.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen, ik ben Els, we kennen elkaar niet, maar ik wil wel graag van jou alles horen over het weer van vandaag. Luister, ik ben gisteren met 28,5 graad uit Duitsland met de auto hierheen gekomen en vanmorgen ging ik naar Omroep-Brabant met een paraplu.
1: Ja,
0: hoe ziet het eruit?
1: Het is momenteel wat buiig inderdaad in de provincie. Er trekken flink wat wolkenvelden voorbij en verspreid over het land moeten we rekening houden met een aantal buien. Kunnen lokaal ook forse regenbuien zijn, waarbij er flink wat regenwater in korte tijd kan vallen. Maar de meeste neerslag is tijdens de nachtelijke uren gevallen en trekt momenteel via het oosten naar Duitsland weg. Helemaal droog kan ik het vanmiddag niet beloven, want er blijft wel een enkel los buienexemplaar mogelijk. Maar de temperaturen zijn wat dat betreft wel vrij aangenaam. Als je momenteel naar buiten gaat, is het vrij zacht voor de tijd van het jaar, met waarden tussen de 18 en 20 graden maar liefst.
0: De winterkleren kunnen nog even in de kast blijven, ja.
1: Ja, die kunnen zeker nog in de kast blijven. En ook de komende tijd, ja? Want

0: vanavond en vannacht klaart het vanuit het westen vaker op. Komt er zon er misschien nog eventjes bij in het westen van Brabant. En vannacht dalen de temperaturen onder invloed van weinig wind na zo'n 9 of 10 graden. Dat is wel behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. En kan er op grotere schaal nevel of mist tot ontwikkeling komen. Nou, morgen dan beginnen we met nevel of mist. Plaatselijk is het een beetje grijs in Brabant. Maar dat zal in de loop van de ochtend oplossen. Volgt er een droge en vrij zonnige namiddag. Met flink wat ruimte voor de zon dus. En aangename temperaturen van 20 of 21 graden opnieuw.
1: Klinkt goed. En de regen kunnen we best gebruiken, hè, die er nu valt. We klagen er niet over.
0: Inderdaad, die kunnen we heel goed gebruiken. En de komende tijd kunnen we daar niet meer op rekenen trouwens. Want ook het weekend ziet er overwegend droog uit.
2: Wordt het nou weer droog?
0: Met geregeld ruimte voor de zon inderdaad. Ja, er volgt een prachtige nazomerperiode, Mark. Met opnieuw vrij aangename temperaturen van een graad of 20 overdag. Maar de keerzijde van het rustige weer is wel dat we 's ochtends vroeg rekening moeten houden met nevel of mist.
1: Nou, oké.
2: Klinkt goed.
1: Nou, ziet er goed uit.
2: Ja.
0: Best aardig, toch?
2: Niks mis mee.
1: Dankjewel, Nick, Floris, voor dit
0: weerbericht. Graag gedaan, en succes en een fijne dag nog.
1: Dankjewel, houdoe.
2: Floris, altijd lief, hè? Fijn weekend alvast, hè?
0: Fijn weekend, hè? Doei, doei.
3: Telefoonbingo.
2: Wij gaan naar ons spelletje, de telefoonbingo. Het is heel simpel. We gaan zo meteen de computer even laten ratelen. Daar komen twee getallen uit. Of twee cijfers in dit geval, sorry. Daar komt, en dat wordt dan een getal. Even een voorbeeld. Stel voor, er komt dadelijk een 1 en een 0. Dan heb je 10. Als je 10 in je telefoonnummer zou hebben zitten, dan heb je bingo. Om het even heel simpel uit te leggen.
4: Dus je hoeft eigenlijk voor dit spel precies niks te doen.
2: Nee.
4: Ja, misschien een nieuwe simkaart kopen heel snel.
2: Geluk hebben.
4: Ja, precies.
2: Daar gaan we.
5: 2.
2: We beginnen met een 2.
4: Ja.
2: Nou is natuurlijk de grote vraag wat de tweede. Mensen die nu al helemaal denken, oh jee.
4: Dan gaat... Ik leef nog.
5: 2.
2: En nog een 2.
3: Telefoonbingo. Okay.
2: Heb jij 22 in je telefoonnummer, dan mag je nu zo snel mogelijk bingo appen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En wie weet bellen we je zo meteen terug. En als we je terugbellen, dan is het wel heel fijn als je opneemt met bingo. Want dan is meteen het spel compleet. Dus heb je 22 in je telefoonnummer, mag je nu bingo appen naar de Omroep Brabant app 06-573-28203. Dus dat is spannend.
4: Ja, zeker.
2: Vind ik tenminste wel. Doe dat snel, want dadelijk gaan we 1 telefoonnummer uit de lijst selecteren. En dat ben jij misschien wel. Amy Winehouse nu. En zometeen nog U2 hier in de ochtendshow op Brabant. Dit is Back to Black.

0: Too and I Will Follow.
1: Telefoon bingo.
0: We gaan eens kijken of we iemand blij kunnen maken met een Keigoeiemorgen prijzenpakket. Maar dan weten ze wel wat ze moeten doen natuurlijk. 22 was het getal.
2: Met Robert.
0: Oh, Robert. Oh. Je moest opnemen met bingo.
2: Met bingo?
0: Ja.
3: Ja.
0: Sorry.
4: Krijgt hij nou niks?
0: Nee.
3: Vind je dat zielig?
0: Els is er niet mee.
4: Oh. Kun je niet nog gauw bingo zeggen, Robert?
2: Bingo!
0: Ja! Ja.
3: Heb jij even gelukt dat Els er is?
0: Ja, Els, die redt jou eventjes, Robert. Zo vlak voor de... Nou, voor de poorten die dichtgingen. Maar we hebben even jouw nummer gecontroleerd. Daar zit inderdaad 22 in. Dat betekent dat je het Keigoeiemorgen prijzenpakket hebt gewonnen.
2: Nou, dankjewel.
3: Ja, je moet vooral Els even bedanken.
2: Ja, Els, ook heel hartelijk bedankt voor mij.
4: Nou, geniet ervan.
0: Ja. Wil je nog iets van Els weten? Want Els die is natuurlijk de allereerste die hier op Omroep-Brabant horen was.
2: Ja. Ja, toen was ik er nog niet. Ja, ik was er al wel, maar nog niet aan het luisteren. Maar nu ben ik, staat gewoon dagelijks op Omroep Brabant.
4: Goed zo.
2: Ja, ik denk dag voorbij zonder Omroep Brabant.
0: Kijk, maar wil je nog iets weten uit die, misschien uit die, wat je leuk vindt om te vragen? Dat kan, hè? Ik weet dat ik je een beetje overval ermee, maar misschien dat je nu een vraag hebt dat je denkt, oh, hoe ging dat toen? Of hoe werkte dat toen? Want Els die kan echt fantastisch vertellen over die jaren. Ja, dat is echt zo. Wij zitten aan het luisteren hier.
2: Ja, de techniek, ja, dat is ongelooflijk hoe dat vooruit is gegaan. Daar ben ik heel benieuwd naar of ze toch wel overweg kan met de techniek van tegenwoordig.
3: Oh, daar gaan we achter komen. Els, doe heel even je koptelefoon af en loop even naar Jordi's kant. Mag jij de techniek doen?
4: Ja. Ik kan er helemaal niet mee over.
3: Oh, okay.
4: Als je ziet hoe ik hier zit met twee grote schermen waarvan alles op staat. Met platenlijsten. Ik moest vroeger zelf eerst naar de winkel gaan om een plaat te kopen. En dan in de bak te zetten. En dan mocht ik bepalen, oh ja, dat plaatje. En wij hadden van die papier, dat noemden we minutenpapier. Daar stond dus per minuut op hoe lang een zin duurde. En zo ging dat dan. En ook met platen, je moest het helemaal timen. We hebben nu een fragmentje van 3 minuten... en dan kan er een plaat van 2 minuten in. En zo ging dat. En nu hier wordt op een knopje gedrukt. En ik moet mijn mond houden als mijn microfoon rood wordt. En als die weer zwart is, dan mag ik weer kletsen. Dat was vroeger ook niet zo. Het is allemaal veranderd. Maar,
0: het is allemaal veranderd.
4: Maar ik geloof wel ten goede. En ik vind het geweldig. Het is veel leuker ook. Het is grappig, vrolijk, gezellig. En toen was het allemaal ernstig en serieus. Ook wel leuk. Maar ik zou hier wel weer kunnen beginnen, denk ik.
2: Ja, tijden veranderen, hè?
4: Tijden veranderen, dat kun je wel zeggen. En je moet niet vergeten, we praten over 50 jaar geleden. Mag ik vragen hoe oud jij bent?
2: Ik ben 60.
4: Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, dan heb je ook heel wat veranderingen meegemaakt in je leven, denk ik, hè?
2: Ja, als je ziet hoe dat auto veranderd is van vroeger en van nu. Ja, nu rij je van bijna gewoon automatisch. En dat was vroeger niet. Alleen, ik heb heel veel respect voor automonteurs, ja.
4: Noem
2: je die namelijk automonteurs, maar ja.
4: Oké.
0: Okay. Ja.
4: Ja. Ja. Ja, nu zijn het elektrische auto's, hè. En er zit ook zo'n hele beeldschermen in de auto tegenwoordig. Ja, klopt. Wij gingen vroeger op vakantie zonder airco met luiers tegen de ramen voor de zon. Weet je dat nog?
2: Ja.
0: Ja, wij deden het nog met handdoeken zelfs voor het raam. Dat een beetje de zon tegenhield.
4: Ja, precies. Wij hadden van die witte luiers. Ja, toen had je nog luiers ook in die tijd, ja. Ja, nee, het is allemaal veranderd.
0: Het is allemaal veranderd.
4: Maar goed, we leven nu en het is toch een mooie tijd.
0: Robert, proficiat, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: En maak er een mooie dag van.
2: Ja, zal ik zeker doen.
0: Houdoe.
2: Hey, fijne dag nog.
0: Hoi, hoi.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
4: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
5: Ze vallen weer. Onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer. Onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Het wordt weer gezellig in huis.
6: Met Rousseau chocolade.
5: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
7: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
5: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
8: Mijn papa verkoopt stoelen.
9: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
10: Dit zit.
9: Voordelig en snel.
10: Dit zit.
11: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
14: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
13: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet. De verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
15: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
13: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, 8:02. Kei, goedemorgen. We gaan naar het Omroep Brabant Verkeer bij Nat Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
16: Goedemorgen Jordi. De ochtendspits verloopt behoorlijk druk. Er staan niet alleen veel dagelijkse files, maar er zijn ook nogal wat ongelukken gebeurd met extra oponthoud. Op de A2 ging het mis op twee plaatsen. Van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. 12 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Van Utrecht naar Den Bosch ook een half uur extra reistijd. Minimaal tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. Nu 17 kilometer file. Daar zijn opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Na een aanrijding tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek. 10 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. En verderop lopen het weer vast vanaf knooppunt Zonzeel tot aan Ridderkerk. Dan de A27 Breda-Gorkum. Half uur vertraging tussen Oosterhout en Gorkum. Op de A58 richting Eindhoven gebeurde een ongeluk met meerdere auto's bij Oorschot. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 20 minuten. En op de A59 van Oss naar Den Bosch. Daar staat het stil tussen Oss-Oost en knooppunt Hintham. De vertraging is een half uur. Er zijn nu bergingswerkzaamheden na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht.
10: Dankjewel. Hadden we dat vroeger ook veel, Els, verkeersinformatie? Want het was natuurlijk best wel een stukje rustiger nog. Of was dat bij Omroep Brabant?
17: Dat was iedere keer. Nou ja, dat was eigenlijk. We hadden het ochtendprogramma van 7 tot 8. En dan hadden we om 8 uur nieuwsbulletin. Nieuws uit Brabants nieuws. Met verkeersinformatie altijd. Om 9 uur met verkeersinformatie. Dus iedere uur kwam de verkeersinformatie. Maar zo lang, nee, dat was niet. Dat was nog niet zo druk.
10: Nee, nou ja. Nu zijn we al blij als we onder de 100 kilometer hebben op een blok. Ja, het is echt zo. Ja.
17: Ik was verbaasd. Ik ben vanmorgen om, hoe laat was het? 6:15 van Waalre hier naartoe gereden. Het was hartstikke druk.
10: Ja, het is hartstikke druk. Ja. We hebben hier Els van Essen te gast. Dat was de allereerste omroeper van Omroep Brabant 50 jaar geleden. Ik zal daar nog een keer het fragmentje laten horen. Want ik kan Els ondertussen ook dromen.
17: Ik wou even vragen, is dat niet vervormd, dat stemmetje?
10: Nee, dat is echt zo. Heb je daar twijfels over, Els?
17: Ja, heb ik twijfels over.
10: Echt waar, Els? Moeten wij hier nou met elkaar... Och, jee.
17: Vreemd.
10: Nou, wacht, even kijken. Nog één keer, hoor. Ja.
18: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
10: Het is echt zo zoals het was, ja.
17: Oké.
10: Okay. Ja. Okay. Nou, wij gaan Els even oplappen. Wij komen zo terug.
19: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
20: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
21: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
19: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
20: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
22: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
25: Zeker weten.
24: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
26: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
28: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
29: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op Hermans. Hermansoptiek.nl.
0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
2: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
3: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
2: Corto Clinics, persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad. Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Phil Stone en You Had Me.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is vandaag donderdag 1 oktober.
2: Ja, is het al oktober weer?
0: 1 oktober. Het is ongekend. Ja, we gaan nu echt richting de donkere dagen. De hitte die zegt het land uit. We hebben natuurlijk 2 mooie dagen nog gehad. En dan nu gewoon een herfstdag. En een herfstdag is gewoon buien en wat onweer. Later klaart het uiteindelijk op. En het is zo rond de 20 graden vandaag.
2: Even een blik in de geschiedenis nog. Want vandaag 1 oktober in 1812 werden Avans Hogescholen worden opgericht.
0: Oh.
2: Ja. In 2017 was het eerste homohuwelijk in Berlijn. Dus dat was Duitsland toen eigenlijk dus pas aan toe. En in 2023 ging de gaskraan in Groningen dicht.
0: Vandaag jarig Kim Lian van der Meij, 46 jaar. André Rieu, 77. En Julie Andrews, die wordt vandaag 91 jaar. Misschien dat niet meteen een lichtje gaat branden, maar... Ja, natuurlijk Mary Poppins.
3: Kijk, Sound of Music, wat denk je
2: dan? En de Sound of Music,
0: absoluut, ja.
2: Zeker.
0: Ja. Ja, dat is waar trouwens, ja. 91. Man, dat gaat goed, hè?
2: Ja.
0: In het nieuws, Els.
3: Oké. Terwijl het aantal rokers onder volwassenen daalt, nemen de zorgen over roken onder jongeren toe. Vandaag begint de 13e editie van Stoptober, de themamaand die rokers moet helpen om te stoppen. En zeker jongeren, want er wordt steeds meer geveept. En vepen zorgt voor meer rokers uiteindelijk. Een vrouw uit Roosendaal is gisteravond op de A58 bij Etten-Leur aan de kant gezet omdat ze heel langzaam reed. De vrouw had een lekke band en durfde naar eigen zeggen niet te stoppen. En daarom reed ze nog met nog geen 50 km per uur over de snelweg, terwijl daar 130 was toegestaan.
2: Jeetje.
3: Meerdere auto's reden met de alarmlichten achter de vrouw aan en door het grote snelheidsverschil moest een aantal bestuurders vol op de rem om een aanrijding te voorkomen. En waar we in Nederland smullen van een datingshow als Lang Leven de Liefde, gaan ze in Duitsland een stapje verder. Op RTL 2 komt er een nieuw datingprogramma op televisie, waarin deelnemers op een wel heel pikante manier elkaar ontmoeten. De eerste keer dat de kandidaten elkaar ontmoeten, moeten ze eerst met elkaar naar bed en daarna begint de date pas.
0: Nou, wat vind je daarvan, Els? Ja, dat is natuurlijk omgekeerde wereld.
2: Het gaat steeds verder met die datingprogramma's, hè?
0: Ja, het is in Duitsland, dus ja, jij weet misschien meer dat ze er al over gesproken hebben, de dagen ervoor.
3: Ik moet je zeggen dat dit voor mij ook nieuw is en ik weet niet wie hier naar kijkt en ik weet ook niet wie hier aan deelneemt.
2: Zijn Duitsers opener over seks dan Nederland? Want dit komt heel in Duitsland, zijn ze de eerste die dit doen. Ja.
3: Ik vind dat de Nederlanders preutser zijn dan de Duitsers.
2: Ja, dus dit hadden we in Duitsland wel kunnen verwachten.
3: Nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is natuurlijk vooral Oost-Duitsland was het FKK-land. Hè? De blote vakanties.
2: Ja.
0: Ja.
3: Wat ik me ook nog kan herinneren, dat was... Ja, misschien heeft het hier niks mee te maken, maar ik was een jaar of 16. En toen ging ik op jeugdherberg met een stel vriendinnen. En er waren dan ook Duitse meiden. En dan stond je daar te wassen aan de wastafel. En wij stonden daar dan zo ongemakkelijk onder je blouse, hè, je oksels te wassen en zo. En die Duitsers, die trokken alles uit. En die stonden daar dan al in volle glorie. En wij dan kijken... Dus dat herinner ik me.
2: Ja.
3: Ik vind ze wel makkelijker. En ook, ik weet niet of je dat wel eens ziet aan stranden... dat je dan je bikini uitdoet... en dat ze dan zo met die handdoeken zo staan te wikkelen. Hè?
2: Ja.
3: In Duitsland niet, hup, daar staan ze zo bloot en alles. Dus misschien dat dit datingprogramma daarop aansluit. Wie zegt ze?
2: Nou, ik heb wel even mijn KPN-pakket vergroot, hoor.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd.
2: Ik heb RTL 2 even toegevoegd aan mijn pakketten.
0: Dat is wel een ding. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd waar dit op uit gaat draaien... of het in Nederland gaat komen.
2: Zou jij meedoen?
0: Nee, dankjewel.
2: Nee,
0: ik vind het gezellig om even te kijken... maar om nou zelf dat te doen, wordt niks.
2: Ik ben benieuwd hoe ze dat in beeld gaan brengen ook dan.
0: Ik ook, ja. We zien het wel.

0: Het is Sting en een Englishman in New York. 9:10. Ja, er is sinds Prinsjesdag een hoop gebeurd in de Nederlandse politiek. Er was een plan, maar zeker niet iedereen wilde dat steunen. En ja, dat is tegenwoordig dubbel onhandig, omdat het kabinet zelf niet genoeg zetels heeft voor een meerderheid. Ze hebben dus andere partijen nodig. En dus werd er onderhandeld en nog een beetje onderhandeld. En daarna nog wat onderhandeld. En gisteren begonnen de financiële beschouwingen. En daaruit moet blijken of dat onderhandelen nou echt nut heeft gehad. Michiel Jeuens, politiek verslaggever van BNR. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het leek een beetje op die eerste dag ook echt dat dat onderhandelen zin heeft gehad, toch? Dat er wel in ieder geval een soort van plan is geweest rondom het onderhandelen.
1: Ja, er gebeurt wel iets. Het is natuurlijk de afgelopen maanden heel veel gegaan over plannen die het kabinet had om te gaan bezuinigen op de sociale zekerheid. Dus de uitkering die je krijgt als je je baan verliest of als je arbeidsongeschikt raakt. Het kabinet wilde daarop bezuinigen. Dat zou dan ruim 6 miljard euro zou dat opleveren voor de schatkist. Maar al vrij snel werd duidelijk de afgelopen maanden, daar gaan ze ook geen meerderheid voor halen. Nou, uiteindelijk zijn die bezuinigingen, die zijn helemaal geschrapt. En dat heeft ervoor gezorgd dat PRO, het voormalige GroenLinks-PvdA, de grootste oppositiepartij, dat die in ieder geval een van de begrotingen van het ministerie van Sociale Zaken, dat die willen steunen. En ook dat de vakbonden weer aan tafel willen komen. Waardoor er in ieder geval weer verder onderhandeld daarover kan worden. Dus daar is een horde weggenomen. Maar dat betekent nog niet dat alle plannen van het kabinet nu door kunnen gaan. Dus dat klopt.
0: Nee, want dat deel ging inderdaad goed. Maar er was ook best wel wat ontevredenheid, toch? Zo'n eerste dag.
1: Ja, zeker. En dan gaat het vooral over andere financiële plannen. En dan vooral het gedeelte over box 3. Dus dat is belasting die je betaalt op het moment dat je wat meer spaargeld hebt of aandelen of een tweede huis. Het is eigenlijk al een heel lang voortslepend dossier. Het is jaren geleden begonnen omdat het altijd zo werkte dat er met een fictief rendement, zo wordt het dan genoemd, werd er gerekend. Daar moest je dan belasting over betalen. Nou, daarover heeft een hoge rechter een paar jaar geleden al gezegd, dat mag eigenlijk niet, dat moet anders. En ze zijn nu al jaren bezig om een nieuw systeem op te zetten. Nou, er was een plan, daar is dan begin dit jaar over gestemd in de Tweede Kamer, om over te gaan op een systeem waarbij je dan belasting zou moeten betalen op de stijging van de waarde van spaargeld of aandelen. Nou, daar is ook weer veel kritiek op geweest. Dat gaat het in de Eerste Kamer niet halen. Dus wat willen ze nu doen? Ze willen nu overgaan op, dat noemen ze dan, vermogenswinstbelasting. Dus dan ga je pas belasting betalen als je bijvoorbeeld die aandelen verkoopt. Maar als je dat invoert, dan komt er weer heel veel minder aan belastinginkomsten binnen dan bij het andere systeem dat eerst voorlag. Dus daar ontstaat dan weer een gat van een aantal miljarden. Dat moet ook weer aangevuld worden.
2: Ja, het is schuiven met mij. Weet je wat het is, Michiel? Ik zit daar de afgelopen dagen en eigenlijk de afgelopen weken sinds Prinsjesdag zit ik daar naar te kijken. En je hoort de kritiek al wel vaker, hè, dat we eigenlijk nog steeds gewoon in campagnetijd zitten. Nu heeft PRO dan weer volgens iedereen een soort grote overwinning geboekt. Maar wie heeft het nou echt voor het zeggen? Want het lijkt wel of PRO, die helemaal niet in het kabinet zitten, eigenlijk veel meer nog de touwtjes in handen hebben dan de partijen die wel in het kabinet zitten.
1: Ja, nou ja, wat er dus gebeurd is met PRO is dat tijdens de formatie aan het begin van dit jaar inderdaad de VVD per se niet met die partij in het kabinet wilde gaan zitten. Aan de andere kant hadden we D66, dat wilde liever niet met een rechtse partij met JA 21 in het kabinet. Dus zijn ze er maar op uitgekomen, dan vormen we een minderheidskabinet met elkaar. Maar daarmee is eigenlijk het hele probleem is vooruitgeschoven. Want nu, jullie zeiden het zelf al, het kabinet heeft geen meerderheid, moet zelf op zoek naar meerderheden. Dus je krijgt alsnog met die partijen te maken. En nu zitten er drie partijen in de coalitie, D66, VVD en CDA, die nog steeds, net als een half jaar geleden, het zelf niet eens zijn over welke kant ze op willen. Dus ja, wie heeft het nu voor het zeggen? Misschien wel niemand, want ze moeten er uiteindelijk met elkaar moeten ze daaruit zien te komen. Maar dat is best lastig met partijen in een coalitie die zelf liever allemaal een andere kant op gaan.
2: Ja. Gaan we eruit komen?
0: Ja, dat is ook een beetje bij mij nu.
2: Ja. Gaat het lukken? Komt er iets? Ja.
1: Nou goed, vandaag is dan de tweede dag van die algemene financiële beschouwingen. En we hadden het net al even kort over box 3. Wat daar nu een probleem is, is dat ze het willen oplossen door nog heel veel meer mensen, ook als je relatief wat minder spaargeld hebt, om die belasting te gaan betalen. Nou, daar is heel veel kritiek op. En gisteren al bleek tijdens die eerste dag, ook daar is zeker geen meerderheid voor. Dus is er achter de schermen, gisteren en ook gisteravond, is er heel veel gepraat en overlegd. Nou, vandaag moet dan de minister van Financiën, Ilko Heijnen, moet aan het woord komen.
0: Ja.
1: En de verwachting is wel dat hij met iets gaat komen om in ieder geval die kleine spaarders, die kleine beleggers te gaan ontzien. Nou, misschien zorgt dat er wel voor dat we weer iets verder komen met elkaar. Maar jullie hebben gelijk, het is erg onrustig en onzeker de laatste tijd in Den Haag. Dus dat moet vandaag ook weer blijken hoe dat afloopt.
0: Nou ja, wij wachten het af. Wij volgen het allemaal tot in detail als het moet. Dus wij zijn heel, heel erg benieuwd.
2: Nou, gaan we je ongetwijfeld vaker spreken.
0: Dat zullen we nog wel vaker spreken. Jongen, joh.
1: Altijd leuk. Jullie mogen altijd bellen.
0: Kijk, superfijn. Succes vandaag daar, hè. Dankjewel. Michiel Jurriëns, politiek verslaggever van BNR over de financiële beschouwingen. Wij gaan naar de nieuwe plaat van Teddy Swims.

0: Break Up in Reverse. Teddy Swims. Wij gaan zo meteen naar het nieuws. Nick, wat heb je voor ons?
1: Dat een vrouw voor een boel opschudding heeft gezorgd in een straat in Eindhoven. En er gaan een boel complottheorieën rond over de Braziliaanse voetballer Vinicius.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
5: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
6: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
5: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
6: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. brabantdeur.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
8: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktoberwoonmaand.
9: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
0: 8:30. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemorgen.
10: Goedemorgen Jordi. Ja, het is een wat minder goedemorgen op de weg, want het is echt ontzettend druk.
0: Ik zie het,
10: dus, ja, precies. Veel dagelijkse files. En het is wel wat je kunt verwachten op een donderdag. Maar ja, goed, het heeft natuurlijk een beetje geregend. Er zijn wat ongelukken gebeurd en dat maakt de dagelijkse files soms erg lang. Nou, ik haal even de grootste knelpunten eruit. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Vught en knooppunt Empel. En weer verderop tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Alles bij elkaar is de vertraging een uur. Gebeurde in die file ook een ongeluk, maar de rijbaan is wel vrij. Onder Eindhoven op de A2 vanuit Maastricht tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 14 kilometer file met een half uur vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. 15 kilometer file. De vertraging is daar 3 kwartier. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek. 20 minuten vertraging. Er wordt een auto geborgen. De rechte rijstrook is afgesloten. Veel drukte zien we op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en Gorkum. Je bent er een half uur langer onderweg. De A50 Eindhoven-Arnhem. 20 minuten vertraging tussen Os en knooppunt Bankhoef. Op de A58 richting Eindhoven. Daar gaat het weer wat beter. Daar gebeurde een ongeluk bij Moergestel. De weg is vrij. De vertraging vanaf Tilburg is nog wel een kwartier. En op de A59 Os richting Den Bosch. Ook die file moet gaan oplossen tussen Os-Oost en knooppunt Empel. Nu 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Maar de rijbaan is daar na een aanrijding weer vrij.
0: Zou je ze nog één keer kunnen doen, Wijnand? Ja. Ik was halverwege eraf.
10: Ik zeg tot over een half uur. Ja.
0: Het is vandaag, Wijnand zei net al, ook een beetje door de regen. Ja, buien trekken over het oosten, over de provincie. En daardoor krijgen we wat regen en soms ook wel wat onweer. Daarna gaat het als het goed is in de middag gelukkig wel voor een groot gedeelte droog blijven. En wordt het gemiddeld zo'n graad of 20. Het is tijd voor het nieuws, krijg je van Nick de Vries.
1: Een vrouw heeft gisteren urenlang voor opschudding gezorgd in de Lassenstraat in Eindhoven. Ze hoorde vanuit haar woning spullen op straat en zelfs messen naar toegesnelde agenten. Meerdere straten werden daarop afgezet door de politie. Er werd urenlang onderhandeld met de vrouw en uiteindelijk moest er een arrestatieteam aan te pas komen. Toen de vrouw even wat verder buiten haar woning was, wisten ze haar te overmeesteren. Ze is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Een schuur bij een woonhuis aan de Reinierstraat in Breda is compleet verwoest door brand. Ook de schuur ernaast raakte beschadigd. In het dak van de schuren zit ook asbest. Een gespecialiseerd bedrijf gaat het materiaal afvoeren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En Thomas G. uit Zevenbergen moet definitief 16 jaar de cel in. Hij reed ruim 2 jaar geleden een gezin met 2 kinderen dood op de A59 bij Sprangkapelle. Thomas de G. had te veel alcohol op, zat op zijn telefoon en reed meer dan 200 km per uur toen het misging. Hij ging tot aan de hoogste rechter tegen zijn straf in beroep, maar de Hoge Raad ging daar niet in mee en dus is de straf nu definitief. Minister Boekholt O'Sullivan wil strenger ingrijpen bij makelaars. Zo moet er een register komen waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Bij wangedrag kunnen ze dan uit hun beroep worden gezet. Ook moet er een klachtenloket komen. Nu kan iedereen die dat wil makelaar worden. De markt heeft ook eigen regels, maar die worden niet

0: Ja, Marcus heeft net een huis gekocht.
1: Ja, dus zeker.
0: Die weten precies hoe dat gaat met
1: dat
0: Marco.
1: Is nog allemaal onder voorbehoud van financiering en zo. Maar
0: Marcus heeft een huis gekocht.
1: In principe heb ik een huis gekocht. Jij bent ook een beetje aan het, nog niet heel erg officieel, maar een beetje aan het rondkijken. Maar het is echt een wild west, hè?
2: Ja, nee, ze kunnen uiteindelijk, lijkt het, doen wat ze willen.
1: Ja, want ik weet niet of ik dit mag vertellen, maar het sta ik toch al te laat, want dan is het al op de radio geweest. Maar jij had de laatste keer een bod gedaan, en dat was het niet geworden, maar dan krijg je het bidboek.
2: Ja.
1: En dan zie je gewoon dat het winnende bod gewoon na de officiële sluitingsdatum is ingedeeld.
0: Ja,
1: dat soort dingen, dat gebeurt heel vaak, hè. Ja. Het is echt een wild westen wat dat betreft. Ja, het kan echt niet.
0: Nee.
1: Als klant, degene die een huis koopt of verkoopt. Natuurlijk, als je verkoopt is dat lekker, want er komt meer geld binnen. Maar als je een huis aan het kopen bent, ja, het kan gewoon niet. Het is gewoon vals spelen.
0: Ja, ze hebben tegenwoordig toch ook dat noemen ze dan een soort van digitale kluis. Daar doe je jouw bod in. En dan
2: dat is dus bieden met termijn. Maar het is inderdaad. Kijk, heel veel mensen gaan er dan vanuit dat als ze dan een bod doen binnen die termijn, dat dan een koop of een verkoper moet kiezen uit die biedingen. Maar juridisch is het dus kennelijk zo dat gewoon een verkoper dan nog steeds mag zeggen: ik ga voor een bod wat bijvoorbeeld daarna is binnengekomen.
1: Ja.
2: Dus ja, dan heb je weer geen bod. Nou.
1: Alleen je kunt, als je hebt geboden, krijg je daarna binnen. Wie, niet specifiek, staat niet Nick de Vries heeft 3 ton geboden, maar gewoon wie wanneer wat heeft geboden. En dan zie je gewoon dat het na de inschrijvingsdatum het winnende bod terechtkomt. Dan denk je ook echt, dan is er dus gewoon afgewacht. Dan heeft er iemand 2,95 geboden.
0: Ja,
1: en dan zeg je tegen vrienden, ik zou 3 doen nu nog even na de datum. En dan kan het gewoon. Echt belachelijk.
0: Nee, even één goed, want gisteren was in ieder geval wel het bericht dat de huizenmarkt in ieder geval een klein beetje aan het verkoelen is.
1: Ja, merkte ik ook wel toen ik ging kopen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ik ook. Ik zie nu bij mijn dorp ook wel steeds meer huizen die vooral vanaf een bepaald bedrag lang
2: te koop staan.
0: Ja, ik ga binnenkort denk ik gewoon, want er staat één huis te koop. En die, daar kunnen wij niet aan, daar ben ik heel eerlijk in. Maar die staat al bijna een jaar te koop. En ik zeg iedere keer tegen mijn vriendin, ik ga gewoon een keer een briefje in de bus gooien. Want die hebben dubbele lasten, noem maar op. Het zal toch gebeuren, hè?
1: Ja.
0: Hankerdraak nog in ook nog.
1: Dat was bij ons dus ook zo. Wij begonnen relatief laag voor de markt, zeg maar. Dat lukt uiteindelijk ook.
0: Ja.
1: Ik ga Brabant uit. Wil je alvast lachen?
0: Ja. Ja, daar moet ik het even over hebben. Dus laatste woorden niet over gezegd. Maar goed. Verder, Nick.
2: Ja, er gaan een boel complottheorieën rond over de Braziliaanse voetballer Vinicius. Is ook een van de belangrijkste spelers van Real Madrid. Nou, wat wordt er dan zoal gezegd in die theorieën die vooral rondgaan op de Braziliaanse TikTok-accounts? Nou, dat Vinicius intussen vervangen zou zijn door een dubbelganger om zijn lopende sponsorcontracten na te kunnen komen. Dat Vinicius die tegen Australië in actie kwam, die miste dan kennelijk tatoeages op zijn bovenbeen. Of die zagen mensen dan in ieder geval niet. Dus dat zou een dubbelganger zijn. Vinicius die heeft ook een strakkere kaaklijn, een andere kin en baardgroei. Nou, voor sommigen is dat het ultieme bewijs dat het iemand anders is geworden. En het wordt nog gekker, want sommigen, en nou gaat mijn laptop uit. Ik dacht dat ik dat probleem alleen had op de computer zelf. Hij doet het weer. Sommigen gaan zo ver dat ze zeggen dat Vinicius tijdens het WK voetbal vanuit het stadion in Miami zou zijn ontvoerd door reptielachtige aliens. Ja, en dat soort theorieën worden dus gedeeld. Nou, Real Madrid en het management van die voetballer die zelf, die reageren helemaal nergens op. Lijkt me verstandig. En ze hopen dat die complottheorieën daarmee dan vanzelf uiteindelijk gaan verdwijnen.
0: Ja.
3: Hij is
0: echt
3: al wekenlang
0: bezig.
3: Hij krijgt
0: wel
3: lekker veel reclame.
0: Ja, dat is een understatement. Ja.
1: Ik zal het dan maar vertellen. Ik ben ook al anderhalf jaar Mark niet. Ik ben stiekem ook een alien.
0: Ben je ook een alien?
1: Ja.
0: Nou,
3: reptielachtig je of niet?
1: Wat zeg je?
3: Reptielachtig.
1: Ik ben reptielachtig. Ja, zeker. Ik ben een slang, eigenlijk.
0: Zometeen gaan we weer kaarten weggeven voor het ontbijtgourmet 30 oktober. Dus hou de radio in de gaten. Zometeen meer.

0: Bauza en Magnetic, kwart voor negen alweer.
1: Het kei goeiemorgen, ontbijtgourmet.
0: Het gaat eraan komen 30 oktober in de vroege ochtend, zo tussen pakweg 8 en 10 uur. Hè. We moeten wel even rustig kunnen eten.
2: Ja.
0: Gaan wij het ontbijtgourmet doen? Waarom het ontbijtgourmet? Nou, ik ben natuurlijk helemaal fan van gourmetten. Ik bedoel, als ik bij de opening van een envelop bij mij, dan wil ik al gourmetten als
2: ja,
0: het kan.
2: Ja, bij je verjaardag en bij kerst sowieso. Ja. Maar als je 's ochtends weer wakker bent geworden, dan is het ook al tijd voor gourmet. Ja,
0: ik haal ook altijd extra als dat ik er nog een dag daarna nog een dagje kan gourmetten.
3: Kun je het hele jaar door gourmetten?
0: Ja, dat kan. Ja. Oh. Ja, ik heb met het WK dit jaar heb ik ook gewoon tijdens de wedstrijden gezellig gourmet. Ja.
3: Ik associeer het toch met de winter?
0: Ja, ik weet het. Ja, wel iets minder hoor. In de zomer wel iets minder. Maar zodra nu een beetje deze dagen eraan komen, dan... Ik ben altijd voor.
2: Ja.
3: Wat gooi je in je pannetjes?
0: Vaak truffelbiefstukjes. Vind ik geweldig. De gemarineerde kippies. En dat is mijn favoriet, haas op stok. Dat is varkenshaas met een klein spekje eromheen.
3: Och.
2: Ja. Dat klinkt lekker.
0: Die haal ik altijd bij dezelfde slager. Ik ben een kind aan huis. Ik heb zelfs een eigen plastic bak. Met sticker erop. En dan neem ik het mee. En dan is de
2: paar dagen, vult hij het weer.
0: Paar dagen feest.
3: Ja, maar je kunt veel meer. Lekker garnaaltje kan erin.
0: Nee, ook. Ja, dat vindt mijn vriendin weer. Dat soort dingen. Vis, eitje, kan alles. Pannenkoekje. En dat gaan wij dus doen in de ochtend op 30 oktober. En dat is vrijdag 30 oktober. En wij geven daar plaatsbewijzen voor weg. Dat je aan tafel kan aanschuiven bij ons. Heel simpel, die kan je ook niet winnen ergens anders. Het is gewoon hier.
2: Ja, je kunt niet kopen.
0: Nee, bij de radio is het gewoon opletten als wij het aankondigen. En dat moment is nu. Dus mocht jij erbij willen zijn, samen met een vriend of vriendin of je man of vrouw. Want het zijn dus twee plekken die we weggeven.
2: Ja.
0: Dan mag je nu ontbijtgourmet appen naar 06-573-282-03. En zie het als iets grappigs, iets leuks om erbij te zijn en iets unieks. Want ik denk dat er nog niemand ooit ontbijtgourmet heeft gedaan.
2: Nee, dat denk ik ook. Nee,
0: koude pizza na het stappen wel. Maar,
2: maar dit niet.
0: Nee,
2: het is in Veldhoven bij Amigo's. Dat is een barbecue restaurant normaal gesproken. We hebben entertainment geregeld. Er is van alles. Wij zijn er natuurlijk om radio te maken.
0: Absoluut, zeker.
2: Dus het wordt een prachtig programma die ochtend.
0: Dus mocht je erbij willen zijn, wacht dan niet te lang en stuur heel snel even ontbijtgourmet naar de Omroep Brabant app 06-573-282-03. En hou dan even de radio goed in de gaten, want het kan zomaar zijn dat we je zo meteen bellen. En dan ben jij de winnaar van twee plaatsbewijzen voor het ontbijtgourmet op 30 oktober. Dus mocht je erbij willen zijn, ontbijtgourmet appen naar 06-573-282-03. En wie weet zit ik wel met jou aan tafel over een paar weken. Dat zou toch keigezellig zijn.

0: Rita Franklin in een kei-goeiemorgen.
1: Kei-goeiemorgen, ontbijtgourmet.
0: Nou, mensen willen er massaal bij zijn, maar ja, we gaan echt maar mondjesmaat plaatsbewijzen toekennen.
2: Hallo, Mascha.
0: Dag Mascha, met Jordi spreek je, Omroep Brabant.
2: Goedemorgen, Jordi.
0: Hoe is het?
2: Goed. Ja, ik zit in de auto.
0: Oh, waar ga je naartoe?
2: Op weg naar mijn werk.
0: Oh, kijk. En wat doe je voor werk?
2: Ik ben procesregisseur in jeugd en gezins.
0: Ja. Oeh, dat lijkt me een interessante baan.
2: Ja, dat is het zeker.
0: Ja. Ja, maar dan moet je natuurlijk wel normaal gesproken 's ochtends vroeg altijd, ben je al op de weg?
2: Ja, soms wel. Soms
0: dus jij kan de 30ste helemaal niet?
2: jawel.
0: En waarom zou je graag willen komen gourmetten?
2: Ja, dat is heel grappig. Mijn lieve man Martijn, die heeft voor ons de lunch gewonnen op de dag van de zachte G.
0: Oh ja.
2: We hebben het over. En toen dacht ik, ja, het zou toch wel heel tof zijn als ik nou ook iets zou winnen en hem kon meenemen.
3: Nou, wat raar.
0: Oké.
3: Ja, ik heb het idee dat eten de rode draad is.
0: Ja.
2: Ja, nou, in ons leven wel, hè. We moeten eten om te leven, toch?
3: Ja, dat is absoluut zeker waar.
0: Zo. Els, wat denk je? Is het leuk om haar uit te nodigen voor het ontbijtgourmet?
4: Ik vind het super. En ik vind het zo. Mag ik even wat vragen? Die dag van de zachte G, wat is dat?
2: Vraag je dat aan mij?
0: Ja, ben ik benieuwd of jij weet. Ja.
2: Ja, dat is een dag georganiseerd door Omroep Brabant.
4: Ook alweer de Omroep Brabant.
0: Ja, wij doen het Els. Ja, het is ongekend. Ja.
2: En daar kon je dus een lunch met Robert van Beckhoven winnen. En dat heeft mijn man gewonnen.
4: En hij praat hopelijk met een zachte G.
2: Wat zegt u?
4: Hij praat hopelijk met een zachte G.
2: Ja, zeker.
0: Ja, de dag van de zachte G was om zeg maar onze mooie klank, onze Brabantse klank, nog meer in het zonnetje te zetten.
3: Dus dat hij niet verloren gaat.
0: Dat hij niet verloren gaat. Dus we hebben een hele dag hebben vanuit Geemert uitgezonden. En daar was van alles te doen. Daar waren artiesten, daar was een lunch.
3: En bingo.
0: Ja. Het was echt keileuk.
4: Oh, wat geweldig. Ik vind het zo jammer dat ik niet meer in Brabant woon. Hè.
0: Ja, maar je bent altijd welkom, Els. Ja. Hè? Als je wilt blijven logeren bij mij, moet ik me zeggen. Geen punt.
3: Hij heeft een logeerbed. Kun je zo liggen?
0: Geen punt.
4: Oké, ik onthoud het.
0: Hey Mascha, als je het leuk vindt, ben je van harte welkom. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
4: Gefeliciteerd ook van mij. Geniet ervan.
0: Wij gaan jou met heel veel plezier uitnodigen voor het ontbijtgourmet 30 oktober. Zorg dat je dan vrij houdt en dan zien we elkaar vanzelf aan tafel.
2: Is goed, dankjewel.
0: Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
9: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam. Een Tempoermatras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
8: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
9: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoercollectie.
10: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Eerst een klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
13: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
12: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
14: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
12: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, 8:58. Ja, wij als Zwaan bij de AMB, normaal gesproken zouden we nu al in het staartje zitten en de laatste files nog een keer doornemen, maar het is echt heel druk, hè, deze ochtend.
16: Ja, dat kan je nu inderdaad niet zeggen, want het is echt heel erg druk geweest. We zijn wel een beetje op de goede weg. De dagelijkse files beginnen op te lossen. Maar goed, in veel van die dagelijkse files zijn eerder op de ochtend wat ongelukken gebeurd, waardoor we er nu eigenlijk mee zitten. Nou, de langste files van dit moment op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Knoopend Eenderheide. Daar zo'n 20 minuten vertraging. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Vught en Waardenburg 14 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Zaltbommel 18 kilometer file. De vertraging loopt daar op tot bijna een half uur. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 20 kilometer file met een half uur oponthoud. Reken ook op een half uur vertraging op de A27 Breda Gorkum tussen Knoopend Hooipolder en Gorkum. De A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein, kwartier vertraging. En op de A59 van Zonzeel naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Ook daar is de vertraging een kwartier.
15: Dankjewel, we gaan zo meteen weer aan ons rad draaien. Mag je weer wat aan gaan vragen en ik hoop dat je wat leuks voor ons hebt.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
21: Download de app en start met vinden.
22: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
23: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
24: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
27: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
28: SVK Benelux.
27: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
29: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
30: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
31: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
29: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Anouk en Nobody's Wife.
1: Kei, goedemorgen.
0: Ja, kei, goedemorgen. Kwart over negen alweer. Het is vandaag donderdag 1 oktober. Ja, de echte nazomerse dagen die zijn toch een beetje verdwenen nu.
2: Er zitten hier druppels op de ramen, hoor.
0: Druppels zitten op de ramen. Er gaat heel wat regen vallen vandaag. Kan zelfs gepaard gaan met onweer. Uiteindelijk klaart het vanmiddag nog wel op. En de temperatuur blijft rond de 20 graden.
2: Het is de dag van de gedichten vandaag. De dag van het thuisbakken. En de dag van de zwarte honden.
0: Zit er in nieuws, Els, vandaag?
3: We beginnen met PSV.
0: Ja.
3: De voetbalsters van PSV hebben het hoofdtoernooi van de Europa Cup bereikt. PSV speelde in Denemarken met 0-0 gelijk tegen Fortuna Joring. En dat was genoeg verplaatsing omdat de thuiswedstrijd met 1-0 werd gewonnen. Feyenoord en Ajax hebben zich overigens ook geplaatst. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee vooralsnog niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Volgens aanwezige journalisten leeft de ter dood veroordeelde nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Ze is inmiddels in het ziekenhuis.
0: Bizar verhaal.
2: Echt een bizar verhaal.
3: Triest.
2: Ja. Dankjewel, Els.
0: Ja.
2: Voor dit blokje, voor de hele ochtend, voor dat je er was, voor alles eigenlijk.
0: Ja, vond je het leuk om hier te zijn?
3: Hoor. Jullie heel erg bedankt dat jullie mij hebben uitgenodigd. Ik heb ontzettend genoten. Het is het plezier straalt eraf. Jullie zijn zo leuk om... Ik heb gewoon het idee gehad dat ik even op bezoek was. Dat we even gezellig hebben zitten kletsen. Ik vond het geweldig.
2: Nou, fijn. Heel fijn om te horen.
0: Even een klein dingetje ook aan Maarten vragen. Maarten, ja, sorry. De
2: basis hier.
0: Els is er niet helemaal van overtuigd dat het origineel, de eerste woorden van Els,
4: ja,
0: dat die verdraaid zijn. Die denkt dus dat ze een beetje zijn aangepast. Maar dat zijn toch echt, dat is toch echt de officiële opname?
2: Ja, omdat het een beetje een hoog stemmetje is.
3: Zo kinderlijk en zo. Zo.
4: Ja, Els, maar Bruce Springsteen klinkt nu 50 jaar later ook anders dan dat hij op Born to Run klonk.
3: Dankjewel voor de vengen.
4: Er komt een vleugje senioriteit in de stem. En ja.
3: Daar houden we het af.
4: En ik ben nog maar 25 jaar hier bezig. En zelfs ik klink al wel
0: ook anders. Ja, dus, dat is wel zo, Els. Ja,
4: nee, er is niet aan getweekt.
3: Okay. Echt niet.
0: Nee, ik wil echt een ontzettend applaus voor Els. Want ik vond het keileuk dat je hier was. Els, echt dankjewel. Wij vonden het echt een eer. Hier, iedereen bij Omroep Brabant.
3: Hartelijk bedankt.
0: En pak nog een worstenbroodje, hè? Want,
3: jazeker. Ja.
5: Een kei, goedemorgen.
0: Ja, Els van Es hier de hele ochtend aanwezig.
2: Wat een eer was dat.
0: De eerste omroeper van Omroep Brabant. Keileuk. Zo ging dat dan.
6: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
0: En die nemen we mooi mee.
2: Zeker weten.
0: We gaan naar het ratje. We gaan met ons rat. We hebben het rat hier naar binnen gebracht. En dat
2: geef
0: rat,
2: jij eens een slinger.
0: Dat rat zullen we eens een slinger geven. Hoppa.
2: Het is iets dat zwaarder is dan 50 kilo. Waarom moet je lachen? Omdat je de L hebt gedraaid. Ja, jij draait de L. Daar kan ik niks aan doen. Nou, iets dat zwaarder is dan 50 kilo met de L van Leo.
0: Laat dat vooral weten via 06-573-28203.
2: Ja, met een liedje erbij, hè, Jordi?
0: Ja, met een leuk liedje erbij. We moeten dus 2 dingen hebben. Iets dat zwaarder is dan 50 kilo. En een leuk liedje met, in ieder geval iets dat zwaarder is dan 50 kilo met de L. En een liedje mag van alles zijn, hè?
2: Ja, want de jury is ook vandaag gewoon weer
0: zeer soepel.
2: Zeer soepel.
0: Laat het weten via de app 06-573-28203. Sanne komt met Luchtballon. Die was heel snel. Die zat al op te wachten, want ik krijg ook eerst het liedje en daarna
2: pas de L. Oh,
0: de suggestie.
2: Wat wilden ze horen?
0: Ja, UB40, die ga ik er even bij pakken. Dat vind ik wel een leuke. Over rode wijn. Nou, dan weet je
2: dat ook, is een goede dag al.
0: Gaan we daarmee beginnen en de rest laat ik helemaal aan jullie.

Shakira en Burna Boy en Die Die hier in een kei goeiemorgen. Komt een heel mooi liedje binnen en dat is eigenlijk zo'n liedje waar we, tenminste wij allemaal, altijd wel vaak een beetje op zitten te wachten. Want het is namelijk 1 oktober. En dan is er natuurlijk een prachtig liedje wat Nicolien heeft aangevraagd. Die zegt overigens netjes, want het ging over iets dat zwaarder is dan 50 kilo. Ze zegt onder andere lood of een lijnbus. Maar ja, 1 oktober kom je natuurlijk bij het liedje van Bluff. Prachtig nummer. En die wil ik zeker nog even draaien voor je.

0: Sober van Bluff. Ja, we wilden heel graag nog één liedje doen, maar we zitten echt één minuut voor... Ik zal niet zeggen welk liedje er werd aangevraagd, maar...
1: Ja, maar zeg het, want misschien kan hij na het nieuws nog, toch?
0: Nou, Cas vroeg namelijk, want iets dat zwaarder is dan 50 kilo met de L, mijn vriendin Linda.
1: Ja, zo op zich, ja.
0: Ja, ja. Daar kun je nog enigszins misschien nog een soort van omgrinniken. Maar die heeft ook Jan Biggel aangevraagd met Lilleke Linda. Dus ik weet niet of dit nou de perfecte combi is voor dadelijk. Maar goed. Sorry, Cas.
1: Het is wel vervelend, want nu heeft Cas alsnog ruzie. Ja. Maar zijn liedje is niet geweest.
0: Het nieuws...
2: Ja, het gaat onder andere over een ongeluk eerder deze week. Een scooterrijder raakte daarbij zwaar gewond. Die is nu overleden. En een ritje in een pas geopende achtbaan liep anders dan gepland.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken.

0: maken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: 1 minuut over 9:30. Het is een hele drukke ochtendspits. Wijnand Zwaan weet waar nog de problemen zijn op dit tijdstip.
5: Ja, het gaat nou wel de goede kant op, gelukkig. De dagelijkse files die lossen op. Maar we zien er toch wel een paar staan die behoorlijk wat vertraging opleveren. In ieder geval die op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Vught en Waardenburg 18 kilometer met een half uur extra reistijd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 16. Met ook daar bijna een half uur vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en de Moerdijkbrug 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Reken ook op een kwartier extra op de A27 van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. A50 Os Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen Ravenstein en knooppunt Valburg over 13 kilometer met 20 minuten vertraging. En van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nu 10 minuten vertraging.
0: Omroep Brabant.
4: Ja, vandaag valt er behoorlijk wat regen. Buien trekken over de provincie. Uiteindelijk gaat het in de middag wel droog zijn. Tenminste, daar hopen we maar op met z'n allen. En het wordt zo'n graadje of 20. Het is tijd voor het nieuws. Dan krijg je van Niek de Vries.
6: Een scooterrijder die dinsdagavond zwaar gewond raakte bij een aanrijding met een auto in Spankapelle is in een ziekenhuis overleden. Dat laat de politie vanmorgen weten. Het gaat om een man van 20 uit het dorp. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een bedrijf in Tilburg. Hij kwam met zijn been vast te zitten in een maalmachine. De man was aan het schoonmaken toen het gebeurde. Hij is door de brandweer bevrijd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De man die vorige week vrijdag werd doodgestoken in Amsterdam-Noord was geen willekeurig slachtoffer. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar, dat zegt het Openbaar Ministerie.
4: Sorry, ja, ik... Ja, ja, Jan Waarden komt binnen, moet ik altijd opletten op Jan. Hè? Sorry, ja, Jan. Sorry. Ja, excuus.
6: Nou ja, ik had het bericht dus al gelezen over waar nu de quote moest komen. Maar ik kan het nog een keer doen.
4: Nee, komt de quote, komt.
7: Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte die middag naar het slachtoffer toe is gelopen en hem toen op een agressieve manier heeft aangesproken over iets wat blijkbaar in het verleden, een aantal jaren terug, in de gevangenis in Zaanstad is gebeurd. Een aantal jaren terug zat de verdachte daar vast, zat gedetineerd en het slachtoffer werkte daar op dat moment.
6: Waar de ruzie over ging, dat kan het Openbaar Ministerie niet zeggen. Ja, als je in een achtbaan stapt, dan hoop je dat alles goed gaat en zo gaat zoals gepland en niet dat je vast komt te zitten. En als het dan gebeurt, al helemaal niet op een enorm stelpunt. Nou, dat is precies wat bezoekers van een pretpark in het Amerikaanse Houston wel overkwam. Een man die legde vast hoe hij en andere passagiers van een achtbaan afgelopen zaterdag tijdens het openingsweekend notabene minutenlang bijna verticaal stil kwamen te hangen.
8: Oh, yeah.
9: I'm good! We're just a little stuck. We gotta grease it up a little more.
6: Hij roept dus dat het wel goed met ze gaat, maar dat die achtbaan misschien wel beter doorgesmeerd had moeten worden. Nou, na een minuut of 10 werden de karretjes een stukje teruggereden, zodat de passagiers op een vlak stuk eruit konden worden gehaald. Ze moesten daarna van een steile trap afdalen om beneden te komen. Die man die die video deelde trouwens is een bekende achtbaanvlogger en hij noemde het een droom die uitkwam.
4: Dat je daar vast zit. Nou, daar ben je ook niet helemaal...
6: in ieder geval mee kunnen maken.
8: Ja, dat is goed. Nee, maar heel veel mensen willen dat. Ik wil ook wel eens vastzitten, niet in een achtbaan. Maar als je in een dark ride, zoals dat dan heet... dus Fata Morgana is bijvoorbeeld een dark ride... dan zit je in het donker in een bootje of een karretje of een wagentje. Ja. Als je daar dan stil komt te staan... ja, dan moet je dus door de nooduitgang... maar dan moet je dus door de scènes lopen. Dat vind ik vet. Maar ik hoef niet anderhalf uur in een achtbaan
6: te
8: vast te
6: houden. Nee, op het stelste punt. Nee.
10: Ik heb al een keer door de scènes gelopen bij Fata Morgana.
8: Ja, maar jij bent BN'er, dus jij mag dus alles.
10: Ik ben er al een keer geweest, dus daar hoef ik niet voor vast te zitten in een bootje.
8: Oké, sorry hoor. We zijn niet allemaal Jordi Graat. Ik moet gewoon eerst een uur vastzitten voordat ik daar doorheen moet lopen.
4: Ja, ik was zeggen. En als je dan bootje 24 bent,
8: ja, dan zit je
4: heb je
8: genoeg
4: te kijken natuurlijk. Dit is King.

0: Roxanne Hazes en Vang je mij op.
1: Vang je mij als ik val.
0: Oude Omroep-Brabant tipplaat hier in een kei goeiemorgen. Zometeen eens kijken wie er vandaag, ja, vandaag in de Bonte 50 en de hele week al zit George Michael, de favoriet van Niek de Vries. Maar even kijken welke twee liedjes er vandaag uitgekozen kunnen worden. Ben heel benieuwd. Wij zullen in ieder geval weer kijken waar wij voor kiezen. En de rest hoor je zo meteen wel. Ook Billy Joel komt eraan. En dit zijn de Shapeshifters. En het heerlijke Lola's Team.

0: Billy Joel en The River of Dreams.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja.
1: Nummer 1.
0: Ook een favoriet van Nick, hè?
2: Ja, zeker.
0: Oh, ja.

0: down on me. Ik zing het maar gewoon even. Oh, wat gaat u doen dan?
1: Niek bellen.
0: Oh, oké.
2: Okay. Yes.
1: Niek, hi, met Jordi. Moet ik voor jou stemmen voor Wham and the Edge of Heaven bij de Bonte 50?
2: Dit is
1: schrikkelijk. Doei.
0: Ik zeg twee stemmen voor de eerste dus.
1: Ja, ik stem er nu op één.
0: Gewoon die strafpunten bij.
1: Ik ook op één, alsjeblieft. Okay, okay. Zometeen is onze Huper weer tussen 10 en 1 met Brabants Bond. Morgen op deze plek natuurlijk John en Jasper met de Kei Goeiemorgen. En maandag zijn we er weer uit.
3: Zeker weten.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry, bo, het is beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan? Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt?
10: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
11: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. De loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan over dat verkeer gesproken. Die hele drukke ochtendspit met een beetje regen. Ik voelde het vanmorgen ook al. Het gaat regenen en ineens gaat iedereen zachter rijden. Terwijl ik denk, als je gewoon een goede auto hebt, kun je wel dezelfde snelheid blijven houden, Wijnand, of niet? Toch? Denk
15: ja,
2: ik dan.
15: Als je voorligger dat ook doet, dan ja, wel, hè.
2: Maar ik begrijp dat nooit zo goed.
15: Ja, ja. Nee, uiteindelijk heb je toch het punt bereikt dat je toch wel stil komt te staan. Maar vooral ook langzamer rijdt. En dat was vooral vanmorgen aan de hand. Ja, totdat er een ongeluk gebeurt, dan sta je ook echt stil. Ja. Dus hebben ook al een paar keer gezien, hoor. Maar goed, zoals het er nu uitziet, ziet het echt een stuk beter uit. Ten opzichte van pak een beetje een half uur, een uur geleden. De files lossen snel op. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht, daar rijdt het nog wel langzaam tussen Vught en knooppunt Empel over 7 kilometer. Een stukje verderop bij de afrit Geldermalsen nog eens 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam ook 10 minuten vertraging tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. In 3 kilometer file en 4 kilometer file op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder. De vertraging is 5 tot 10 minuten.
2: Oké, dankjewel. Tot later wellicht. Dag, hoi, hoi.
15: Tot later.
2: Hoi.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
17: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
18: Morgen.
17: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
19: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
20: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
21: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
22: Van het bos tot in de tuin.
21: Zagen.
22: Snoeien.
21: Blazen.
22: Maaien.
21: Meer maaien.
22: En nog meer maaien.
21: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
22: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
21: Stiel. Sterk werk.
23: Ja, kun je even staan?
24: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
25: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
26: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in Zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
27: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
28: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
29: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
28: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Brabants Bond en Hubert Mol.
32: Hallo lieve vrienden.

0: Plaat luisteren, die sfeer zit er nog steeds in bij deze Bruno Mars. Dit was I Just Might.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol. Op Omroep Brabant.
0: Het is toch een klein dingetje waar ik me zorgen over maak. Ik weet niet of je het hebt gelezen of het hebt gehoord. Maar de Zwitserse gletsjers die hebben het afgelopen zomer erg zwaar gehad. Het was lange tijd heel warm en daardoor smolt het ijs. En ook in de winter was er weinig sneeuw. En een groot deel van die sneeuw was al in juni dan weer verdwenen. Dat had te maken met al die de hittegolven die we hebben gehad. Hè. Dus die beschermde sneeuwlaag in de felle zon, die was weg. En die vele hittegolven, ja, die zijn dus funest. Klimaatverandering speelt daarbij parten, is mij verteld, hè. Maar ik denk, we moeten vooral het hoofd koel houden.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.
2: Dit is

Ik ben Clemens van Bracht van De Deurzakkers. Als ik geen carnaval vier, dan luister ik natuurlijk naar Brabants Bon. Met Hubert Mol. Trouwens, leuke gast hoor.

0: Of volle bakken tegenaan? Hubert Mol is bij je met
1: Kei Gezellige Radio.
0: Dit is Brabants Bond.
1: Omroep Brabant.
2: Brabants Bond.

is een lekkere lange van de script. Dus al lang niet afgeschreven. Deze No Good and Goodbye. En dat klopt. Dat moet je ook niet doen, hè. Daar zijn we slecht in. Dus is het goed als we nog even lekker bij elkaar blijven. En het is maar 3 uur op een dag. Nou, dat overleef je wel, denk ik.

0: even zo'n plaatje om lekker een beetje enthousiast van te worden. Het is toch een beetje regenachtig, maar er is hoop voor vandaag. Het gaat een beetje beter, wordt dus mij verteld. Dus dat kan alleen maar goed gaan. Rock the Boat, en het was het origineel van de US Corporation. Later heeft Forrest zich er nog een keer over gebogen, klein plasje over gedaan. Is ook een hele grote hit geworden, overigens. Nou ja, we gaan langzaam maar zeker richting het nieuws van 10:30. Zeg Nick, wat zit erin zo meteen dan?
1: Ja, er is gedoe in Breda over de verhoging van prijzen van evenementenvergunningen. En een Amerikaan is vrijgelaten nadat hij heel lang onterecht in de cel zat.
2: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
3: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Nou, dus even kijken of het al een beetje milder aan het worden is op het wegennet. Wijnand?
7: Ja hoor, dat is zeker het geval, Hubert. Er staan nog maar een paar files. Maar toch, af en toe gaat het verkeer nog eventjes langzaam. Zoals nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Geldermalsen. Daar rijdt het langzaam. Je bent er zo'n 20 minuten lang onderweg. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Nog een korte file tussen Os-Oost en Ravenstein. 3 kilometer met 5 minuten vertraging.
0: Oké, dat is het overleven. Dankjewel.
7: Zo is
0: het. En we hebben Omroep Brabant, Wijnand. En we hebben jou. Ja, dankjewel.
7: Altijd.
0: Tot later. Dag. Hoi, hoi.
4: Omroep Brabant.
0: Hoe staat het met het weer daarna? Het is een beetje regen. Dacht de wolkenvelden nu nog, maar het wordt beter. Het wordt beter, is mij verteld. Het zonnetje wil er misschien nog wel bij komen. Temperatuur loopt op tot een graad of 27. En er komen toch wat flinke zonnige perioden bij. En tijd voor de nieuws waarvoor we hebben gewaarschuwd. Eerst Nick de Vries.
1: Het plan van het gemeentebestuur van Breda om de vergunningskosten voor evenementen met ruim 100% te verhogen valt niet goed bij 4 oppositiepartijen. Ze noemen het een boete op betrokkenheid en vinden de verhoging absurd en niet uit te leggen. Het plan hoort bij de begroting van volgend jaar met de titel Breda groeit, bruist en verbindt. Maar juist over dat bruisen dreigt nu dus een flinke politieke strijd. De gestolen camper van de man uit Best is gisteren teruggevonden in Veldhoven. De camper werd maandag rond middernacht gestolen. Na een bericht van Omroep Brabant kwamen er veel reacties binnen bij de familie. Daar zat ook de gouden tip tussen. De man is opgelucht dat de camper is gevonden, ook omdat er nog veel spullen in liggen van de reizen die hij heeft gemaakt met zijn pas overleden vrouw. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten. Hoort NOS-correspondent Christian Pauwen.
8: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
1: De Oekraïense premier heeft het over de zwaarste aanvallen op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Amerikaan Douglas Stewart Carter is gisteren vrijgekomen. Hij zat 41 jaar in een dodencel, in afwachting van de doodstraf voor een moord waarvan hij zelf al die jaren al zei dat hij hem niet had gepleegd. Nu is gebleken dat het DNA dat toen werd gevonden niet van hem is. De man is inmiddels 71. Hij moet nog wel een enkelband blijven dragen totdat hij helemaal is vrijgesproken. Maar dat gaat dus naar verwachting wel gebeuren. Ja, dan ben je 71. Dan heb je 41 jaar in een dodencel doorgebracht. Niet terecht blijkt.
0: Ik hoorde het gisteren, las het gisteren al. Ja. Dus, en dan denk je, wat vreselijk. Hoe? Dan ben je volgens mij helemaal gebroken.
1: Ja,
0: en je bent zo. Volgens mij denk je dan, laat maar zitten.
1: Ja, ik heb geen idee. Ja, ik heb ook wel eens van die beelden gezien van, dat was ook zo'n man die heel lang had vastgezeten en die probeerde het juist heel positief te draaien.
0: Ja,
1: en die dacht van ja, ik probeer er dan toch nog maar iets van te maken. Ja, dat moet je dan inderdaad maar gaan doen, want ja.
0: Ja, ik weet niet of ik dat überhaupt zou overleven eigenlijk. Weet je? Of dat je denkt van ja, het heeft geen zin meer het leven. Laat maar op, want je hele leven is gewoon kapot gemaakt.
9: Zo is het.
0: Hoe kan dat toch? En dat niemand daar ja, ik snap het ook niet. Ik kan ook niks voor bedenken in mijn hoofd. Wat dat betekent, wat het kan doen met iemand en hoe dat kan.
9: Ik denk ook dat je het niet kunt voorstellen.
0: En ik denk bij twijfel nooit doen. Dus als je zo'n rechter bent of zo. En dat, ja, dan moet je dan toch maar zeggen, want ik praat je vrij. Want als ze, snap je?
9: Ja, nee, ja, normaal gesproken is dat denk volgens mij ook zo, toch?
0: Ja, je kent natuurlijk het dossier niet, maar dat denk ik dan. Nou, Nick, hier komen we niet uit.
9: Nee, wij in ieder geval niet. Ach, het gaat goed, laten ze dat daar in ieder geval
0: uitkomen.
9: Het
0: zou zo fijn zijn als ik wat meer dingen zou mogen beslissen op deze wereld. Het was net een gesprek met een collega van mij. Ik dacht van, ik zou zo graag de baas willen zijn één dag. En we gewoon even, net als Trump, gewoon een paar handtekeningen.
9: Even doorhakken.
0: Ja, even klaar. We zijn zo klaar.

0: komen er altijd veel leuke reacties op als ik hem draai. En niet geheel onterecht is een heel vrolijk, fijn liedje. Bachata La Bailando van Django Wachter. Ik heb het even uitgezocht. Wat zou het nou kunnen betekenen? Wat zegt hij nou eigenlijk? Nou, bachata is Latijns-Amerikaanse muziek. Het is een dansstijl. En bailando is dansend of aan het dansen. Dus dat dansen is ook wel een beetje de romantiek die erbij zit. En dat maakt het net allemaal een klein beetje mooier voor onze Django Wachter. En dan is het tijd om weer eens even een gooi te doen in het koffertje van
1: het
0: Mol.
1: Het koffertje,
0: ja, precies.
1: Van Mol.
0: Daar zit altijd weer een baas bovenbaas in, want alle platen komen natuurlijk uit mijn eigen koffers, dat zeg ik eerlijk. En de een misschien wat mooier dan de ander voor je, maar weet dat we de hele dag muziek uitzenden. Ook de andere jongens hebben een eigen dingetje, maar dat er altijd wel iets van jouw gading bij zit. Maar ja, het is soms ook jezelf een beetje laten verrassen in het leven. En niet alles wegstoppen, niet meteen uitzetten of meteen denken, oh, dat vind ik helemaal niks. Nee, het gaat erom dat je gewoon lekker jezelf laat verrassen en dat je jezelf laat onderdompelen. Nu een liedje van Faithless, God is a DJ. Het grappige is dat je denkt van, nou, hoe komt hij nou op zo'n titel? Wat is nou de betekenis van zijn titel? Het was de gitarist van de band die een t-shirt aan had en daar stond op, God is a DJ. Dus zij keken ernaar met z'n allen. Hey, dat is een leuke titel voor een plaat, voor een mooie dansplaat. Het liedje God is DJ beschrijft eigenlijk de dansvloer als een soort clubomgeving waar je even in je eigen bubbel kunt zitten, wat misschien helend werkt, wat ook misschien bevrijdend kan werken, wat een universele taal is, waar geen kwaad is, waar gewoon alleen maar plezier is. En dat is muziek. En dat is de gedachte achter God is een DJ van Faithless. En alles draait om maar één persoon, Maxi Jazz. Die zelf trouwens, overigens, het klinkt allemaal heel spiritueel, zelf boeddhist was en daar heeft het allemaal niks van doen. Hij zei wel dat het goddelijke zit in ons. En dat hoor je dan misschien wel terug.

0: Het zijn de meest lange platen die het vaak goed doen, omdat ze lekker uitgerekt zijn. En dan kun je even gewoon je ding doen. Nee, je bent misschien aan het werk of je bent misschien met andere dingen bezig. Het is leuk dat je kijkt en dat je luistert. En denk alvast even over na, over die twee platen die ik straks voor je heb uitgezocht. Dat liedje van George Michael, Wham, The Edge of Heaven. Of die andere, Don't Let the Sun Go Down on Me, van Elton John. Met ook natuurlijk George Michael daarbij. Dus dat is een mooie combinatie. Maar denk alvast even zachtjes over na. En daar gaan we er straks uitgebreid over hebben.
1: Je luistert naar Omroep Brabant.
2: Overal in Brabant.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
3: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
6: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
8: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
9: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
10: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot €25.000. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim €22 miljoen voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het blijft toch allemaal een klein beetje zomer. En misschien dat het ook iets doet met je gemoedstoestand. Dat je misschien net de muziek wat leuker vindt vandaag. Of dat je net wat blijer bent. Dat is goed, dat is goed. En dat je net wat enthousiaster bent. En dat heb ik nodig. Enthousiasme. Enthousiasme voor de ultieme Bonte 50 zometeen. En dus, blijf lekker luisteren. En het gaat nog steeds om Wham. En het gaat ook om George Michael. Dat gaat hier dan toch een klein beetje samen.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportion.nl.
24: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
25: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com. Dit is Omroep Brabant. Met nu
26: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: stelt natuurlijk niks voor, de tekst. Maar het is zo'n aanstekelijk liedje. Hoe kan dat nou, hè? Wat die jongens voor ogen hadden, dat kregen ze voor elkaar. Benny en Bjorn. Bjorn Andersen en Benny Ulvaus. Zo heette ze. Nou ja, en Anita en Frida natuurlijk bij elkaar. Hè? Maar mamma mia, wat een geweldige plaat blijft het.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Oh ja, and she drives me crazy van The Fine Young Cannibals. Ook nog voor de volledige administratie om mee te beginnen. Goedemorgen en van harte welkom. Inmiddels alweer deel 2 van dit radioprogramma. Het is Brabants Bond. Wat je tot 1 uur kunt beluisteren. Met straks Antje. Romy Montero. Die ga ik even bellen. En die was afgelopen week. Kreeg ik niet te pakken. Omdat ze ziek was. Maar ze is weer hersteld. En voldoende hersteld om mee te woord te staan. Dus kan ook daar een dingetje zijn, natuurlijk. Hè. Genoeg medicatie gekregen. Van nou, het is maar een kort gesprekje. Maakt niet uit, joh. Hij belt je gewoon. En neem gewoon de medicatie. Antibiotica. En je komt er doorheen. Het is maar 4 minuten. Zo zal het zijn gegaan. Maar straks gaan we er in de uitzending aan. En ze heeft er echt knijter goede plaat uit.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Yeah! Dit is Brabants Bond
2: met Hubert Mol. Omroep
0: Brabant. En een blauwe dag van Suzanne en Freek.

0: Hij is wel de blauwe hap bekend, maar niet de blauwe... Dag, ken je de blauwe hap? Ja, dat is uit... Ja, degene die het leger zit of het leger heeft gezeten, weet wat het is. Dat is vooral nasi eten. Ja, met gebakken eitje erbij en zo. En dat soort dingen allemaal. Dat is de blauwe hap. Dus als je ooit van plan bent om... Ik weet niet hoe oud je bent, maar van plan bent om... Als reserveerd kan ook, om in het leger te gaan... Dan weet je dat je de blauwe hap krijgt. En nogmaals, als je daar bent geweest, Defensie... Dan weet je wat het is, de blauwe hap. En volgens mij, ja, het bestaat nog steeds. Hè, want ik heb het een tijd geleden op. Toen was ik op vliegbasis De Kooi. En daar kreeg ik de blauwe hap. Dus ik trof het, viel met mijn neus in de nasi. Maar hoe staat het met de muzikaliteit? Val je met je neus in iets wat je geweldig vindt? Is dat The Edge of Heaven van Wham? Of is dat Don't Let the Sun Go Down on Me? Van Sir Elton... Nee, geen Sir, maar Sir Elton John. Want dat is het.
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Ik vrees, ik denk het haast wel zeker dat ik het je heel, heel moeilijk heb gemaakt. Want welke mag het nou zijn? Die van Wham, George Michael Wham, The Edge of Heaven. Of zeg je van Don't Let the Sun Go Down on Me. Dat vind ik eigenlijk een hele goede, fijne, mooie plaat. Nou ja, daar ga je dan voor. Maar je mag het zelf weten. Het is voor jou en het is door jou zelf te bepalen welke dat je goed genoeg vindt voor de finale. Finale vindt morgen plaats voor de ultieme Bonte 50. Je hebt al kunnen kiezen uit andere liedjes. Hè. Je hebt bijvoorbeeld maandag gekozen voor Careless Whisper. Je hebt dinsdag gekozen voor A Different Corner. Je hebt woensdag gekozen gisteren voor Freedom. En vandaag dus weer één van de twee. En die gaat dan ook mee met die andere drie die ik zojuist heb gegeven. Die gaan er morgen. En dan weten we definitief het allermooiste liedje neer te zetten van George Michael en zijn Wham. Dus nu even gauw stemmen.
2: Watch

0: je kende deze al veel langer natuurlijk. Tuurlijk, Ritchie Valens bracht het al uit, stapte het verkeerde vliegtuig, stortte neer. Maar daarna werd er een film gemaakt over diezelfde Ritchie Valens. En dat was weer met de muziek van Los Lobos en La Bamba. Ze hebben het liedje een klein beetje aangepast, hier en daar een beetje meer tekst gegeven. En een beetje, nou ja, ik weet niet of het melodieuzer is geworden, maar het is wel een klein beetje veranderd. Eens even kijken naar de verandering in de wereld. Hoe zit het met Peter Gillis, denk ik dan maar weer?
1: Daar gaat het onder andere over, inderdaad. Want de veiling van die drie parken is vandaag natuurlijk. En bij de politie in Mexico zetten ze een opvallende politiehond in.
2: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
3: zit in Wil, Reuzel en Riethoven.
4: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
5: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktober woonmaand.
7: Omroep Brabant.
0: Nou, met verkeer zit er goed in Brabant. Kijk even naar de radar die we op het dakken bestaan van Omroep Brabant. Nou, ik zie de buien wegtrekken over Duitsland. En verder zonnige periode met de temperatuur van een graad of 27 zelfs. Tijd voor nieuws, dat wordt dus gebracht door Niek de Vries.
1: Een half uur geleden is de online veiling begonnen van drie vakantieparken van Peter Gillis. Gillis probeerde gisteren nog te voorkomen dat die parken vandaag onder de hamer zouden gaan, maar zonder succes. Als eerste was Park Prinsenmeer en Ommelen aan de beurt. Verslaggever Noël van Hoofd, jij bent even aangeschoven. Jij volgt die veiling, wat kun je erover zeggen?
8: Nou, het begon om 11 uur met een bod van 10.000 euro, maar het liep al heel snel op naar 14,6 miljoen euro. En uiteindelijk is het park weggegaan voor 20,6 miljoen euro. Dat weggaan, dat moet daar misschien even nog anders uitleggen, want het is nog niet helemaal weg. Maar dit is een opsteker voor Peter Gillis, want het park was getaxeerd voor 17 miljoen euro. Maar Peter Gillis vond dat het dubbel zoveel waard is. Dus het is wel meer dan wat er getaxeerd was en wat Peter dus ook echt hoopte dat het genoeg zou opbrengen.
1: Ja, je zei het net al van misschien moet ik nog even uitleggen hoe het dan nu dus verder gaat. Nou ja, doe dat, want dan is het ook meteen duidelijk.
8: Ja, ja, want nu is het zo meteen nog aan de andere twee parken van Peter Gillis die geveild gaan worden. En dan worden ook nog een keer een combinatie van de drie parken geveld. Dus het kan zijn dat er iemand anders nog meer gaat bieden voor alle drie de parken samen. En dan zijn we er nog steeds niet. Want dan is het aan schuldeiser Mark van Rooij, waar Peter Gillis de schuld heeft. Die mag dan bepalen aan wie die het park gunt. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het park voor minder geld nog weggaat. Maar die kans is wel klein.
1: Oké, okay, nou moeten we dan nog even op wachten, want het is vanmiddag pas om 13:45 of zo, meen ik, hè?
8: Ja, ja, en dan heeft Mark van Rooij daarna nog een week de tijd om te kijken aan wie die het park gunt. Dus we weten over een week pas precies voor hoeveel de parken exact weg zijn gegaan.
1: Duidelijk. Nou wel, dank je wel. Het EK wielrennen wordt in 2028 in onze provincie gehouden. De tijdritten die gaan van start in Bergen op Zoom. De finish is in Roosendaal. De wegwedstrijden die gaan van start in Tilburg. En de finish daarvan is in Breda. Het EK valt samen met het 100-jarig bestaan van de KNWU. Dat is de overkoepelende bond voor de wielersport. De organisatie wil met het kampioenschap niet alleen de topsport laten zien, maar Brabanders ook vaker op de fiets krijgen. Sierra Leone krijgt dit jaar geen geld meer van de Europese Commissie, omdat het land de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos, niet wil uitleveren. Sierra Leone zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat dus niet door, zegt minister Van Wil in de Telegraaf. Het is de vraag of het land Bolle Jos nu wel zal uitleveren, zegt de NOS-correspondent Ardi Stemerding.
9: Tegelijkertijd hoopt de minister dat het toch wel gezien wordt als een statement dat niet alleen Nederland dit zegt, maar dat de hele Europese Unie er nu achter staat dat Sierra Leone minder geld krijgt. Ja, wat Sierra Leone nu direct gaat doen, dat zullen we moeten zien, maar de hoop is dat het toch een stevig statement is.
1: De hoop is dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nu nog over. Als je denkt aan een politiehond, ja, dan denk ik toch vooral aan van die herdershonden bijvoorbeeld. Maar in Mexico maakt sinds kort een chihuahua deel uit van het korps daar. De hond van één met de naam Commando, die werd geadopteerd toen de vorige baasjes niet meer voor hem konden zorgen. Die hond die is te klein om daadwerkelijk boeven te kunnen vangen, maar hij wordt nu getraind om mensen op te sporen. Ja, hier zijn allemaal video's en foto's in de omloop. Ja, ja. Het is grappig om te zien, maar kennelijk heeft hij dus ook kwaliteiten.
0: Ja. Ja. Ik dacht dat ze daar mollen voor hadden.
1: Mollen? Ja. Ik heb geen flauw idee, Hubert.
0: Nee. Nou, En met zometeen natuurlijk weer een kleine blik werpen en onze oren even laten wennen aan een van de liedjes van George Michael en Wham. Welke dat mag zijn. Dan hoor je zometeen de uitslag. Maar wel zelf eens kiezen.

0: Ze zijn druk aan de tour. Overal zijn ze zo'n beetje te vinden. 2027 staan ze ook nog in de Ziggo. En de Simple Minds zijn daar dan ook weer te vinden. En dit zijn de jongens van Level 42. Dus met het niveau, daar zit het wel helemaal snor mee.
1: De ultieme Bonte 50.

0: Dat klopt helemaal, maar Wham, George Michael, heeft ook een liedje gemaakt wat toen destijds hoog in de top 40 stond en kans maakt voor de Ultima Bonte 50 met Elton John. En je hoorde dan ook nog The Edge of Heaven, dat was dan weer van Wham, George Michael en Andrew Ridgely. Dus om nog maar even een naam erbij te halen. Dat heb je met populaire mensen, hebben veel vrienden om zich heen. Maar welke mag het voor jou zijn vandaag? Is dat 1 of is dat 2? Dat wil ik graag van je weten. En je kunt het mij laten weten. Ik weet dat ik een appnummer heb. 06-573-28203. 06-573-28203. Laat je even horen, 1 of 2 aan mij.
1: Omroep Brabant presenteert...
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
3: Hey.

0: Het is een prachtig liedje uit het leven gegrepen. En dat is toch het voordeel van als je een beetje ouder wordt. Dat zei hij ook, Bartje van der Weijden, afgelopen week. Bart van der Weijden, excuses. Dat zei hij ook van de week, dat je ouder wordt. En dat je dan toch kijkt naar dingen om je heen. En dat het inderdaad, zo noemen die het, toch even lekker wegpoept. En hij bedoelde daarmee te zeggen dat je dan toch gemakkelijk een liedje kunt schrijven. Omdat het vanuit je hart komt. Dat is altijd, als je dingen doet vanuit je hart, met je ziel en zaligheid, hoef je er geen moeite voor te doen, gaat alles vanzelf. Of iemand het nou leuk vindt of niet. Maar in dit geval is het wel heel bijzonder. Het is geen diarree. Het is een mooi liedje wat eruit is gekomen. En met de hoogste onderscheiding. Tipplaat.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Welke heeft de meeste stemmen gekregen door jullie? Jullie hebben en masse gestemd, ja. En echt met heel veel stemmen meer niet tegen te houden. En je hebt het al gemerkt dat als je geen antwoord van me teruggekregen, en ik had het mezelf voorgenomen na mijn verjaardag, dat ik iedereen probeer antwoord terug te geven op de app. Het was te veel. Maar heel veel stemmen dus voor nummer 2. Don't Let the Sun Go Down on Me. George Michael en Elton John. Is toch een gouden combinatie. Is gebleken ook.

Letterson, Go Down On Me van Elton John en dus George Michael. Daar gaat het om. Even nog de boel op een rijtje zetten. Carlos Whisper is de eerste. Tweede is Different Corner. Freedom is de derde. En deze dan is de vierde. En morgen heb je de keuze uit deze vier. Dat is morgen pas. Dus eigenlijk zou ik even willen zeggen, in dit geval, hold your fire. Om de woorden van Jacques Nigrovaart even te onderstrepen.

0: Hold Your Fire van Jacqueline Govaert. Of ja, eigenlijk was dat natuurlijk. Ja, Jacqueline Govaert, eigenlijk was dat natuurlijk niemand minder dan de band Crashup, die we toch steeds terug horen. Ook al zegt ze, ja, ja, het was zonder de band. En om de vervolging compleet te maken, het afgelopen jaar bestonden ze ook ineens 25 jaar. Terwijl ze eigenlijk 10 jaar uit de relatie zijn geweest. Dus ik weet daar niet hoe zo'n feestje werkt. Tot zover. En nog één ding vertellen, want er zijn mensen die zeggen, well, ik hoorde hoezo Elton John. Elton John heeft het liedje zelf al een keer uitgebracht, wat nu heeft gewonnen, maar deed het ook met George Michael, omdat ze allebei in een financiële crisis zaten. En toen hebben ze gewoon de schouders onder elkaar gezet en hebben ze dat liedje nog een keer uitgebracht, dus vandaar. En die versie werd net wat groter dan het origineel van Elton John zelf. Nou, tot zover weer een klein stukje popcollege voor vandaag.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Ja, kun je laten staan?
8: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
9: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
6: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, €1,99.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
13: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wiel had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En zometeen toch eens even kijken of we contact kunnen krijgen met Antje Montero. Die heeft een nieuwe plaat uit en daar ben ik zeer content mee. Maar ja, ik probeer het dan ook weer te delen met jou, in de hoop dat je ook denkt, nou, dat is een goede plaat, dat vind ik wel leuk. Maar oordeel er zelf over, je hoort het zometeen allemaal.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
18: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
20: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg.
19: Kan ik heen?
20: Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
22: Mijn papa verkoopt stoelen.
23: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
24: Dit zit.
23: Voordelig en snel.
24: Dit zit.
25: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl. Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in Zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Brabants Bond en Bermol.

0: kunt stoer zijn, je kunt leuk gekleed zijn, je kunt een prachtige neus hebben, je kunt alles hebben, je kunt een grote auto hebben, je kunt een kasteel hebben, maar het gaat daar niet om. Het gaat erom hoe je bent als mens. That don't impress me much. Althans, dat zegt Shania Twain.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag en van harte welkom. We hebben al een paar dingen afgewerkt, een paar dingen kunnen we afvinken. Eén ding nog niet, dat is zometeen luisteren naar de nieuwe plaat van Antje Montero.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol, dit is Brabant.

0: of the World, afkomstig van de Imagine Dragons, zo heette ze, voluit. Ik heb je beloofd dat ik zou gaan bellen met Romy Montero. Nou, en man en man, woord en woord. Romy Montero, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, ik had je van de week gebeld, toen was je ziek. Goed hersteld helemaal?
1: Ja, ik had een duikgriep te pakken, maar ik ben weer helemaal back on track.
0: Ik wou zeggen, als krijg je van mij gratis een antibiotica-keurtje.
1: Oh ja, dat werkt volgens mij niet met duikgriep.
0: Met smaak.
1: Smart thanks.
0: Oké. Okay. Zeg, ik zat net ineens te denken, hoe lang zit jij nou eigenlijk al in het vak?
1: Nou, dat kan ik jou precies vertellen. Ik begon bij de Voice of Holland en dat was in 2014.
0: Oh, dat is
1: dus een hele tijd
0: al.
1: Dat is al een aantal jaar, hè? Ja.
0: Ja, dat is niet te flauw. Ben je nou zangeres? Ben je presentator? Of ben je een musicalster? Hoe kon ik jou eigenlijk aan?
1: Ik ben het eigenlijk allemaal.
0: Maar... Nou, dan doe ik het even opnieuw, hè?
1: Oh, oké. Nou, nee. In mijn hart ligt bij zingen.
0: Ja.
1: En vanuit zingen ben ik musical gaan doen. Dus dan word je ook musicalactrice. En vanuit daaruit ben ik ook... Heb ik mogen gaan presenteren. En toen ben ik gaan acteren. Wat je natuurlijk ook al in een musical deed. Maar ik begon allemaal bij zingen. En dus bij The Voice. En daar wordt op mijn hart ook gewoon het meest blij van.
0: Ja, en dat is het allerbelangrijkste. Maar het vak is natuurlijk heel breed. Is er nou nog iets eigenlijk wat je diep in je hart ook wel eens zou willen proberen? En misschien eens zou willen doen?
1: In de entertainmentindustrie of in het algemeen?
0: Ja.
1: Nou, dan heb ik best wel veel, want dan heb je nog meer. Je hebt acteren natuurlijk, heb ik gedaan, presenteren, dansen.
0: Maar goed, echt misschien in de film spelen dan, want je hebt natuurlijk wel acteren. Je bent vooral musical toch dan, maar niet echt in de film.
1: Ja, heb ik in gespeeld.
0: Oh ja, oké, maar stel
1: maar in een speelfilm heb ik dat niet gedaan. Nee, en volgens mij is dat ook wel weer een ander soort spel wat je moet doen. Dus dat zou ik wel leuk vinden, ja.
0: Nou, dat je misschien een hele boze crimineel speelt in een maffiafilm.
1: Een soort Pernosa 2.0.
0: Ja, dat vinden mensen vaak het leukst toch, dat je dan iemand speelt die je totaal niet bent.
1: Die ver van je afstaat. Ja, want dan kan je dat diegene ook een keer zijn.
0: Ja, dat je gewoon lekker een hele boze, vervelende boef kunt zijn.
1: Ja, lijkt me best leuk. Ja, absoluut.
0: En nu even terug naar de muziek, want als dwalen we af, vindt het leuk om te horen. Maar die single is uit. Is dat gewoon een liedje wat je tussendoor dan even doet, tussen al je bezigheden, en dat je dacht van, ach, vindt het leuk om single uit te brengen?
1: Of nee,
0: is dat...
1: juist niet. Nee, ik ben met alle andere bezigheden gestopt en gedacht, ik ga me volledig focussen op het maken en het uitbrengen van eigen muziek.
0: Oké. Okay. En dit is dan dit is niet helemaal het begin daarvan, maar dit is wel een aanzet tot iets groters?
1: Dit is een aanzet tot iets groters. Nou, ik mag hopen dat ik ooit nummer 1 hit.
0: Nou, maar dat bedoel ik denk dan ook misschien aan een album of misschien wel een clubtour of theatertour of...
1: Ja, we zijn eerst even gewoon lekker muziek aan het uitbrengen en een beetje dit genre aan het introduceren bij mensen, dat ze een beetje kunnen wedden. Maar ik hoop absoluut dat er een keer een EP zit, ik nog eerder aan te denken van een nieuw album. En dan inderdaad een theatertour, lijkt me hartstikke leuk, maar eerst focussen op waar ik nu ben.
0: Ja, dus eerst maar even kijken. Want hoe is deze plaat tot stand gekomen? Dit liedje tot stand gekomen?
1: Nou, dat is best leuk. Ik heb een team van schrijvers om me heen en producers. En ik ben zelf ook aan het schrijven geslagen. En bij deze song, de Spaans Benauwd, ging ik de studio in. En toen zei ik, ja jongens, ik wil iets. Ik wil een beetje cheeky, een beetje ondeugend. Maar ik wil iets catchy. Ik wil een beetje een hartslag van Richard Kot. Maar dan een 2.0.
0: Oké. Ja, nou, ik denk dat je daarin, voor zover ik het kan beoordelen, maar wie ben ik, dat je daarin volgens mij bent, want wel geslaagd bent.
1: Het is
0: op tempo, het klinkt vet. Ik denk dat je stem goed tot z'n recht komt, maar ja, wie ben ik allemaal, hè? Want mij lijkt wel bij jou de grote angst, maar ik weet niet of ik dan voor mezelf praat, maar dat mensen je toch misschien willen koppelen aan Whitney Houston. Snap je wat ik bedoel? Dat ze denken...
1: Nou, dat is niet alleen een angst. Ik denk dat dat een feit is. Ik denk dat de mensen dat alles wel zouden blijven doen. Maar ik vind dat helemaal niet zo heel erg, want het is echt een van de grootste zangeressen ooit. Ik ben een hartstikke fan van haar. En haar muziek zingen is iets wat ik denk ik mijn hele leven blijf doen. En ook gelukkig mag blijven doen.
0: Ja.
1: En dan daarnaast breng ik nog hele leuke Nederlandstalige liedjes uit.
0: Ja. Dus voorlopig kunnen we nog even Romy Montero solo verwachten?
1: Absoluut, je bent nog lang niet van me af.
0: Nou, dat is heel goed. En ik heb je nummer, dus ik weet je te vinden. Dus maak je borst wel nat. Als er een stalker is, dan ben ik het wel.
1: Ik verwacht het.
0: Dankjewel, we gaan naar je luisteren. Dank voor het gesprek. En graag tot de volgende keer. Dag, Romy.
1: Yes, fijne dag.
0: Doei.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
3: Elke dag, de hele dag, de

Het was de Human Leak, Don't You Want Me Baby. Een liedje dat verscheen in het begin van de jaren 80. En meteen gaat er dan wat rinkelen bij mij. Want er komt weer een fantastisch moment aan dat we even weer het gevoel van de jaren 80 hier bij Omroep Brabant gaan terughalen. En dan wordt het alleen maar breder, mooier en leuker. En daar zit natuurlijk ook, en daar hoort ook de Human Leak bij. Ik kreeg nou een reeks appjes binnen van Nora Ome, omdat haar vriend jarig is. En ja, of ik dat Guus wil feliciteren met zijn 27e verjaardag. Omroep Brabant. Nou, bij deze.

0: Dus die van de Bee Gees vind jij beter dan?
1: Heel beter. Ah.
0: Maar ben je wel objectief dan? Ik sta met Stef even erbij. Ben je wel objectief dan, Stef?
2: Hoezo zou ik niet objectief zijn?
0: Dit is gewoon Yvonne Elliman. Het is een grote hit geworden. If I Can't Have You is een prachtig, mooi liedje.
2: Kijk, is ook prachtig, dat klopt. Alleen ik vind dat de Bee Gees daar gewoon een mooiere... Kijk, de Bee Gees zijn niet bekend om het pit... maar die hebben zelfs in dit liedje meer pit dan wat zij heeft. Dus ze hebben er wel iets beters van gemaakt.
0: Ik denk, als die Bee Gees... Er is er dan bij eentje die een rol kan leggen. Maar als die een mooie rol legt, vind je mooi.
2: Zeg je nou?
0: Ja, ik wou zeggen dat jij vindt alles gewoon goed van de Bee Gees. Dus je bent niet objectief meer.
2: Nee, niet alles. Kijk, dus als je fan bent van iets of iemand, dan is niet alles fantastisch.
0: Ik vind dat je gewoon wel gewoon kritisch moet blijven.
2: Ach, schat, ik uit mijn gezever.
0: We gaan naar het nieuws.
3: Ik kom er snel weer tussen.
0: Sorry. Die Bee Gees is hartstikke leuk, man. Echt waar, ik draai ze de hele dag. Wat zit er in het nieuws?
3: Nou, vakantieparken van Peter Gillis die worden voor miljoenen geveld. En man haalt het wereldrecordboek op een nogal verhitte manier.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
6: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen... om samen met een van onze slaapspecialisten... jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
7: Woonboulevard Os. Kom nu de nieuwste collecties woonshoppen tijdens de oktoberwoonmaand.
0: Even kijken naar het verkeer. Wijnand, ben jij er?
8: Nee, ik ben Erwin. Ik ben even getransformeerd.
0: Doe je het expres nou voor mij? Ja, te nee, of zo?
8: Het expres. Ja, omdat jij er zo'n hekel aan hebt, doe ik het expres. Ja, okay, dat vind ik goed. Maar dan kan je toch wel mee leven, geloof ik.
0: Ja, maar het is ook een beetje karma, omdat ik net tegen Stef bezig was.
8: Daarentegen, daar wou ik eigenlijk ook over beginnen. Want ik vind wel dat jij gelijk hebt dit keer. Yvonne Elliman heeft daar eigenlijk de prestatie van haar leven neergezet. En,
2: Edwin, kun je even vragen of
8: dat
2: de
8: More Than a Woman van de Bee Gees vind ik wel weer beter dan die van Tavares, zeg maar.
0: Ja, Stef hoort ook nu zijn kennis aan het woord.
2: Ja, dat is er nou even voor Edwin, kun je even Erik regelen of zo?
8: Wie is Edwin?
0: Hé, kan iemand mij vertellen wat je komt doen eigenlijk, Erwin?
8: Ik had een file en die heb ik eigenlijk nog steeds. De A50 Apeldoorn, Arnhem, Waterberg, 4 kilometer. Maar de A58 Breda richting Tilburg, er liggen spullen op de weg. Tussen de Racehof bij Tilburg en Tilburg Centrum West 5 kilometer file. En de vertraging is 10 minuten.
0: Hartelijk dank. En zet nog eens wat op thuis van de Bee Gees. Dag.
9: Omroep Brabant.
0: Hoe zit het met het weer? Nou, de buien zijn weggetrokken, zie ik op de radar van Omroep Brabant. En dat het vanmiddag dus uiteindelijk toch een graad of... 20 wordt, 21. En er staat heel weinig wind. Maar zometeen uitgebreide weersverwachting, zoals je weet, van Weerplaza. Nu het nieuws met René Snippert.
3: Vanmorgen om 11 uur is de online veiling begonnen van de vakantieparken van Peter Gillis. Daarstraks konden we al horen dat Park Prinsenmeer voor 20,6 miljoen euro is verkocht. Zojuist is om 12 uur de volgende veiling begonnen. Noël van Hoofd die volgt dit voor ons. Dag Noël, om welk park gaat het nu?
10: Het gaat nu om Brugse Heide in Valkenswaard. En dat park is nu dus onder de hamer. En het is wel spannend hoor, want er zijn nu 71 biedingen. Even leek het erop dat het park voor 20 miljoen euro zou weggaan. Maar dat bleek een foutje van een van de bieders. En het bedrag staat nu op 2.950.000 euro. We zitten in de laatste 20 seconden. Maar als er nu dan nog een bieding binnenkomt, dan komt er weer een minuut bij. En daar lijkt het wel op. Dus het blijft even spannend voor Peter Gillis voor welk bedrag dit park in Valkenswaard dus weggaat.
3: En straks is ook weer het derde park aan de beurt, hè? Maar dat is niet alles voor vandaag, toch?
10: Nee, je hebt eigenlijk inderdaad nog Stadsresort Valkenburg. En dan komt er nog een combinatieveiling van alle drie de parken. Dan worden alle bedragen, alle hoogste biedingen worden bij elkaar opgeteld. Daar komt nog een x-bedrag bovenop. En dan wordt er gekeken of iemand nog meer wil bieden dan dus die biedingen bij elkaar. Nou, en dan is het uiteindelijk nog aan de schuldeiser Mark van Rooij, waar Peter Gillis zijn schuld heeft, om te kijken aan wie die de parken uiteindelijk gunt.
3: Dankjewel, Noël. Meer hierover vind je bij ons op de web en app. In de Efteling is na 27 jaar het paleis van de Chinese nachtegaal in het Sprookjesbos met de grond gelijk gemaakt. Het gebouw verkeerde in slechte staat. Het sprookje keert volgend jaar wel terug, vlak naast de nieuwe Sprookjesbibliotheek. Maar dan in een kleinere vorm, het oude paleis komt niet meer terug. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
9: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
3: De nieuwe wet moet in 2028 ingaan. Een Sloveense turner, die ook stuntman is, heeft een vermelding in het Guinness Book of Records te pakken. Nou, daar ben je vast benieuwd hoe. Hij wist namelijk een handstand van 47 seconden vol te houden. En dat is misschien nog niet eens zo bijzonder. Want nu komt het, dat deed hij terwijl hij in brand stond. Nou, hij is overigens de eerste persoon die dit record op zijn naam heeft gezet.
0: Ja, ik zie die foto zich.
3: Ja, dat is spectaculair, hè?
0: Nou, ja, ik weet niet of dat zouden we dat doen.
3: Nee, is net naar je film zitten kijken van Sylvester Stallone of zo, hè?
0: Ja, het ziet er ook heel erg eng uit.
3: Ja, hij staat helemaal in brand vanaf zijn rug en zijn benen. Maar ja, dan zijn benen in de lucht.
0: Ja. Nou, kan ik zelf een echt ontvlambaar type zijn, maar niet zo.
3: Ja, niet zo.
0: Nee, ja. René, dank je.
3: Tot zo hier.
0: Tot zo. Nou, zometeen even praten met Weerplaza over het weer de komende dagen. En deze dag vandaag, maar we zetten alles zometeen voor je op een rij.

0: last train home. Ook al weet je dat met onze NS nooit helemaal zeker of je de laatste trein wel kunt halen. Want soms willen we wel eens geen trein rijden en dan moet je met de bus. En als, soms is er geen bus en dan moet je het maar zien uit te zoeken met een Ubertje. Maar dat wil ook nog wel eens gebeuren. Ja, ik wil niet vervelend zijn, maar het kan wel. Floris, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hubert.
0: Hoe staat het ervoor verder vandaag? Want de buien zijn weggetrokken, maar het is wel nog bewolkt. Wat sluierbewolking hier. Zo.
1: Inderdaad, ja, in het oosten van de provincie komen momenteel nog wat uitgestrekte wolkenvelden voor. Maar verder naar het westen, in de regio rondom Breda en Bergen-op-Zoom, daar heeft de zon momenteel veel meer ruimte om te schijnen. En die brede opklaringen die breiden zich heel geleidelijk via het midden naar het oosten van de provincie uit. Waardoor de rest van de middag toch best wel aardig verloopt, met zonnige perioden en wat stapelwolken die ontstaan. Verder is het ook vrij warm met 20 of 21 graden.
0: Ja, dat is allemaal niet zo verkeerd. Gaat het nog even door zo? Houdt dit nog even
1: zeker.
0: Vol?
1: Jazeker, want vanavond en vannacht blijft het droog. Er staat weinig wind, dus een heerlijke avond om lekker het terras op te gaan. Vannacht kan er wel wat nevel of mist ontstaan. Met name in de open gebieden van Brabant is dat het geval. En het koelt flink af naar zo'n 8 of 9 graden. Nou, morgen beginnen we dan met wat grijzigheid, wat nevel of mist. Met name in de open gebieden. Maar dat lost snel op en vervolgens krijgen we een hele mooie nazomerdag met flinke zonnige perioden, enkele stapelwolken en opnieuw hoge waarden voor de tijd van het jaar met 22 of 23 graden
0: dat,
1: maar liefst.
0: Dat is hoog. Het houdt maar niet op, Floris, denk ik dan.
1: Het houdt maar niet op, inderdaad. Ja. Ook de dagen daarna, in het weekend, is het prachtig weer. We profiteren dan optimaal van een krachtig hoge drukgebied. Dat brengt dus rustig weer met zich mee. Overdag houdt dat in best wel wat zonnige perioden. Aangename temperaturen van 20 tot 22 graden. Maar 's ochtends vroeg moeten we wel rekening houden met enkele mistbanken.
0: Oké, prachtig, mooi, dankjewel. En tot de volgende keer weer.
1: Tot de volgende keer.
0: Hoi, hoi, hoi.

0: Was er nou ook ooit een hitje van de Bee Gees? Nee, toch?
1: Nee, deze niet, nee.
0: Nee, dat was gewoon eigen kwaliteit.
1: Eigen kwaliteit.
0: Ja, dat kan ook. Dus Stefan, ik denk, vraag me even met jou. Dus, ik weet het, je bent een Bee Gees-expert. Dus ik denk, van ieder plaat kan natuurlijk door de Bee Gees zijn gecoverd.
1: Zou kunnen.
0: Maar
1: zou
0: wat
1: kunnen.
0: Vind je, even heel kort, wat vind je nou van die nep Bee Gees die dan in zo'n programma zitten als... ja, weet je, met die band, weet je, hoe heet dat, die band battle
1: of battle
0: zo.
1: Of the band.
0: Die, ja, daar zaten die net biertjes in. Wat
1: ik
0: vind
1: moet
0: je
1: zeggen, dat programma kijk ik altijd, want ik vind het sowieso een fantastisch programma.
0: Ja.
1: Alleen, die Bee Gees die in dat programma zaten, die vond ik niks.
0: Ja.
1: Want maar wat ze deden, was vooral die middelste van de drie, het was een beetje een soort clown act.
0: Ja, maar ik hoorde een keer Duitse Bee Gees voorbij komen, neppers, die waren wel heel goed, bijna niet van echt onderscheiden.
1: Dat wou ik dus net daarna zeggen.
0: Oh.
1: Ik heb dus een andere tribute band uit Duitsland, van de Bee Gees, Night Fever heette ze. En daar ben ik inmiddels al 8 keer geweest.
0: Oh, maar echt waar?
1: 8 keer geweest, ja, echt waar. En die inderdaad, als je die hoort, is het net alsof je de Bee Gees hoort. Die zijn stukken beter dan die dat programma wonnen bij Nederland op tv. Dus wat dat betreft, ja, ze zijn echt goed. En de tributes, zolang ze goed zijn, vind ik het goed.
0: Helder. Je bent er vanmiddag tussen 1 en 4. Ik wens je heel veel plezier zometeen. En ik moet even een liedje draaien voor Nora en Guus.
1: Oh.
0: Ja, Nora en Guus, die zijn verliefd op elkaar. En Guus is jarig en Guus mee verstand.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
7: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
9: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
10: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. En dit is de eerste keer deze week dat ik om 1 uur het lampje zie branden van de ANWB. Dus er zal wel iets aan de hand zijn, denk ik. Wijnand Zwaan, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Stef. Ja, dat is inderdaad het geval. Want normaal gesproken kun je overal wel prima doorrijden. Behalve dan als er even opruimwerkzaamheden zijn. En dat is het geval op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg Centrum West. Nu langzaam rijden over 14 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Ze zijn inmiddels wel klaar. De rijstroken zijn net weer open gegaan. Dus het moet allemaal wel weer goed komen.
13: Kijk, heel fijn. Wijnand, dankjewel. Tot straks weer. En dan gaan wij, ja, door met wijn in de middag. En zometeen een plaat. Ja, je zou kunnen zeggen dat het een soort stotteren is. Maar het is ook weer niet stotteren. Ja, welke het is, dat hoor je zo.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
16: Hey, hoi. Ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
19: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergrote pneumokokken.
20: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
21: Een initiatief van Pfizer.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
24: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
24: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
25: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
26: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl. Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: En de vraag is, wat zouden ze nodig hebben? Na 100 miljoen keer zingen Love Tonight en daarvoor nog Phil Collins.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Zo is dat. Een goede middag. Middels kwart over 1 zou je wel kunnen zeggen op deze donderdag. We zijn over de helft van de week. Ik hoop dat je een beetje een relaxe dag hebt vandaag, dat niks moet. Nee, niks moet. Dat is een beetje het motto van de zondagmiddag als ik er altijd ben. Niks moet, alles mag. Dan moet je vandaag waarschijnlijk van alles van je baas. Maar probeer het gewoon een beetje rustig aan te doen. Hè? Want als je kijkt hoeveel mensen je om je heen hoort die het allemaal net iets te veel vinden en net te veel hooi op een vork nemen of net te veel, nou ja, bijvoorbeeld klagen als ze thuiskomen dat ze te veel van de baas hebben moeten doen. Gewoon een beetje op jezelf letten. Hè? Dat is belangrijk vandaag. Koen is nog lekker op vakantie, dus ik ben er wel, Stef, aangenaam. En we gaan er gewoon rustig doorheen cruisen door deze donderdag, werkdag. Met in dit geval de laatste hit die Fleetwood Mac ooit had in Nederland. Save Me.

0: Omroep Brabant. Ja, een beetje voor Koen, hè, want die is fan van Tino Martini. Want daar houdt hij wel van. Hè? Af en toe een drankje, even een beetje dronken op het podium staan. Dat doet hij goed. Tino Martin, natuurlijk van de beste zangers. En ik moet zeggen, het seizoen van dit seizoen, beste zangers, is ook alweer een verrassend seizoen. Waaronder natuurlijk Clouseau, die erin zit, maar ook Busy. En ik denk dat de opmerkelijkste cover die tot nu toe gedaan is Busy, die Clouseau covert met Anne.
1: Anne,

Het is een soort klein hitje aan het worden ook, want hij zit ook bij de streamers busy. En een aantal weken geleden stond hij in het weekend 6 keer in de Ziggo Dome met de streamers. En natuurlijk deed hij ook Anne.

0: zo'n prachtig liedje. Dat zag je altijd bij de Pandadroom. Toen nog in de Efteling, is nu niet meer. Maar daar was dit liedje altijd het thema. En dan kreeg je weer helemaal die nou ja, dat pretparkstemming. Goed, zometeen. En het mooiste liedje van dit moment, als je het mij vraagt. Somber. En my body isn't ready. Ik heb ook tickets voor de Ziggo Dome.
1: Over Somber?
0: Somber, zeker.
1: Oh ja, dat zou ik heel graag heen.
0: Volgend jaar ga ik er naartoe. En ik moet zeggen, dit liedje is zo... In zijn eenvoud is het goed. Ik vind het echt een goed liedje.
1: Ja, het is heel goed. Maar hij heeft in één keer 5 hits. In één keer was hij er.
0: Ja, naar mijn ineens. Idee. En het gaat allemaal andere kanten op. Want die 12-12 is wel anders als Undressed. En dit is weer een soort ballad. En hij heeft ook vaak een soort effectje over zijn stem heen zitten. Alsof je door een soort megafoon praat. Maar dan net wat anders. Ja, ik vind het heel goed. Heel goed. Goed.
1: Andere zaken.
0: Het nieuws zometeen, René.
1: Ja, school die wordt vernield en Griekse pers die wordt gek rondom Bonsko Chavi.
2: Mijn papa verkoopt stoelen.
3: In Mil, Reuzel en Riethoven.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
7: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
0: Inmiddels 2:30, een goede timing om even richting de ANWB te gaan. Dan zit Wijnand Zwaan net, maar nu iemand anders denk ik, hè?
8: Nee, ik zit er nog steeds.
0: Ach, wat goed Wijnand, hallo, welkom.
8: Ja, dag Stef. Nou ja, op zich gebeurt er niet zo heel veel op het Brabantse wegennet. Gelukkig maar, we hadden net wel nog die file op de A58. Bij Tilburg lag wat rommel op de weg, maar die is inmiddels eigenlijk opgelost. Op de A16 Breda richting Rotterdam, daar rijdt het verkeer nog wat langzaam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. En je bent daar 10 minuten langer onderweg.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag een hele andere dag als gisteren qua weer. Het is nog wel redelijk warm, zo'n 20 graden, flink bewolkt. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar een graad of 9 tot 10 en dan krijgen we een lichte mist. Dan, tijd voor het nieuws. Krijg je van René?
1: Bij openbare basisschool Het Hout in Helmond zijn gisteravond 2 ramen ingegooid. En dat gebeurt vaker, zegt de directeur.
10: Toch wel een paar keer per jaar. Dat jongeren... Ja, uit baldadigheid stenen hier tegen de gevel gooien en dus ook tegen de ruit. En soms gaat het goed, maar heel vaak gaat het niet goed.
1: De directeur vreest dat ze niet veel ertegen kunnen doen. Camera's ophangen is geen optie, omdat het openbaar terrein is en er geen geld voor hogere hekken. 2 omstanders hebben vanochtend een oudere vrouw uit het vijver gered aan de Plutostraat in Eindhoven. Ze hielden haar hoofd nog net boven water. Met hulp van de brandweer is de vrouw uit de vijver gehaald. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze in het water terecht kwam, dat is niet duidelijk. Haar rollator stond nog op de kant. Het overlijden van Paulien Cornelissen heeft veel losgemaakt. De schrijfster en is sinds vorig jaar ook jurylid van het tv-programma De Slimste Mens. En ze overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Cornelissen schreef tot op haar laatste columns voor de Volkskrant. Je hoort de hoofdredacteur.
11: Ze was van grote betekenis voor ons, zowel door haar column 3 keer per week op de voorpagina, maar ook als collega. Het was gewoon een hele fijne, lieve collega. Ongelooflijk geestig ook, origineel altijd, veelzijdig. Dat kwam heel hard aan hier.
1: Paulien Cornelissen is nog te zien in het lopende seizoen van De Slimste Mens. Dan even naar Griekenland, want daar waren bijzondere taferelen naar de persconferentie van het Nederlands elftal met bondscoach Xavi Hernandez. Aanwezige Griekse media wilden graag met de Spanjaard op de foto. Daardoor ontstoot er een grote menigte van de pers rondom de 46-jarige oudspeler van Barcelona. Nou, een video ervan kan je online vinden. De wedstrijd tegen Griekenland is vanavond om 9:15.
0: Het is toch grappig, hè? Dan heb je een persconferentie voor Nederland. En dan gaat iedereen alleen maar op de bondscoach vanwege dat hij oud
1: Ja, Barcelona het is een hele grote, ja, hele grote voetballer geweest natuurlijk, hè, voor die mensen daar. Ja. Ik snap het wel, maar het is wel grappig. Ja, dan staat hij in een Nederlands elftal pakje.
0: En toch ook best wel een opmerkelijk dingetje, toch? Dat hij nou juist de trainer is van Nederland. Normaal zijn het toch gewoon Nederlanders?
1: Dat klopt. Ja, we hebben niet vaak buitenlandse trainers gehad. Nee, dat klopt.
0: Dus het moet goed uitpakken, anders dan is het nooit meer.
1: Ik hoop het. Ik denk dat we een zware wedstrijd tegemoet gaan vanavond.
0: Dankjewel, gaan wij, nou ja, je hoorde het net al, richting Somber en Bastille met Pompeii.

0: als we op de redactie komen zeggen dat de muziek te hard staat, dat is een goed teken. Dan betekent dat het een goed liedje is als je het mij vraagt. Somber met My Body Isn't Ready.
1: No, that's 573, play up 503.
0: Nou, ik zou zeggen, pak even je telefoon. Want je mag weer even gaan appen wat je graag zou willen horen in de after lunch dip. Weet je, je hebt net je eten achter de rug, als het goed is. En dan kom je in een klein dipje en dan wil je of heel veel energie, of je wil een klein beetje tot rust komen. Dus ik zou zeggen, laat vooral even weten wat je wil horen en app dat naar het volgende.

ik denk dat ik er wel uit ben hoor. Jawel. Jazeker. Er komen heel veel appjes binnen en het is gewoon ontzettend lastig kiezen. Dus het is vaak een ine-mine-mutte-wedstrijd. In dit geval, Rudolf is de winnaar. Die wilde graag de Proclaimers. En 500 miles.

Rams met Disco Inferno. Ja, die disco die doet het altijd goed op de werkvloer. Hè? En dan gaan we van de ene naar de andere disco-mannen, die wel het grootste zijn geworden met de disco. Maar met dit nummer gaan we toch een andere kant op. De Bee Gees heb ik het over met He's a Liar. Ja, normaal gesproken een beetje de hoogte in. Maar ja, nadat ze die hoogte gehad hadden, hebben ze ook alweer eens een keer een plaatje gemaakt waarbij ze gewoon de kopstemmen niet gebruiken, maar gewoon de normale stemmen. Dat is deze.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
8: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
9: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
10: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu. Voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO en NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een goedemiddag met nog één kleine vertraging. Ja, ik ga hem toch even noemen. Want het zou er misschien voor kunnen zorgen dat je te laat komt, hè, op een werkmeeting. Je kunt die vertraging vinden op de A16 in Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum zit een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Die zit op 5 minuten vertraging. Nou, voor de rest kun je lekker doorrijden. En zoals gewoonlijk gaan wij lekker door. En de plaat die ik zo meteen ga beginnen, ja, dat is toch wel een... Als je ooit een feestje geeft, zou dat wel een dansstarter kunnen zijn.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
15: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
16: Morgen.
15: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
16: Echt waar, joh?
15: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
19: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
21: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
22: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, karpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
21: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
22: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
21: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: extra hard van Alex Warren. Ja, en terecht, goed liedje, hè?
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Hey, goedemiddag. Ja, Koen is lekker met vakantie, dus ik ben hier, Stef, aangenaam. En ik zat een filmpje te kijken net van iemand. Ja, ik verbaas me soms, en dat komt ook omdat ik waarschijnlijk zelf zo chaotisch ben als de neten, hoe voorbereid mensen zijn. Ik zat een filmpje te kijken van iemand die al op Schiphol stond om, nou ja, een bepaalde route vast te lopen en te kijken naar welke gate ze moest en kijken welke plek ze dan moest gaan wachten voor de koffers, omdat ze over 2 weken pas ging vliegen. Over 2 weken! Dus dat je alvast een soort testrondje maakt. Ja, kijk, aan de ene kant snap ik het. Want ja, je wil zeker weten dat je je vliegtuig gaat halen. Maar dan denk ik ook, ja, als je gewoon een uur van tevoren gaat, kun je het toch ook uitvogelen? Of denk ik dan te makkelijk? Ja, het zou best kunnen, hoor. Dat ik gewoon te chaotisch ben voor dat soort dingen. Wat dat betreft, hè, doen we het er maar mee.

0: uit de jaren 80, hè, Frans Gal. Maar de meesten kennen dan toch deze, ja. Ja, snap ik ook wel veel met gasten, toch?
1: De muziek bij de film.
0: Ja, normaal gesproken gaat Koen richting de jaren 90. Maar ja, ik doe het de komende weken dus anders, hè, als Koen even met vakantie is. Want we kijken naar nou ja, mensen die zingen en acteren. En in dit geval kijken we toch even naar Miley Cyrus. Hè, want tegenwoordig kent iedereen haar wel als zangeres. Maar die begon dus ooit haar carrière toch wel als actrice. Hè. In 2003 zat ze onder andere in de bioscoopfilm Big Fish. Dat was toen nog van de bekende regisseur Tim Burton. Nou, in 2006, ja, toen was eigenlijk een grote doorbraak. Hè, met de Disney-serie Hannah Montana. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ze nou ja, voor het eerst acteren dus combineerde met zingen. En die serie was zo succesvol, toen dacht ze, ja weet je, ik kom ook van een muzikale familie. Ik ga gewoon een eigen album uitbrengen. Het allereerste album, dat heette toen Meet Miley Cyrus. Ja, intussen heeft ze haar achternaam laten vallen, hè. Heeft alleen nog maar Miley. Dus ook zij verandert steeds. En die Midnight Sky, ja, dat is Victor gewoon een van de lekkerste, hoor.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Hey, this is Miley Cyrus.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: En Kien, maar eerst gaan we richting het nieuws zometeen met René. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, zo gaat het met de veiling van de vakantieparken van Peter Gillis. En krijgen we een witte kerst? Nou, je hoort het zo.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Hey, trotse Brabander. Ga naar ikbenenbrabander.nl.
3: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
6: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
7: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
0: Omroep Brabant. Het is vandaag een bewolkte dag, maar toch een lekker temperatuurtje, zo'n 20 graden. En ook morgen een beetje hetzelfde weerbeeld als vandaag. Flink wat bewolking en ook een graad of 20. Dan, tijd voor het nieuws. Krijg je van René.
1: Sinds vanochtend is de veiling voor de vakantieparken van Peter Gillis bezig. Alle drie de parken zijn al onder de hamer verkocht, maar daar is de veiling niet mee klaar. Noël van Hoofd die volgt de veiling voor ons en is aangeschoven. Voor hoeveel zijn de parken eigenlijk losverkocht?
8: Ja, ik begin even met Prinsenmeer in Ommel. 20,6 miljoen euro. Dan hebben we het over Brugse Heide in Valkenswaard. 3,15 miljoen euro. En dan ging ook nog Stadsresort Valkenburg onder de hamer. Die is voor 3,55 miljoen euro geveild.
1: Oké, en waarom worden deze parken eigenlijk op deze manier verkocht?
8: Nou, Peter Gillis heeft een schuld bij ondernemer Mark van Rooij. Hij heeft een lening daar lopen van 20,5 miljoen euro. Maar omdat hij al sinds januari 2025 geen cent meer betaalt, is die schuld opgelopen tot meer dan 27 miljoen euro. En van Rooij wil zijn geld terug. En dat heeft hij gedaan door een gedwongen veiling in het leven te roepen.
1: En is daarmee ook Gillis eigenlijk uit de schulden?
8: Nou, niet helemaal. Want als je het even optellen, zijn de parken nu samen voor 27,3 miljoen euro geveild. En Peter Gillis heeft een schuld van meer dan 27 miljoen euro. Nou, dan zou dat net kiele kunnen zijn. Maar hij heeft ook nog een schuld bij de Belastingdienst op de parken, bleek uit een eerdere rechtszaak. En de veiling kost ook nog zeker 3 ton. Dus Peter Gillis is niet helemaal uit de schulden.
1: Oké, nou, Noël, dankjewel. Meer over kan je zien bij ons op de web en app. De politie zoekt twee minderjarigen die getuigen waren van een schietincident in Someren. De jongen en het meisje zagen in de nacht van vrijdag en op zaterdag dat een agent op de Terhofstadlaan meerdere keren op een auto schoot. De bestuurder reed volgens de politie met hoge snelheid op de agent in. De politie wil de twee vooral nazorg bieden en met hen praten over wat ze hebben meegemaakt. Minister Van Wil noemt het een duidelijk signaal richting Sierra Leone dat de Europese Commissie stopt met de geldsteun aan dat Afrikaanse land. Dat doet de commissie omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers, ook wel bekend als Bolle Jos. Het gaat om een bedrag van 18 miljoen euro. Volgens Van Wil wordt de bevolking van het land niet direct geraakt.
9: Nee, dat denk ik niet. Het gaat hier om de begrotingssteun. Dus het geld dat wij direct overmaken naar de regering. Voor de begroting van Sierra Leone. Ja, dat is ook de regering die onderdak biedt aan deze crimineel. En die crimineel maakt uiteindelijk ontzettend veel kapot. Ook voor de bevolking van Sierra Leone. Dus ze kunnen dit binnen 24 uur oplossen. Door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons.
1: Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 22,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. Nou, Stef, start er maar in.
0: Oh.
10: I'm driving home for Christmas.
1: Ja, even het gevoel creëren.
10: Oh, I can't wait to see those faces.
1: Ja, dat is een van de vragen die we natuurlijk elk jaar stellen. Krijgen wij een witte kerst? Nou, de kans daarop is volgens Weer Online op basis van historische cijfers maar 7%. De laatste officiële witte kerst wachten we in Nederland alweer een tijdje op. Die was in 2010. Om het officieel een witte kerst te noemen, moet in de beeld op beide kerstdagen een zogeheten gesloten sneeuwdek liggen. Dus dat alles bedekt is met sneeuw. En een paar losse vlokken, dat telt dan weer niet. Kleine troost, het is nog niet helemaal goed te voorspellen. Deze voorlopige voorspelling is dus op basis van oude cijfers uit de geschiedenis. Voor actuele voorspellingen moeten we ietsjes dichter bij kerst zitten. Dus er is nog een kleine hoop.
0: Jeetje, 7%.
1: Ja, dat is niet veel, hè?
0: Kun je er niks mee?
1: Nee.
0: En ik moet zeggen, ik ben altijd wel een kerstfan. Dus ik hoop nog ooit mee te maken dat ik een witte kerst ga zien. Maar ja, volgens mij is die kans echt gewoon wel klein, hoor. Dat wordt elk jaar volgens mij kleiner.
1: Ik heb dat ook. Ik heb niet het gevoel dat dat gaat gebeuren. En als er een keer sneeuw valt, is het vaak niet dan. Maar ja, het is even afwachten.
0: De laatste keer dat er veel sneeuw viel, zat ik 2 weken vast op mijn vliegveld. Dus ik mag hopen dat het nog even duurt.
1: Kerstboom mee.
0: René, dankjewel. Dan gaan wij

0: Soms heb je artiesten en heb je een bepaalde plaat. En die zorgt er dan voor dat je extra successen hebt. En deze plaat zorgde er bij Keen voor dat ze bijvoorbeeld op Pinkpop mochten staan. Ja, klaar om een beetje te zingen? Hartstikke idee!
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.

en Spaans Benauwd. En daarvoor nog Lynyrd Skynyrd. En de volgende die zo meteen gaan zingen. Ja, dit is Lips Inc. Funky Town ken je vast wel uit de jaren 70. Maar het grappige is, soms dan heb je bepaalde nummers die dan heel veel jaren later weer ineens in de hitlijsten komen. In dit geval was dat ook zo, vooral in Amerika. Want in 2008 kwam de plaat weer terug in de Billboard Top 100. En dat kwam door Alvin and the Chipmunks. Het is een film met drie chipmunks die dan op een heel hoog stemmetje allerlei verschillende liedjes zingen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs. SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in één telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijne van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Caro en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, en dan gaan we even richting de ANWB. Daar zit Mandy, een goedemiddag.
14: Een hele goede middag. Ik heb gelukkig maar een kort lijstje, want er staat maar één file op dit moment in Brabant. Op de A16 vanuit België naar Breda. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij knooppunt Galder. De rechterrijstrook is dicht en dit resulteert in 3 kilometer file. En dat kost je zo'n 30 minuten.
13: Dankjewel. Een nieuwe wijn in de middag, dat weet je. Maar dan zonder Koen is lekker op vakantie en je hebt een goede keuze gemaakt. Lekker op Brabant aangezet. Dus zometeen gaan we richting Tina Turner.
15: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
19: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
23: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
24: Hoe begin ik weer met werken?
23: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
25: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: The Script en The Last Time.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Een goedemiddag, inmiddels 13 over 3 op de dag van het vegetarisme. Oftewel de dag van de vegetariër. En het grappige is dat ik dus op een site zat te lezen. Dat is een site die al die dagen bijhoudt, weet je wel. En het eerste informatiestukje onder de tekst, de dag van het vegetarisme, was dan... We hebben helemaal niks met vegetariërs in het algemeen. Het zijn gewoon geitenwolle sokkentypes. Geef ons maar een vette hamburger waar het vet vanaf druipt. Lekker mannelijk. Dan denk ik, ja, dat is dan net waar het niet om gaat vandaag. Dit is toch, je gaat toch niet op de dag van het vegetarisme het vlees dan maar promoten... en daarna zeggen, oh ja, doe maar voor een dagje. Het is hetzelfde als dat je op de dag van het onderwijs je kind thuis laat... of op de dag van de vrede, ja, dan sla je je buurman op zijn gezicht. Of op de dag dat je een cursus time management hebt, kom je te laat. Ja.

0: Bebe Rexha die geeft van gas, hè? New Religion. En dat gas geven moeten we even loslaten. Want we gaan even klef doen, hè?
1: Even lekker klef met Stef.
0: Even lekker klef, dat is ook wel lekker toch, op de donderdagmiddag. In dit geval een ontzettende kleffe plaat. Still Got the Blues van Gary Moore. En als jonge gitarist, ja, toen werd hij vooral beïnvloed door wat andere artiesten dan echt de blues. Bijvoorbeeld door Eric Clapton en Jimi Hendrix. En zijn carrière die begon ook wel als een heavy metal groep. Daar zat hij dan in. Had hij wel kleine successen mee. Maar uiteindelijk heeft hij toch de blues gevonden. En zijn succesvolste album is toch ook Still Got the Blues. En daar staat ook die plaat op met dezelfde titel. En die bluesmuziek, ja, die kwam steeds terug in zijn leven. En deze blijft toch de allergrootste en is ook lekker klef.

uit de 70's, hè? Earth, Wind & Fire en September. En zometeen krijg je deze nog. Even gas, hè?

0: Maar eerst gaan we naar het nieuws, want het is bijna 4:30. René, waar ga je het over hebben?
1: Nou, vrienden zijn kapot van de dood van Quinn. En Crocs dragen, ja, dat kan dus gevaarlijk zijn.
2: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
3: Het is de oktoberwoonmaand bij Koos Kluitmans. Een nieuwe bank of heerlijk bed? Nu tot wel 15% korting op onze meubel- en beddencollectie. Kom langs in Oosterwijk.
2: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
3: Nu bij Koos Kluitmans tot wel 15% korting tijdens de oktoberwoonmaand.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
0: Inmiddels 4:01. We gaan even richting de ANWB. Er zit nog steeds Mandy. Een goedemiddag.
5: Hi, goedemiddag. Het begint langzaam drukker te worden onderweg. Er verschijnen al wat korte dagelijkse files. Die veroorzaken nog niet heel veel meer dan 10 minuten vertraging. Op de A50 bijvoorbeeld van Arnhem naar Os, daar is het oponthoud bij Ravenstein nu 10 minuten. Wat meer opvalt zijn wat files door ongelukken, beide op de A16. De A16 van Breda naar Rotterdam, die is gelukkig weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Ridderkerk. Hier is het oponthoud nog 20 minuten. En op de A16 vanuit België naar Breda ging het ook mis met een vrachtauto. Bij knooppunt Galder is de rechter rijstrook daarom dicht en hier is de vertraging ook 20 minuten.
0: Dankjewel.
6: Omroep Brabant.
0: Het is een wisselvallige dag vandaag, hè? Flink wat bewolking, een graad of 20. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar een graad of 10. En dan krijgen we wat mist. En morgen, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als vandaag. Een graad of 20 met flink wat bewolking. Dan, tijd voor het nieuws. Krijg je van René.
1: De scooterrijder die dinsdagavond gewond raakte bij een botsing met een auto in Sprangkapelle is overleden. Het gaat om Quinn van 20 uit Sprangkapelle. Zijn vrienden zijn er kapot van.
7: Knotsgek, heel lieve en sociale jongen wel. Ja, ik ben met mijn allerbeste vriend. En ik heb gisteren gedaan wat ik kon doen voor hem. Dus het mooie eerbetoon. Ik heb iedereen opgetrommeld. En dan gaan we met de crematie gewoon weer doen.
1: Zo staken zijn vrienden vuurwerk af als eerbetoon aan Quinn. Een man van 29 uit Den Bosch is vrijgesproken voor het veroorzaken van een explosie bij een woning in 2024. Op tape, waarmee je zwaar vuurwerk aan de voordeur was bevestigd, zat DNA van de man. Ook werden bij hem thuis 12 cobra's gevonden. Volgens de rechter zijn er veel aanwijzingen dat hij betrokken was, maar is er onvoldoende bewijs dat hij de ontploffing daadwerkelijk heeft veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie had een jaar cel geëist. Het UWV begint vandaag met een enorme klus, de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. 73.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd, zegt deze verslaggever.
8: De Rekenkamer heeft ook gekeken naar hoe dat dan kwam. Nou, in de eerste plaats natuurlijk omdat tot de berekening van zo'n WIA-uitkering te komen veel te ingewikkeld zijn. Maar ook heeft een rol gespeeld dat tijdens corona veel UWV'ers thuis werkten. En daardoor minder in de gelegenheid waren om met elkaar te overleggen van goh, hoe moet ik nou naar dit specifieke geval kijken? En daardoor werden er fouten gemaakt.
1: De regering wil een nieuw schandaal, zoals de toeslagenaffaire, voorkomen. Daarom is in dit geval besloten dat wie te veel geld heeft ontvangen dat niet hoeft terug te betalen. Dan een bijzonder berichtje uit andere media. Het Lift Instituut waarschuwt voor het dragen van Crocs en andere zachtere rubberen schoenen op roltrappen. De afgelopen maanden kwamen er 2 incidenten schoenen vast te zitten tussen de bewegende treden. Nou, volgens het instituut gebeurt dat wel vaker met dit soort flexibel materiaal, omdat het makkelijker in kieren wordt meegetrokken. Vooral kinderen die hun voeten over de laatste treden laten schuiven lopen risico. In andere landen staan daarom al waarschuwingen bij roltrappen voor rubberen schoenen.
0: Ik wist niet dat een liftinstituut. Ik wist niet dat dat er was.
1: Ja, nee, je hebt heel veel dingen, heb je instituten.
0: Nee, heb maar is het dan geen lift? Ik dacht dat een roltrapinstituut ook
1: nee,
0: was.
1: Ja, maar dit, daar valt maar het waarschijnlijk over.
0: Valt hetzelfde onder, toch?
1: Ja.
0: Ja, waarom trek je überhaupt Crocs aan?
1: Ja, nou ja, er zijn toch mensen die het makkelijk vinden zitten. Ik heb hem zelf niet, maar ja, volgens mij is het wel comfortabel.
0: Ze zijn toch afschuwelijk? Of niet?
1: Ja, ik dacht eigenlijk dat dit door de modepolitie was bedacht misschien. Maar dat is niet het geval.
0: Nee. Maar wel het modeinstituut.
1: Ja,
0: wel.
1: Dat is ook weer. Ja, dat is ook
0: weer. René, dankjewel. Tot over een uurtje weer. Maar dat zal bij John zijn in Afslag Zuid. Gaan wij even richting...

Deze hoor je niet zoveel, hè? Sharon Redd met In the Name of Love. En over nummers gesproken die je dan wel weer vaak hoort. Ja, het is de grootste hit in Amerika op dit moment, hè? Heeft gewoon een record verbroken. Staat het langst op nummer 1 in die Billboard Hot 100. En heeft ook gewoon, Mariah Carey van de troon gestoten, hè? Met All I Want for Christmas Is You.

0: gouden plaat met de hoofdletter goud.
1: Is goed, hè, dit?
0: Fantastisch.
1: Ja, ja, dit is echt eentje die kan ik in ieder geval nog wel 100 keer horen.
0: Ik ook, met een lang je zat.
1: Nee.
0: Lekker. En ook fijn als het een record verbroken heeft. Hè, in Amerika.
1: Ja, dat is wel leuk, hè? Ja, maar dit is, kijk, wij doen daar nu heel groot over. En dat is natuurlijk ook heel groot.
0: Ja.
1: Maar country is daar al heel lang groot. En ik weet dat jij op jouw programma zondag ook altijd een country knaller hebt.
0: Country knaller, ja.
1: Maar ik vind het altijd. Ja, ik ben heel erg van de country ook. Ik vind het helemaal te gek. Dus ik vind het tof en top dat dit nu, zeg maar, ook hier gewoon in Nederland. Eindelijk een beetje voet aan de grond krijgt.
0: Precies wat jij zegt, want je hebt daar de country hitlijsten. Nou, daar staan ze natuurlijk op één. Maar de andere hitlijst is voor alle muziek door elkaar heen. Als daar een country plaat op één staat.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Goed, John.
1: Hij probeert het weer, hè?
0: Hij speelt ook elke keer hetzelfde. Dat is knap.
1: Ja.

0: Maar toch...
1: Jij stelt toch de vraag.
0: Ik stel toch de vraag.
1: Moet je het antwoord moet je nu al hebben? Of,
0: Nog niet, nou, nog even spannend. Dus als je het weet, of als je denkt te weten wat John niet gaat kiezen... nou, wat zou het toch zijn? Dan laat het even weten via de app. En dan kunnen we zo meteen eens even kijken... hoe goed jij muzikale kennis hebt over John. Crazy way to get your kicks.

0: Anouk en Modern World op Omroep Brabant. En zometeen gaat het stokje overgegeven worden aan John met de Afslag Zuid. Ja, wat gaan jullie allemaal doen eigenlijk?
1: Nou, we hebben een hele drukke show. Ik weet niet of we die 3 uur of we daar voldoende aan hebben. Want we gaan het hebben over podcast. Ben jij een beetje podcastluisteraar?
0: Beetje wel, ja.
1: Beetje, ja. De Omroep Brabant podcast is uiteraard. Maar er zijn er nog 1 miljard meer. Nou, daar gaan we het over hebben. Krijgen wij palmbomen in Brabant? Vannacht was het 18 graden, was de minimumtemperatuur. En het is natuurlijk al heel erg lang warm. Dus niet alleen dit jaar. Maar wat doet dat met de bomen?
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Gaan wij over bellen met een kenner op dat vlak. We gaan ook bellen over WorldSkills. Brabantse deelnemers die daar aan hebben meegedaan. En ja, we hebben gewoon ook nog weer een Europees kampioen straks in de uitzending. In dit geval de Europese kampioen tennis. Oh. Zowel enkel als dubbelspel onder de 18 jaar.
0: We zijn goed met tennis, hè?
1: Ook. Zo.
0: Ik kan Londen niet alleen maar schaatsen, maar tennis.
1: Maandag of dinsdag hadden we al de Europese kampioen karten hier. Ja. En het gaat gewoon door. Wij zijn gewoon als Brabant. Wij domineren de wereld straks.
0: Ja, de wereld. Zo kunnen we het gewoon zo houden. Ja. Brabant domineert de wereld.
1: Ja, want dit gaat gewoon buiten de grenzen van Brabant. Dan is Brabant natuurlijk al groot, maar ja. Als je daar buiten nog kampioen wordt, dan heb je het helemaal
0: goed. Ben je een hele grote. Ja. Zit in het water, hè?
1: Zeker. En ik denk ook wel, kijk, ik was laatst richting Düsseldorf. En dan kan je gewoon om Brabant nog steeds ontvangen.
0: Zeker, ja,
1: dat helpt ook wel mee, natuurlijk. Dat is ook wel fijn.
0: En we kunnen we strekken
1: veruit. Het gevoel van hier wordt gewoon steeds groter.
0: Het gevoel van daar ook, ja.
1: Ja.
0: Goed. Nou, zometeen. Sowieso veel plezier met John.
1: Doe hem dan maar, hè.
0: En doen we hem dan maar.
1: Ja, natuurlijk. Helder Bartsman. Ja, joh. Gaan we gewoon doen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
3: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
5: Honda, the power of dreams.
2: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
14: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
15: Brabants nieuws op je smartphone. Ga naar omroepbrabant.nl/download.
14: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
16: Is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998... Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel, mama Mandy. Goedemiddag.
20: Hi John, goedemiddag.
19: Hallo, wat een leuk zeg. Maak je hier debuut of ben je al eerder te horen? Ik heb je nog niet gehoord volgens mij.
20: Nee, ik ben alweer een tijdje aan het werk, maar ik heb nog niet veel op Brabant gelezen.
19: Nee,
20: dus het is een van de eerste keren weer.
19: Zo, wat een primeur zeg. Hoe is het met de kerstverse moeder?
20: Het gaat goed. Nou, heel erg goed.
19: Wat goed.
20: Baby doet het ook hartstikke goed gelukkig. Die is inmiddels alweer 4 maanden oud. Die
19: kijk.
20: Heel vrolijk jongetje, dus ik mag mijn handjes knijpen met hem.
19: Nou, blij. Heel fijn voor
20: zeker.
19: Je. Hartstikke goed. Nou, fijn dat je er bent.
20: Om weer terug te zijn.
19: Ja,
20: goed
19: nee, dat ja. Je houdt mijn gezelschap deze middag bij Afslag Zuid tot 7 uur, Mandy. Dus ik hoop dat je voor veel weggebruikers ook goed nieuws hebt.
20: Ja, ik hoop het. Nou, tot nu toe is het niet al te positief. Want ik heb al een paar lange files hier op mijn beeldscherm staan. De A16 die springt er toch wel bovenuit. Dat is dan vanuit België naar Breda. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd bij knooppunt Galder. De rechte rijstrook is dicht en dat duurt waarschijnlijk nog een half uurtje. Op dit moment staat de teller op 30 minuten vertraging. Op de A27 van Breda naar Gorkum, ja, daar is het eigenlijk altijd wel druk rond dit tijdstip. En dat is ook vandaag niet anders. Voorbij Geertruidenberg ruim 20 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein een kwartier oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Bij Moergestel 10 minuten vertraging.
19: Oké, Manny, dankjewel en tot over een half uurtje dan.
20: Tot zo weer.
19: Tot zo. Zometeen Afslag Zuid, een bomvolle show. We bellen onder andere met Europese kampioen tennis onder de 16 jaar. World Skills komt aan bod. Krijgen we palmbomen in Brabant. We gaan het ook nog hebben over podcasten. En daartussendoor nog heel veel fijne muziek.
21: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
22: Hey hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
23: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
24: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
25: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
26: Ja, kun je laten staan?
27: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
28: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
29: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
30: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
31: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
32: Met Rousseau chocolade.
33: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
34: SVK Benelux.
33: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
31: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
35: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is bize.nl.
36: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sicken specialist.
35: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure. Biezen met een S.nl.
36: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
17: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Afslag Zuid. John van Groenhoven.

0: Coldplay. Every teardrop is a waterfall. 11 minuten over 4.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met John van Groenhoven.
0: Goedemiddag. Het is donderdagmiddag. En het voelt ook als een donderdagmiddag.
3: Dat is fijn. Ben je van je jetlag af?
0: Ja, ik ben van een jetlag af. Ja, nee, echt. Ik zit de hele tijd gewoon vol in de donderdag
3: dus
0: vandaag.
3: Nu klopt het allemaal. Het is en middag en donderdag.
0: Ja, alles klopt.
3: Fijn, hè?
0: Ja. Nou, en dit is ook de laatste deze week.
3: Precies. Ben je precies op tijd weer goed in je ritme.
0: Ja, om morgen weer door te gaan.
3: Ja, precies. Om morgen weer om 5 uur op te staan.
0: Nou, 5 uur ben ik al, dan zit ik in de auto, hoor.
3: Ja, dat is waar, Wil.
0: Ja, dus, nou goed. Je hoort mij niet klagen. Zeg, het is vandaag de dag waarop Max Verstappen en zijn Formule 1-collega's zich melden op het circuit van Sepang in Maleisië, waar de Grand Prix van Bahrein wordt verreden. Dan hoor ik je denken, die landen Bahrein en Maleisië, die liggen toch 6000 kilometer van elkaar af. Dat klopt. De race in de golfregio stond oorspronkelijk gepland voor het weekend van 10 tot en met 12 april. Maar moest halverwege maart samen met de Grand Prix van Saoedi-Arabië van de kalender worden gehaald. Dat had alles te maken met de aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. En daarom werd gezocht naar een alternatief. En dat is Maleisië geworden. En het overvolle stroomnet zorgt voor steeds grotere problemen in de woningbouw. Volgens brancheorganisatie Woningbouwers NL kunnen inmiddels zelfs bijna afgeronde en al verkochte nieuwbouwwoningen niet altijd op tijd op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Bouwbedrijven verwachten daardoor dat de woningbouwproductie volgend jaar met 25% daalt, oplopend tot 40% in 2028. En dat is slecht nieuws, want die woningen hebben keihard nodig, Marjolein.
3: Ja.
0: Kopers lopen het risico dat hun woning dus later wordt opgeleverd, ondanks dat deze gewoon ook al verkocht is. Vooruitziende blik, denk ik dan altijd maar, als ik dit soort berichtjes lees. Want dat hadden we jaren geleden gewoon al zien
3: dat
0: aankomen.
3: Dat is waar, ja, zeker waar.
0: En dan heel iets anders. Leuk nieuws voor alle Sinterklaas-fans. En je zou het niet zeggen met nachten die de 18 graden hebben gehad afgelopen nacht.
3: Maar het komt er toch echt
0: aan. Het komt er echt aan. En dat betekent traditioneel dat de grote Sinterklaas-film, De Vliegende Pieten, vandaag in première gaat in de bioscoop. De film zit onder andere Martien Meiland, Jan Smit, de zangeressen van K3. En de Sinterklaashulp is Robert ten Brink.
3: Wat gezellig.
0: Ja. En waar de afgelopen jaren ook de grote Sinterklaasfilms, deze editie gaat over weerproblemen, waar Sint en zijn Pieten mee te maken krijgen in Nederland. Een sneeuwstorm dreigt pakjesavond ingewaard
3: te brengen.
0: Oh nee. Ja.
3: Ach, die man, die arme man. Elk jaar weer zulke
0: krijgt
3: problemen. Het komt altijd goed, gelukkig. Maar
0: ja, nou,
3: hij krijgt flink wat voor te kiezen, hoor.
0: Nou, of het allemaal goed komt, het is soms toch
3: dat,
0: echt.
3: Ja, daar moeten we nog maar achter komen dit jaar.
0: Het is kantjesbord soms.
3: Ja, zo is het wel.
0: We hebben er weer een.
3: Een
0: AI-song.
3: Ik ben benieuwd of je net zo enthousiast bent als
0: gisteren.
3: Nou,
0: die van gisteren, die vond ik echt helemaal te gek. Ben je klaar voor?
3: Zeker.
0: Komt-ie.

0: Deze vond ik dan weer heel leuk.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh, ik wou hem halverwege al afkomen.
0: Oh, echt? Oh, deze vond ik heel musical-achtig.
1: Oké. Okay.
0: Maar nee, als één iemand zegt prullenbak, gaat hij in de prullenbak.
1: Ja, is het,
0: ja, dat is de regel.
1: Nou, dan noemen
0: dus
1: we dat
0: weg ermee.
1: Weg ermee.

0: Het is 5:10. Je luistert naar Afslag Zuid op Omroep Brabant. En de term podcast, ja, die hoor je eigenlijk iedere dag wel één of meerdere keren. Ben jij een beetje een podcastluisteraar, Marjolein?
1: Nee.
0: Nee? Nee,
1: eigenlijk niet echt.
0: Nee.
1: Ik vind ze wel leuk. Als ik er helemaal eentje op heb staan, dan zit ik er helemaal in. En ik vind het ook eigenlijk altijd wel interessant of grappig. Maar ik heb altijd dat ik denk in de auto, ik wil muziek aan.
0: Ja.
1: Dus ik ga niet zo vaak uit mezelf de podcast aanzetten.
0: Nee, nou, ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik luister er een paar. En heeft meer te maken met mijn, met mijn passie voor de Formule 1. Daar zitten nog wel wat podcasts.
1: Precies,
0: vind ik wel leuk. Maar ja, soms lijkt het wel dat je er niet bij hoort als je zelf geen podcast hebt. Want iedereen heeft tegenwoordig een podcast.
1: Dat is wel waar. Iedereen kan maar een podcast beginnen.
0: Ja. Gisteren was het ook nog een internationale dag van de podcast. En het aantal podcasts, dat groeit nog steeds. Een van de populairste podcasts van Nederland zijn onder andere Geuze en Gorgels en Kieft, Jansen, Egmond en Grijp.
1: Oh, grappig.
0: Maar
1: ik ken dus helemaal niet die laatste.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, dat is een beetje, ja.
1: Is een beetje de VI.
0: Meer voetbal gerelateerd. Populaire podcast van Omroep Brabant. We hebben er zelf namelijk ook een hele berg.
1: Ja, echt veel.
0: Vorige week is een hele populaire, intussen een hele populaire. Dat is Benno Elzat aan mijn kind. Dat onderwerp is allesbehalve leuk. Maar de podcast is enorm goed. Dat blijkt ook wel. Dat hij op de 23e plek in de top 100 volgens podcastluisteren.nl staat. Dat is erg hoog. En het wordt heel hoog gewaardeerd. Misdaad Uitgelegd is ook zo'n podcast van Omroep Brabant. In de rechtbank, nummer 85 in de Spotify Top 100. Maar ja, nu vragen wij ons af, ben jij ook zo'n fan van podcasts? Dus wij vinden het tijd voor een onderzoekje. Luister jij wel eens een podcast? Een duimpje omhoog in de app? Of nee, een duimpje omlaag als je denkt, podcast, wat is dat? Oh, ja. Dat kan ook nog.
1: En als je wel luistert, vertel even wat je favoriet is.
0: Dat
1: of als je
0: we
1: nu luistert.
0: Precies.
1: Ja, want inderdaad, bij ons is het nu op dit moment dan natuurlijk Benno L.
0: Ja.
1: Ja, ik zit daar echt helemaal in. Ik vind dat echt waanzinnig.
0: Ik moet er nog aan beginnen. Maar dat is precies wat je zegt. Ja, ik kom dan in de auto is vaak het meest rustige punt waar ik dat dan misschien ga luisteren.
1: Ja.
0: En heb ik dan niet,
1: je moet er ook echt even voor gaan zitten, hoor. Maar als je helemaal bent begonnen, dan, want het is zo spannend.
0: Ja.
1: En ook dat op den duur Eva, onze collega, echt een brief krijgt.
0: Ja.
1: Van Benno zelf.
0: Ja,
1: ja, je wil gewoon al die afleveringen verslinden.
0: Ja, dat is wel weer het mooie.
1: Dat is een hele goede aan podcast, zeker. Ja.
0: Nou, wij zijn benieuwd. We doen even ons eigen onderzoek hier bij Afslag Zuid. Luister jij wel eens een podcast? Een duimpje omhoog in de app. Een duimpje omlaag. Nee, ik luister nooit een podcast. En als je dan wel luistert, zet er dan ook even bij wat jouw favoriet is. En wat je er van vindt. 06-573-282-03 is het Omroep Brabant appnummer. Ook deze week en deze middag helemaal voor jou ter beschikking. Er komen heel veel appjes binnen. Dat wordt leuk. Gaan we eens kijken hoe het er allemaal bij staat.

0: Stars with No Name. De band die had wel een naam, die heette America. Vernoemd naar de vaders van de bandleden die uit Amerika uitgezonden waren naar Engeland. Zo weet je dat dan ook weer. Het is zo langzamerhand tegen 16:30, want het worden nog een paar minuutjes. Betekent zo het nieuws met René. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar ga je het zo over hebben, René?
1: Nou, is Peter Gillis uit de schulden? En wie oh wie worden de nieuwe stemmen van Bert en Ernie?
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Weet wat er speelt. Kijk naar Brabant Nieuws.
5: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
0: En voor de verkeersinformatie hebben we deze middag het genoegen van Mandy van der Plas bij de ANWB. Mandy, goedemiddag.
7: Hi John, goedemiddag. Het is al druk onderweg. 150 kilometer zie ik hier op mijn scherm staan. Dat is al vroeg druk, dus op de donderdag. Op de A16 vanuit België naar Breda rijdt het nu onder andere langzaam. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Galder. De rechterrijstrook is hier nog altijd dicht en dat kost je onderweg een kwartier. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, een stuk noordelijker dus, daar rijdt het langzaam vanaf Zevenbergse Hoek tot aan Dordrecht Centrum, een kwartier op onthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum, voorbij Oosterhout, 30 minuten vertraging. En ook rijdt het langzaam op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar is de vertraging vanaf Os-Oost 15 minuten.
0: Oké, Mandy, dankjewel.
4: Omroep Brabant.
0: Vanmiddag zijn er wolkenvelden. Ook de zon komt er op steeds meer plaatsen bij. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Dan koelt het af naar een graad of 10. 16:30. René Snippert met het nieuws.
8: Op de drie vakantieparken van Peter Gillis is bij een gedwongen veiling in totaal 27,3 miljoen euro geboden. Vandaag gingen drie vakantieparken van Peter Gillis bij gedwongen veiling onder de hamer. Prinsenmeer bracht met 20,6 miljoen het meeste op. Nou, is Gillis hiermee dan uit de schulden? Verslaggever Noël van Hoofd geeft antwoord.
9: Nou, niet helemaal, want als we het even optellen, zijn de parken nu samen voor 27,3 miljoen euro geveild. En Peter Gillis heeft een schuld van meer dan 27 miljoen euro. Nou, dan zou dat net kiele kunnen zijn, maar hij heeft ook nog een schuld bij de Belastingdienst op de parken, bleek uit een eerdere rechtszaak. En de veiling kost ook nog zeker 3 ton. Dus Peter Gillis is niet helemaal uit de schulden.
8: De veiling leverde wel een record op. Het was namelijk het drukst bezochte vastgoedveiling in Nederland ooit. Er keken tienduizenden mensen mee online. Intens Festival in Oosterwijk heeft een rechtszaak gewonnen van 5 verzekeraars over de wateroverlast tijdens de editie van 2024. Volgens de rechtbank moeten de verzekeraars de schade alsnog vergoeden. Intens claimt ongeveer 1,5 miljoen euro aan extra kosten, terugbetaalde campingtickets en gemiste inkomsten. Hoeveel er precies wordt uitgekeerd, dat staat nog niet helemaal vast. Een man van 59 is gisteravond aangehouden voor diefstal bij een woonzorgcomplex in Nuenen. Hij zou het complex op 20 september zijn binnengedrongen. Kort daarvoor probeerde hij volgens de politie ook al binnen te komen door zich voor te doen als zorgmedewerker. Na buurtonderzoek en getuigenverklaringen werd de man herkend en opgepakt. Hij zit vast voor verhoor. Een opvallende hoorzitting gisteren in het parlement van de Duitse deelstaat Thüringen. Er wordt gekeken of er genoeg redenen zijn om een verbod aan te vragen op het radicaal-rechtse partij AfD. Tijdens de zitting kwamen voor- en tegenstanders aan het woord. Een partijverbod kan pas worden onderzocht als de hoogste rechters daartoe opdracht krijgen van de politiek. Je hoort NOS-correspondent Gien Balduk.
10: Het is vooral regeringspartij CDU-CSU die nog niet overtuigd is. Zij vrezen dat als zo'n procedure mislukt, dan uiteindelijk AfD daarvan zou profiteren. Maar na de recente verkiezingszegers van de AfD lijkt er iets te veranderen. In de Bondsraad, wat meebeslist over wetgeving en ook in staat is om zo'n procedure te starten, lijkt nu een meerderheid nabij.
8: De AfD behaalde onlangs een flinke verkiezingswinst met de Duitse deelstaatverkiezingen. Dan een berichtje uit andere media, want de stemregisseur van Bert en Ernie wordt platgebeld door Acterend Nederland. De reden, de vacature voor Bert is vrijgekomen nadat Paul Hane had aangegeven te stoppen na 50 jaar. Onlangs overleed ook stemacteur Willem T. Schippers, die de stem van Ernie dan weer deed. En daarmee vormde Paul Hane al die tijd het iconische kinderduo. Nou, kennelijk staat nu de telefoon rood gloeiend om hen te vervangen, omdat veel acteurs maar wat graag op auditie willen komen. Dus even afwachten wie de nieuwe stemmen gaan worden. Een van de mensen die op auditie mogen komen is Sander Lantinga. Die kreeg de uitnodiging live in de uitzending op een andere radiozender dan deze.
11: Wat wij nou afvragen, twee dingen. Zou jij stemacteur willen zijn voor Bert of Ernie?
8: Heel graag.
11: En welke?
8: Oeh, ja, dat weet ik niet. Ernie dan misschien omdat hij ietsjes vrijer is. Bert is wat serieuzer, denk ik. Ja, maar allebei superleuk. Als je een stemacteur mag zijn van een kinderpersonage, dat lijkt me geweldig.
11: Oké. Dan vraag twee. Gaan dan de nieuwe stemmen klinken zoals Bert en Ernie?
12: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
13: Wat zeg je, Bert? Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
8: Ik denk het niet.
11: Nee, maar dat lijkt me dus. Dat is het gekke. Want je gaat dan op stemauditie. En wat ga je dan? Hey Bert. Ja, Ernie. Ga je dat dan doen? Of ga je je eigen zijn?
8: Ik denk wel je eigen sausje eroverheen gieten. Ik denk dat het beste is. Want anders ga je Paul Hane na proberen te doen. Ja. En dat vinden mensen irritant, denk ik dan. Of Willem T. Schippers. Dat
11: ja, zo. Uniek. Ja, dat
8: denk ik, hè?
11: Ja. Ik hoor je niet, want ik zit een banaan in mijn oor.
8: Of
11: een even een urnetje.
8: Ik kan je niet horen, ik heb een banaan in mijn oor.
14: Ik vind het best leuk, hoor.
11: Ik
14: zou gewoon gaan solliciteren.
11: Ja, ik zou het gewoon doen.
14: Ja.
8: Nou, ik ga het proberen.
11: Ja. En dan, dames en heren, voor het nieuws, Ernie.
14: Dat zou leuk zijn.
11: Ja, dat zou leuk zijn, hè. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Geef het nog even door, hè. Luister je wel eens een podcast. Duimpje omhoog in de app of duimpje omlaag. Nee, mij niet gezien. Ik...

0: Akte en de Munnik. Morgen wordt van Fantastisch een afslagzuid. Ja, wij stelden jou de vraag. Luister je wel eens een podcast? Gisteren was het Internationale Podcastdag. Je wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Hier weer een nieuwe podcast, daar weer een succesvolle aflevering. En wij doen hem op een Brabant, ook een Duits in het zakje met onder andere Ben O'L zat aan mijn kind. En ook andere podcasts die je kunt terugvinden op omroepbrabant.nl. Natuurlijk alle podcastplatformen. De reacties die liegen er niet om. In ieder geval niet een aantal. We hebben heel wat reacties binnengekregen. Dank je wel daarvoor. Wat is een beetje de bloemlezing, Marjolein?
1: Nou, als we direct gewoon naar de resultaten gaan, dan is het wel duidelijk dat nog net een beetje een meerderheid geen podcast luistert.
0: Okay.
1: 61%. Het is ook niet overweldigend dat niemand podcast luistert. Want nee. Ja, toch wel gewoon bijna
0: 40%. Maar wel een ruime meerderheid. Toch?
1: Wel een ruime meerderheid. In ieder geval van de Afslag Zuid-luisteraars. Ja, Nicole die zegt er ook over. Die zegt, nou, ik weet wel wat het is, maar ik heb er gewoon nog nooit eentje geluisterd. Marga die omschrijft het denk ik heel goed, want dat herkennen wij ook, zei wij al. Ja, het zit gewoon niet in mijn systeem, schrijft zij. In de auto gewoon ongegeneerd mee. Blaren met muziek.
0: Ja.
1: Ja, dat heb ik ook. Ik stap in en ik verbind wel met muziek of een radiostation. Maar het zit gewoon niet in mijn systeem dan die podcast aan te doen.
0: Sterker nog, ik had laatste keer en toen dacht ik, weet je wat, ik ga zo'n podcast luisteren.
1: Oh ja, precies.
0: En toen stapte ik in de auto en toen het was eigenlijk, had het gefilmd moeten. Ik had echt zo, oké, ik had pak mijn telefoon. En ik zei zo, ja. Wat ga ik nou doen?
1: Oh ja, precies.
0: Ja, dus ik had Spotify en dan keek dan,
1: Dat interesseert me niet. Ja, dat is het. Je moet ook eigenlijk al van tevoren eentje hebben waarvan je weet, die wil ik luisteren.
0: Ja.
1: Zoals nu met Ben O'L.
0: Ja.
1: Daar weet je dan van, nou, die ga ik dan aanzetten. Ja. Maar anders is het inderdaad net als Netflix. Ben ik soms langer aan het zoeken dan dat ik aan het kijken ben.
0: Ja.
1: Ja, Ria die zegt het ook, nee, ik hou niet van het oeverloos gebabbel. Ze zegt, ik noem het shitchatten.
0: Oké.
1: Kaantje die zegt, ik kan het geduld er niet voor opbrengen. Maar aan de andere kant heb ik ook heel veel mensen natuurlijk die wel gewoon luisteren en die het leuk vinden. Het is niet voor niks zomaar mateloos populair.
0: Nee, tuurlijk.
1: Nicoline die zegt bijvoorbeeld, ik luister hetzelfde. Maar ik heb toen die van Edwin Evers en de Koning geluisterd.
0: Oh,
1: die vond ik heel leuk en interessant. Jeroen die zegt, jazeker, ik luister altijd naar The Truman Show van Jorn Luca.
0: Ja.
1: Kende ik niet, moest ik even opzoeken. Is meer een soort voor groei en voor ontwikkeling en dat soort dingen. Joyce die zegt, jazeker, ik luister die van Omroep Brabant bijna allemaal. En ik luister Klein Geloel, dat is de Fans van Feyenoord podcast. En ze zegt, ja, ik vind het gewoon lekker tijdens het wandelen of tijdens het autorijden. Ivo die houdt er ook van, die zegt, elke avond voor het slapen gaan heb ik de podcast aan. Dus ook echt wel een fanatieke luisteraar.
0: Ja.
1: Camille die zegt, jazeker, groetjes uit het zuiden. Die is natuurlijk van onze collega Jordi.
0: Ja.
1: En Annemarie die zegt, ja, jullie podcast Moord aan de Dijk is een van mijn favorieten. Dat is ook inderdaad een hele goede tip.
0: Heel leuk. Ja, we hebben ook nog Van Ons, hè, dus van Jasper Stads, die overal langs gaat bij bekende Brabanders om te praten over een band met de provincie. Ook een leuke
1: podcast. En als je dan ook een tipje wil, Op Hoop van Zegen, die vond ik fantastisch. Die is nu al wat ouder, maar dat gaat over die Tom de Wal.
0: Ja.
1: Die, die gekke kerk heeft met allemaal, dat zij mensen kunnen genezen.
0: Ja, die geeft het woord van God door.
1: Nou ja, dat is best wel super interessant. Er zijn drie collega's hier van de redactie, die zijn daar ingedoken. En die zijn ook naar een paar van die genezingsdiensten gegaan. En hebben ze dan stiekem opgenomen. Nou, rete spannend. Super goede podcast.
0: Oké, nou, die van Willy en René, die vind ik ook altijd wel vermakelijk.
1: Ja, die is ook leuk. Die Christian maakt. Ja,
0: dat moet ik wel zeggen, dat als je dan, die duren ook niet zo lang. Je hebt ook van die podcasten dan, zeg maar, gewoon een aflevering van een uur of zo.
1: Ja, dan is soms 20 minuutjes ook lekker.
0: Ja, gewoon even, of 10 mag ook, gewoon dat je even bijgepraat wordt. Nou, die hebben we ook.
1: Die maakt René,
0: ja, René maakt
1: over het nieuws. Ja, dat is ook echt super handig als een nieuwslezer natuurlijk. Dan weet je direct even weer wat er speelt.
0: Nou, meer op omroepbrabant.nl/podcast voor de mensen die ervan houden. Dankjewel voor het doorgeven van jouw stem en jouw mening en jouw verhaal. Wij zijn natuurlijk Omroep Brabant en wij zijn vooral ook radio. Nou, vooral, beter gezegd, hier bij Afslag Zuid zijn wij de radio. Tot 7 uur met straks een lekker energieshotje voor een bedrijf hier uit de regio.

0: Gwen Stefani en The Sweet Escape. Dat is trouwens wel grappig, want Gavin Rossdale en Gwen Stefani's zoon Kingston, die heeft een debuutsingle uitgebracht. Die stapt gewoon in het voetspoor van zijn ouders. Wat mooi, daar gaan we zeker ook nog wel eens van horen. Maar je hoort in ieder geval de mama nu met The Sweet Escape.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Ja, dat maakt het misschien 10 voor 5 afslag Zuid. Dat betekent dat we een bedrijf gaan bellen ergens in onze provincie om ze succes te wensen nog bij de laatste loodjes van de werkdag. En vandaag gaan we daarvoor bellen met een bedrijf in Veldhoven. Eens kijken of mooieplinten.nl de telefoon wil opnemen.
2: Mooie Plinten, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Je spreekt met John van Omroep Brabant Radio.
2: Hi.
0: Hi, je spreekt met Mooie Plinten, hè?
2: Ja.
0: Hoe was jouw naam?
2: Siem,
0: goedemiddag. Siem, wij bellen altijd een bedrijf op in Brabant om ze succes te wensen bij de late loodje van de werkdag.
2: Zo, ja. Nice.
0: En dan gooien we een pijltje op de kaart van Brabant en we komen vandaag uit in Veldhoven. En zoeken we een bedrijf bij en je raadt het niet bij wie we uitkomen.
2: Ja, mooie plinten.
0: Ja, mooie plinten. Plinten is wel vaak het sluitstuk, volgens mij, als mensen een vloer leggen. En dat is wel zoiets van het peertje wat nog in de lamp hangt. Zo van, oh ja, de plinten moeten er nog tegenaan. Hoor je daar vaker of niet?
2: Ja, ik denk er anders over natuurlijk, hè.
0: Ja.
2: Dit maakt mijn huis helemaal af natuurlijk. Meer op plinten, ook sierlijsten, vensterbanken, om de deur heen.
0: Ja, het ziet er allemaal fantastisch uit als jullie ook op de website hebben staan. Was het de mooiste plint?
2: Ik vind de mooiste plint de monumentenplint.
0: De monumentenplint?
2: Monumentenplint, ja.
0: En hoe ziet die eruit?
2: Ja, daar zit een klein trappetje in en daarna in één keer in een bollinkje weer verder omhoog. Die hebben we vanaf 12 centimeter, 14 centimeter. Een beetje, ja, iets leuker, iets meer gewijs naar vroeger, zeg maar. Rond de 1900, 1910. Allemaal beter dan de gladde plinten van nu, zeg maar.
0: Ja, een beetje chic, zeg maar. Wat chicere stijl.
2: Ja.
0: Hey, Siem, ik bel niet alleen voor de plinten. Ik bel je om succes te wensen bij de laatste loodje van de werkdag. Maar daar hoort ook een lekker liedje bij. En dan mag jij bepalen welke dat wordt.
2: Dan doe maar Starboy van de Weekend.
0: Starboy. Nou, dan die ga ik noteren en die ga ik erbij pakken.
2: Nou,
0: Siem, hartelijk dank. Succes met de plinten.
2: Is goed, dankjewel. Jullie ook.
0: Dankjewel, hè.
2: Hey, fijne dag.
0: Jij ook. Hoi.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: The Weeknd, samen met Daft Punk en Starboy. Voor mooieplinten.nl in Veldhoven. Het energy shot van vandaag. Nou, lekker energy shotje hoor. Ik hoop dat je er ook lekker energie van hebt gekregen om nog een uurtje verder te gaan op deze donderdagmiddag. En straks met ons ook nog de donderdagavond induikt. We hebben nog een volle show. We gaan het straks hebben over de bomen in Brabant en in Nederland. Want ja, het wordt steeds warmer. Heeft dat uiteindelijk ook zijn weerslag op onze vegetatie? Gaan wij bijvoorbeeld palmbomen ineens langs de kant van de weg gezien staan? Je ziet ze al wel eens in tuinen, maar goed, ja, dat moet in de winter dan ook maar tegen kunnen. Maar ja, dat gaan we straks uitvinden met onze boswachter Frans. Die weet daar alles van. Dat en meer straks in Afslagzuid.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
11: Even helemaal niets. In een relax fauteuil van Teun Arts.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van 2 studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO en NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Ja, de donderdag is bijna ten einde. Dat betekent vaak toch wel veel verkeer op de weg. Mandy van der Plas van de ANWB weet waar het allemaal vast staat. Mandy.
15: Ja, John, dat klopt. Het is zoals altijd op donderdagmiddag al behoorlijk druk onderweg. 170 kilometer file, en dat zal je weinig zeggen, maar dat is druk. Vooral veel lange dagelijkse files, zoals op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar is het oponthoud bij Werkendam nu 20 minuten. Op de A27 van Breda naar Gorkum rijdt het ook langzaam. Bij Nieuwerdijk 9 kilometer file, ook dat kost je 20 minuten. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein een kwartier vertraging. En ook op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam rijdt het langzaam. Bij Hogerheide is de vertraging ruim 15 minuten.
0: Oké, dankjewel weer. Zometeen afslag Zuid, het laatste uurtje van de donderdagmiddag. Op deze 1e van oktober breekt aan, of is aangebroken, beter gezegd. We hebben vannacht een hele warme nacht gehad. De temperatuur is rond de 18 graden. Dat is dan de minimumtemperatuur. Niet voor het eerst de afgelopen maanden. Wat doet dat met onze vegetatie en in het bijzonder met onze bomen?
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op vodafone.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
6: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
7: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
6: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
8: Mijn papa verkoopt stoelen.
9: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
10: Dit zit.
9: Voordelig en snel.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: Afslag Zuid. John van Groenhoven.
12: Je ziet hem wel zijn best doen.

0: Mr. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Dan hoor je de afslag uit op deze donderdagmiddag. Het is de 1e van oktober.
1: Omroep Brabant.
0: En het is 5:10. Marjolein is van de partij, een praatje even bij.
2: Tilburg mag zich in 2028 even het middelpunt van wielrennend Europa noemen. De stad krijgt namelijk de start van het EK wielrennen. En de finish, die komt in Breda te liggen. Daarmee halen de twee Brabantse steden samen een groot internationaal wielerevent naar de provincie. Aan de precieze route tussen Tilburg en Breda wordt nog gewerkt. En artsen van het Radboud UMC hebben een nieuwe operatie ontwikkeld waarmee de clitoris kan worden hersteld naar mensen die vulva-kanker hebben. Bij de behandeling van die kanker moet de clitoris soms worden verwijderd of verdwijnt die onder de huid, waardoor vrouwen geen orgasmes meer kunnen krijgen. Met die nieuwe techniek kunnen zenuwen en gevoel behouden blijven. En van de eerste 23 vrouwen die zijn geopereerd, kon 90% binnen een half jaar weer een clitoraal orgasme krijgen.
0: Jeetje.
2: Goed om erbij te vermelden, zo'n operatie voor mannen bestaat al 40 jaar.
0: Oké.
2: Dan hebben we het even weer over dat eerder deze week in het nieuws was dat er slechte zorg is voor vrouwen.
0: En ja, dat was in het nieuws, ja.
2: Dat we daar heel erg geld op kunnen besparen als daar eens wat vaker naar bekeken wordt. Nou, het is een waanzinnige stap in die richting.
0: Zeker natuurlijk. Is het een hele goede stap. Maar goed, die techniek moet er natuurlijk wel zijn. Waarschijnlijk is het...
2: Maar dat komt natuurlijk omdat vrouwen altijd minder onderzocht zijn dan mannen.
0: Ja, denk je dat dat daarmee te maken heeft?
2: Ja, dat is waarom alles in de zorg bij vrouwen achterloopt dan bij mannen.
0: Maar dit gaat om dit specifieke verhaal. Dat bedoel ik, de techniek voor dit. Dat moet er wel beschikbaar zijn.
2: Ja, maar dat heeft er toch mee te maken met hoe vaak er onderzoek wordt gedaan naar het lichaam.
0: Ja, weet ik niet. Ja, zover zit ik er ook niet.
2: Oh, ik heb er wel veel over gelezen. Ja, de vrouwenlichamen zijn echt wel gewoon honderden jaren minder, ook in medicijnen getest en meegenomen en zo dan mannenlichaam. Omdat mannenlichamen daarin makkelijker te voorspellen zijn met minder hormonen.
0: Ja.
2: En daardoor is het nu pas eigenlijk dat in de laatste jaren steeds meer medicijnen en passendere zorg is voor vrouwen.
0: Okay.
2: Dat er nu meer naar onderzocht wordt.
0: Dus goede zaak.
2: Supergoeie zaak, ja. En we zijn steeds weer meer fan van musea. 9 van de 10 Nederlanders, die komt er wel eens. En vorig jaar telden Nederlandse musea samen ruim 31 miljoen bezoeken. Dat waren er opnieuw meer dan het jaar ervoor. Hierbij is ook de museumkaart erg in trek. 1/3 van alle bezoeken wordt inmiddels met zo'n kaart gebracht. En daarmee kruipt de museumsector langzaam weer naar het niveau van voor corona.
0: Oké. Ben jij een museumbezoeker?
2: Nee, niet echt eigenlijk.
0: Nee.
2: Maar ik vind het wel leuk nieuws, want dan denk ik wel, dit zou ik eens moeten doen.
0: Er zijn ook heel veel museumpjes musea in Nederland. Maar ook van die hele, ik zei altijd al museumpjes. Maar,
2: van die kleine.
0: Van die kleintjes. Ik vind het altijd wel, ik kom er eigenlijk ook veel te weinig.
2: Ik vind het zo'n vakantieding.
0: Ja, maar je zou kunnen beginnen. Gewoon ga op vakantie in je eigen stad of je eigen land.
2: Zo'n museumkaart helpt dan heel veel.
0: Zeker.
2: Betaal je eenmalig een bedrag.
0: Dan kan je overal
2: naar
0: binnen.
2: Ja,
0: maar er zijn ook steeds meer musea die ook meer beleving hebben. Die is bijvoorbeeld ook waar je een kop koffie kunt gaan drinken, maar dan waar het ook echt leuk zitten, verblijven is.
2: Ja, klopt. Ja, dus, dat is heel leuk.
0: Ja. Nou, goede zaken allemaal. Dankjewel. Wat denk jij, Marjolein? Hebben wij palmboompjes over een jaartje of 5 à 10?
2: Ik zou het wel leuk vinden.
0: Die vakantiesfeer.
2: Ja, ik krijg er een vakantiegevoel van.
0: Ja, maar misschien de aanleiding minder goed. Want we hebben natuurlijk echt te maken met klimaatverandering. Het wordt alles maar warmer. We gaan zo meteen bellen met Frans Kapteins.

0: Alphabet Fascination. Moeten we alvast gaan wennen aan palmbomen langs de Brabantse straat? Het klinkt een beetje overdreven, maar door steeds hetere en drogere zomers hebben sommige van onze vertrouwde bomen het steeds moeilijker. Beuken en eiken die vallen om sommige plekken al uit. Dus welke bomen passen straks nog bij Nederland? We bellen met onze eigen boswachter Frans Kapteins. Frans, goedemiddag.
1: Goedemiddag, John.
0: Ja, we hebben een rare, wat dat betreft, zomer achter de rug. En eigenlijk, ik zeg achter de rug, maar het is vandaag ook alweer boven de 20 graden. Het is 1 oktober. Hebben we straks dan echt een heel andere vegetatie in Nederland?
1: Nou, die begint langzamerhand wel te ontstaan. We hebben nu, laten we zeggen, wat een aantal jaren geleden 600 kilometer verder lag. Hebben wij nu die hitte en die warmte. Dus ja, dat betekent ook dat zeg maar, zo langzamerhand onze vegetatie daarop aan gaat passen. Maar palmbomen is nog niet echt nodig. Maar er zijn toch wel al bomen waarvan wij denken dat zullen de toekomstbomen zijn. Dat is dan tamme kastanje, veldesdoorn en zomerlinde.
0: Ja.
1: Dat zijn toch wel de soorten die passen bij een iets warmer klimaat. En ja, hoe hard gaat dat? Ja. We hebben nu wel toch een probleem met de beuken. Daar gaat het wel heel hard mee. Maar dat heeft ook te maken met niet alleen de temperatuurverhoging. Dat heeft ook te maken met die plotseling grote felle buien. Zodat het water zeg maar heel snel omhoog komt en dan een tijdje blijft staan. En dan verrotten de wortels van beuken en dan sterven die beuken ook af. Dus het is niet alleen maar de hitte die de beuken treft. Het is ook zeg maar de natte periodes die plotseling zijn. En dan heb je op klaps van Brabant heb je dat. Hè. Dan valt zijn buik plotseling naar beneden toe.
0: Ja.
1: En dan verdicht de grond meteen. En later is het weer weg. Want dan mensen dachten, heeft hij wel geregend, is zo stoffig. Ja, dat komt omdat het al langzamerhand wegzakt. Maar op het moment dat die heftige buien vallen, ja, dan knalt de zandgrond dicht. En in het mum van tijd is het zeg maar grondwater ook gestegen.
0: Ja.
1: En dan stikken de bomen gewoon.
0: Ja, is dan, als we dan, je zegt net 600 kilometer verderop, hè, de klimaat wat daar tientallen jaren geleden was, dat krijgen wij nu. Als we daar even een vogelvlucht heen gaan, wat voor bomen treffen we dan daar aan?
1: Ja, nou, dat wat ik net al noemde, de tamme kastanje, daar staan blindebomen, daar staan. Ja, kijk, die eik, dat is nog een kwestie van, sommige plekken houden het wel, op sommige plekken niet. Dat ligt maar net aan wat er voor mineralen allemaal in de bodem zitten. Maar dan hebben we dus in ieder geval die drie die ik net genoemd heb. En dan kan het zijn dat een aantal struiksoorten ook gaan komen die wat meer ook bij dat klimaat passen.
0: Ja.
1: En dan denk ik aan, zeg maar, dat is al een klein beetje gebeurd. Omdat we nu al toch al struikjes hebben, als rozenstruiken die vroeger dan toch wel wat verder in Europa stonden, wat zuidelijker in Europa. De sleendoorn is ook al een soort, hè. Als je de vroegere boekjes nakeek, dan vond je die alleen maar in Zuid-Limburg.
0: Ja.
1: Nou, tegenwoordig staan ze al wat verhoger in ons land. Als je dan kijkt naar bepaalde zeg maar plantensoort, de Italiaanse arondskelk, die doet het ook al wel goed in Nederland. Het is origineel een tuinplant geweest die alleen maar bij de tuinzetter kon komen. Maar op dit moment verwildert die ook.
0: Ja.
1: Maar wat ook verwildert is de hyacint, die verwildert ook. Dus dat betekent dat die soorten zich wel weer lekker voelen hier in ons land.
0: Maar komen, dan stel ik me zo voor, dan gaat dat dan vanzelf? Is dat dan dat ineens zeg maar zo'n plant zich ineens hier meer thuis voelt en dan hier, ik zou bijna zeggen, hier naartoe verhuist?
1: Ja, niet ineens. Dat gaat heel langzamerhand. Dat is ook met allerlei diersoorten. We krijgen op dit moment zeg maar best wel veel diersoorten binnen die hier nog nooit geweest zijn. Wat heel leuk is, wat ik persoonlijk heel leuk vind, is dat we een nieuwe orde bij hebben. Er zijn de orde van vogels en noem maar op. Maar we hebben nu de orde van bitsprinkhanen. Dat komt omdat wij sinds 2023 voor het eerst in Nederland een bitsprinkhaan hebben, nog namelijk de Europese bitsprinkhaan. Nou, dat vind ik toch kei leuk. Want dat is dan ook wat komt, hè. Er gaan soorten hier naartoe komen, er gaan soorten ook alweer verdwijnen. Nou ja, dat is inherent aan zeg maar de klimaatomstandigheden die Nederland voortaan zeg maar krijgen.
0: Ja, en is de natuur, want jij zegt het gaat deels vanzelf, maar is de natuur ook krachtig genoeg om zichzelf dan daarop aan te passen?
1: Altijd. De enige die zich overal zeg maar raar in beweegt en niet ongerust rondloopt, is de mens. Je kent wel die tweepoters. Die tweepoters
0: ja,
1: hebben
0: ik
1: altijd wel. Ja. Maar de rest van de wereld niet.
0: Nee. Ja. Daarover gesproken,
1: het hoort erbij dat soorten verdwijnen en het hoort erbij dat soorten komen.
0: Ja, daarover gesproken, die mensen. Ik weet bijvoorbeeld dat er plekken zijn in de wereld waar het tropisch warm is, waar palmbomen staan, maar die daar eigenlijk inheems, of helemaal niet inheems zijn, die het daar ook naartoe zijn gebracht. Als het, stel nou dat er hier de grapjassen zijn die zeggen, weet je wat, ik ga eens een straatje palmbomen neerzetten. Zouden die overleven?
1: Nou, ik denk als je zo gaat kijken wat er al staat, wat al hier overleeft, dat zijn de olijfbomen.
0: Ja.
1: En er zijn natuurlijk bepaalde palmbomen die zitten in een soort klimaat als de olijfboom zit. Nou, de olijfbomen doen het hier goed. Er is zelfs al zeg maar een kever meegekomen die van olijfbomen eet. Dus ja, dat zal best wel kunnen, dat die palmbomen dan gaan groeien. Maar die moeten dan wel meegebracht worden. En ik heb altijd zoiets wat op eigen kracht komt. Dat is dat houdt het veel langer. Dat staat, houdt het veel langer tot stand.
0: Ja.
1: En dat is ook iets wat ook wel goed is. Dus die planten, dieren die op eigen kracht hier komen, die flora en fauna, die zullen het echt wel sterker houden.
0: Okay.
1: De planten die wij meenemen uit andere landen, ja, die zullen het soms doen en soms niet. Dat ligt er maar net aan of ze zeg maar hier lekker voelen. Maar de planten die hier naartoe komen wandelen, hè, want dat gebeurt op een gegeven moment. Kijk, de zomereind, die is ook 6000 jaar geleden vanuit Spanje naar Nederland gekomen. Het DNA-onderzoek heeft het uitgewezen. Dus ja, toen vond hij daar lekker. Maar toen kreeg je daar te warm. Het is een land van ons land toegekomen.
0: Nou, nu gaat hij weer wat noordelijker. Frans, dankjewel.
1: Precies. Het is gewoon zo. Dus ja. Ik maak mij ook niet zo ongerust. Waar ik mij ongerust over maak, is verdroging. Dat vind ik veel erger.
0: Ja.
1: Maar de fauna en de flora, ja, die bewegen gewoon lekker mee.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. In het kader daarvan een lekker tropisch muziekje van onze vriend Django. Frans, dankjewel. En vast een mooie avond. En tot snel weer, hè.
1: Tot snel weer, John.
0: Dankjewel. Dag, Frans. Frans Kapteins over de vegetatie in Brabant. Over ons nog niet zo heel veel zorgen te maken. Door.

0: tijdens je rit naar huis mag je best van rijstrook wisselen. Maar blijf van je radio af, want hier zit je goed.
1: Omroep Brabant brengt je thuis. Dit is Afslag Zuid met John van Vroeg.

0: En Dance the Night, Dua Lipa in Afslag Zuid. We gaan naar het nieuws zo meteen met René. René, waar ga je het over hebben?
1: Nou, inwoners Breda die zijn verbaasd over het mogelijk verdwijnen van de carnavalsoptocht. En deze moeder beviel een jaar geleden en doet nu alweer mee aan bodybuilden.
2: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportion.nl.
3: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
7: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
9: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: We gaan naar Mandy van der Plas van de ANWB om te kijken hoe het gaat op de weg. Daar weet Mandy alles van.
10: Ja, zeker, John. Het is druk onderweg. En dat is gebruikelijk natuurlijk voor de donderdagavond. Maar ja, er staan flinke files. Op de A27 onder andere van Breda naar Gorkum. Daar is de vertraging voorbij Oosterhout 25 minuten. Het is daar altijd al druk en het was nu dus iets extra druk door een ongeluk. Goed nieuws wel, want de weg is inmiddels weer vrij. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 20 minuten oponthoud. Op de N267 van Drunen naar Andel rijdt het ook langzaam. Bij Wijk en Aalbrug 20 minuten. En dan de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Daar is de vertraging bij knooppunt Empel ruim 20 minuten.
0: Oké, Mandy, dankjewel. Tot over een half uurtje.
10: Tot zo.
11: Omroep Brabant.
0: Wolkenvelden vanmiddag, maar ook de zon die komt er op steeds meer plaatsen bij. Aan het einde van deze middag 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Zometeen meer weer met weerplaatsen. We gaan naar het nieuws. René Snippert.
1: Het nieuws dat grote festivals zoals Breda Jazz en de grote optocht in Breda dreigen te verdwijnen volgend jaar door fors hogere vergunningskosten zorgt voor verbazing bij inwoners van Breda. De kosten stijgen van 17.000 naar 37.000. Je hoort verslaggever Wilco Sonneveld die de stad even inging.
12: Stel dan als voor een Breda zonder Breda Jazz?
13: Ja, dat is niet te doen. Hetzelfde als een Breda zonder carnaval. Gaat ook niet. Of een Breda zonder NAC. Dat gaat helemaal niet.
14: Vind ik eigenlijk wel zonde. Echt heel zonde eigenlijk. Het hoort er wel bij. Ja, dat zou ik heel jammer vinden, want de carnaval al heel mijn leven hier. En ik denk met mij vele mensen. Maar gebeurt vaker, besparing op de creatieve sector.
1: Stichting Kielegat zegt dat het bedrag inderdaad niet te betalen is en ook andere evenementen worden fors geraakt.
0: Maar even een vergunning. Een vergunning die sowieso al 17.000 euro kost.
1: Dat is al hoog geld.
0: Waar hebben we het dan? En dan met 20.000 wordt verhoogd naar 37.000 euro. Ja, hoezo dat dan? Wat krijg je daarvoor?
1: Ik denk dat het heeft natuurlijk met stijgende kosten weer te maken.
0: Ja, maar waarvan? Daar zitten iets komen, in ze, komen, ze dan, grote... komen ze dan ook schoonmaken? Daar zit toch niks in? Het is toch een papiertje? Het is toch een administratieve handeling?
1: Ja, ze willen dan die kosten weer gebruiken voor andere kosten om dat te dekken.
0: Het is, zeg maar, ja, het is gewoon gaten vullen. Ja.
1: Het is van een begroting inderdaad.
0: Ja, precies. Maar dat kan je toch op deze manier niet doen. Dat is toch.
1: En dan haal je echt, zeg maar, die identiteit van Breda haal je onderhand weg, zeg maar.
0: Wie dit verzint, die komt er dan ook gewoon niet vandaan.
1: Nee.
0: Nee, die rijdt dan... Nou, we hebben vandaag weer wat bereikt. We hebben de begroting gedicht. En op weg is die weer naar weet ik veel waar die woont.
1: Ja, 20.000 is echt fors.
0: Ja, dat lijkt mij wel. Ja.
1: Nou, ook verbazing hier in de studio. Niet alleen hebben in Breda.
0: Nee.
1: De Aziatische tijgermug is nu ook gevonden in Tilburg. De NVWA is begonnen met bestrijding en zoekt vooral naar stilstaand water waar de mug dan weer eitjes legt. Bewoners in het gebied van de Magazijnstraat kunnen bezoek krijgen van bestrijders en worden gevraagd hun tuin te controleren. De aanpak duurt naar verwachting tot november. In de Efteling is na 27 jaar het paleis van de Chinese nachtegaal in het Sprookjesbos met de grond gelijk gemaakt. Het gebouw verkeerde in een slechte staat. Het sprookje keert volgend jaar wel terug, vlak naast de nieuwe Sprookjesbibliotheek. Maar dan wel in kleinere vorm. Het oude paleis komt niet meer terug. De scholierenprotesten in Frankrijk worden steeds gewelddadiger. Op meerdere plekken zijn scholen in brand gestoken en in Marseille werd een docent met benzine overgoten. De protesten begonnen uit onvrede over volle klassen, personeelstekorten en slecht onderhouden schoolgebouwen. Gisteren werden volgens de Franse regering 625 mensen opgepakt. Veelal van hen waren minderjarig. Nou, nog een jaar geleden beviel ze van haar tweede kindje. Nu doet Paula den Blanc uit Erp volgende week mee in Australië aan het WK Bodybuilding voor profs. De vrouw van 42 komt uit in de categorie bikini en gaat naar eigen zeggen maar voor één ding en dat is goud. En dat is hard werken.
15: Ik zit nu 10 dagen voor het WK dat we dit gesprek hebben. Daarvoor is het zeker zwaar trainen, behoorlijk zwaar. Vanaf nu is het juist alleen maar minder doen. Je wil op het podium zo uitgerust mogelijk staan, want dan komen je spieren zo mooi mogelijk uit.
1: Nou, inmiddels traint ze 4 tot 5 keer per week en werd ze in 2023 al wereldkampioen bij de amateurs. Daarna werd ze prof en won ze een wedstrijd in Dallas. Nou, haar hele verhaal lees je bij ons op de web en app.
16: Gaaf hoor.
0: Ja, knap, hè? In de categorie bikini. Maar wat moet ik dan aan denken? Moet ze een bikinietje optillen? Of zou een stringetje pakken? Ben je geloof ik laag?
1: Nee. Het is echt in de categorie. Je hebt toch ook met die bodybuilders staan. Dan hebben ze zo'n slip aan. En dan, ja, dat. Dus dan is hetzelfde. Maar dan bij vrouwen. Dan hebben ze zo'n bikini. Ja. Dat is een categorie.
16: Nou, maar stoer hoor. Net een kind. Nu weer zo getraind. Dat je weer op dit podium kan gaan staan. Dat je dus ook zo goed alweer in vorm bent. Dat je mee kan doen voor het goud. Nou, dat is toch waanzinnig.
1: Ja, dat is erg knap.
16: Dat is echt bizar, man.
1: Ja, ik moet zeggen, 4-5 keer per week trainen. Ik denk dat heel veel mensen wel denken, poeh.
16: Ja, nou, daar heb ik geen zin in.
1: Nee,
0: dat vind ik al een hele prestatie. Ja. Dat is al goud waard. Ja. Dankjewel, René. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant, uiteraard. Straks
17: John van Bronhoven.
0: Gaan wij praten met Weerblaza. Ja, natuurlijk weer over het weer. Het weerpraatje komt eraan na Handsome Poets.

0: Sky on Fire, Handsome Poets in Afslag Zuid. 10 minuutjes over 5:30, terwijl het zonnetje hier dat er aardig doorheen probeert te prikken. Het was vanmiddag een beetje bewolkt, maar wel aangename temperaturen. Dat is alvast een klein bruggetje naar het weer wat we gaan krijgen. Berend van Straten van Weerplaatsen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het was, ik zei net even buiten de uitzending tegen jou. Ik was een beetje bang dat de herfst zeg maar, was ingevallen na die mooie zomerse dagen die we hebben gehad. Maar als ik nu naar buiten loop, dan voelt het een beetje als de afgelopen dagen.
1: Jazeker. Nee, het is nog lang niet gedaan met het nazomerweer, om het zo te zeggen.
0: Nee.
1: We hebben op dit moment te maken met temperaturen van ruim 20 graden. Niet zo warm natuurlijk als die 25 graden die we de afgelopen dagen nog gezien hebben. Dat is ook wel uitzonderlijk natuurlijk voor eind september. Maar goed, die 20 graden gaan we ook nog wel de komende dagen halen hoor. En we zitten nu alweer in oktober, dus eigenlijk is graad of 17 gebruikelijk voor Brabant. Maar er komen voorlopig niet aan. Ook vandaag dus weer een aangename dag. Wel, vanuit het westen krijgen we nu te maken met brede opklaringen. Komende nacht is het dan op de meeste plekken gewoon helder. Er kan wat mist of nevel ontstaan in de loop van de nacht. En dan gaat de temperatuur inleveren naar een graad of 10. En morgen, dan volgt toch wel weer een fraaie nazomerdag. Die mist die gaat heel snel oplossen.

0: Het is eigenlijk dagelijks de zon die het weerbeeld bepaalt. Af en toe in de ochtenden dus wel wat mist, maar neerslag, ja, dat blijft uit. Misschien in de nacht en zondag in een klein spatje regen. Dat stelt nauwelijks iets voor. Overdag is het gewoon droog en ronduit zonnig. En dat fraaie nazomerweer, dat houdt tot en met dinsdag zeker aan. Bij dagelijks ook vergelijkbare temperaturen. Elke dag wordt het eigenlijk 20 graden. Misschien af en toe een keer 21 graden in Brabant. Maar ja, daarmee is het nog steeds echt wel warm voor de tijd van het jaar. Ja.
1: Nou, ik hoor jou zeggen, het is voor ons meteorologen saai. Er gebeurt weinig. En dan zou ik zeggen, met dit weerbericht zou ik een mooi vrij weekend inplannen, Berend.
0: Precies. Ja. dat komt goed uit, hoor. Dat heb ik ook.
1: Dus, precies, goed zo. Hey, nou, maak er een mooi weekend van dan. En dankjewel en fijne avond vast.
0: Hetzelfde.
1: Dankjewel. Ja, we gaan zo bellen met Nick Joost uit Oplo. Hij was afgelopen weekend in Shanghai. Kreeg hij de Battle for Excellence. Waarvoor hij dat kreeg, dat

0: komt langzaam dichterbij. We zitten al in de juiste maand sinds vandaag. 1 oktober is het. Dat is nog 19 dagen. En dan gaan we naar het gevoel van de jaren 80 hier bij Omroep Brabant. Een week lang. Dan komt Whitney Houston zeker voorbij. Misschien ook wel met dit liedje. Nou, sterker nog, zeker ook met dit liedje. How Will I Know. We gaan naar iets anders. Nick Joost uit Oplopers, vorig jaar al klaar met zijn opleiding, besloot toch nog een extra jaar naar school te gaan. En niet omdat hij dat moest, maar omdat hij dan nog één keer mee kon doen aan de World Skills. En dat pakte goed uit. In Shanghai werd hij 17e van de wereld bij de autotechnici en kreeg hij een Medal of Excellence. Nick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, voor mensen die World Skills helemaal niet kennen, waar is dat nou precies?
1: Er zijn vakwedstrijden voor eigenlijk bijna elk mbo-beroep waar je maar kan bedenken. En ik heb daarmee bij meegedaan met de wedstrijd autotechniek.
0: Ja, zeg maar een beetje Olympische Spelen voor vakmensen.
1: Daar is het wel mee te vergelijken, ja.
0: Nou, je bent 17 in de categorie autotechniek. Wat moet je dan allemaal kunnen daar? Want hoe gaat dan zo'n wedstrijd in zijn werk?
1: Er is een heel breed spectrum wat je krijgt. Echt van A tot Z, alles wat je kan krijgen in een auto. Dus van motormechanisch naar ophanging. En tegenwoordig natuurlijk ook elektrische auto's.
0: Ja, ja.
1: En daar moet ik reparaties aan verrichten, storingen aan zoeken. En dat dan ook allemaal weer binnen de tijd.
0: Oké, dus er is een tijdsdruk. Dat is zeg maar het wedstrijdelement.
1: Ja, er is een tijdsdruk. Maar je moet wel zorgen dat je nog net zo zorgvuldig blijft.
0: Ja, ik vergelijk het even met de Formule 1. Dan moet je zeg maar, als je het wiel moet wisselen en de band, dan moet dat binnen een bepaalde tijd. Maar je moet ook vastzitten.
1: Ja, zeker.
0: Oké, daar ben jij goed in.
1: Ja, daar ben ik wel goed in. Dat is al 2 keer in Nederland gelukt.
0: Ja, want je komt niet zomaar in Shanghai terecht, lijkt mij. Het is niet zo van, nou, goh, wat ga ik volgend weekend doen? Eens kijken of er ergens een wedstrijdje is, ik schrijf me in.
1: Nee, je komt daar niet zomaar terecht. Nee.
0: Hoe kom je daar wel terecht, Nick?
1: Je moet eerst een wedstrijd in Nederland doen. Dan begin jij eigenlijk met een voorronde op school. Bij mij op het RLC Nijmegen. Dan ga je naar de kwalificatie en daarna, als je doorkomt, naar de Nederlandse wedstrijd.
0: Ja.
1: Skills the Finals. Nou, daar is mij gelukt, 2 maal. Daar moet je winnen. En dan mag je op gesprek komen bij World Skills Netherlands voor een plek te bemachtigen in Team Netherlands.
0: Oké. En dat is jou gelukt?
1: En dat is mij gelukt.
0: Is er dan, reis je dan af naar Shanghai? Word je dan afgevaardigd?
1: Wij komen dan in een team. Dus ik ben dan autotechnicus en zo hebben we nog veel meer vakken.
0: Ja.
1: Dan hebben we nog allemaal teamdagen, dus we worden echt een team. Want we moeten elkaar ook bijstaan, want iedereen heeft eens een keer een slechte dag.
0: Ja.
1: Daar hebben wij ongeveer een half jaar voor. En nu gaan we met z'n allen naar Shanghai. Dit jaar dus. En dan gaan we daar ons best doen.
0: Ja, maar ja, het is niet niks, Nick. Wat maakt jou zo goed dan?
1: Ja, wat maakt mij zo goed? Ik denk vooral gewoon omdat ik zo gemotiveerd ben. En ik vind het ook leuk wat ik doe. En daardoor, ik vind het heel interessant. En daar helpt mij ook echt wel met er heel veel moeite in steken.
0: Ja, want jij, want je hebt het ook wel eigenlijk met een soort van trucje gedaan om daar überhaupt naartoe te kunnen. Want jij was eigenlijk vorig jaar al afgestudeerd.
1: Eigenlijk wel.
0: Ja.
1: Vorig jaar heb ik ook al meegedaan aan de Europese kampioenschappen. Dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan alleen in Europa. En daar is mij zo goed bevallen, want ik heb er zoveel kennis en zo uitgehaald dat ik dacht, ik kom nog een keer. Dus nog een opleiding gestart, nog een keer meegedaan, nog een keer Nederlands kampioen geworden. Alleen maar om naar Shanghai te kunnen.
0: En welke opleiding heb je daarvoor gedaan?
1: Daar ben ik de opleiding leidinggevende voor gestart.
0: Ja.
1: Op dezelfde school, het RLC Nijmegen. En daarom ook nog een keer meedoen.
0: Oké, en vond je het leuk, die opleiding?
1: Nou, ik heb er niet heel erg veel van gezien. Want ik heb vooral die dagen die ik dan voor de school vrij had, besteed aan training.
0: Ja.
1: Het is altijd, ik kan het altijd gebruiken natuurlijk, zo'n opleiding.
0: Ja, nee, dat is absoluut waar. Maar ik heb toch het gevoel dat jij een andere richting op gaat dan ik.
1: Ja, ik blijf natuurlijk in autotechniek. Ja. Ik heb ooit een droom om een eigen bedrijf te beginnen.
0: Ja.
1: Dus
0: dan gaat dat vast een keer gebeuren. Hey, tot slot, waar ik heel, heel benieuwd naar ben. Wat vond je nou de grootste uitdaging tijdens de kampioenschap? Welke opdracht?
1: Ik denk dat body electrical was.
0: Ja.
1: Normaal vind ik elektrisch probleem juist heel leuk. Maar de zei ze al van tevoren, dit wordt een hele moeilijke. En dat was ook zo. Het was gewoon echt een hele lastige storing om te vinden.
0: Ja, en wat voor storing was het dan?
1: Ja, er zat een storing in meerdere systemen voor de ADAS. Dus voor jouw camera's, radars, verkeerssensoren. En daar ging een paar dingetjes in mis. Dus dan moet je heel goed zoeken. Maar daar zie ik juist de uitdaging in. Dat vind ik juist leuk.
0: Nou, daar zit je helemaal goed. Want auto's worden dat betreft niet makkelijker. Vroeger was het gewoon het lampje is kapot. Oh, dan moet het even een nieuw lampje indraaien. Maar als het even het lampje kapot is, moet alle foto open.
1: Ja, en er komt steeds meer op en aan een auto. Ja. Dus ik ben ook nooit uitgeleerd. Nee, maar daar zie ik juist uitdaging in. En daar ben ik keileuk.
0: Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Fijn dat er mensen zijn zoals jij. Ik wil je hartstikke feliciteren met het behaalde resultaat. En ook de drive die je daarvoor hebt. Ik vond het leuk dat je even daarover wilde kletsen, Nick, in de uitzending. Ja. En ik zou zeggen, doe jouw medestudenten ook allemaal de hartelijke groeten. De succes bij je verdere carrière en uiteindelijk bij je eigen zaak dan. Wie weet komen we er ooit bij je binnenrijden.
1: Dank je wel,
0: hè.
1: Fijne avond.
0: Ja, ook Nick Joosten uit Oplo. Hij heeft de Medal of Excellence gekregen in Shanghai. Voor de World Skills al daar.

0: Matthias Rijm in afslag uit. Ik verdamd, ik liep dicht. Laatste minuutjes van deze donderdagmiddag. Zometeen na de donderdagavond. Dat doen we natuurlijk ook traditioneel. Altijd nog wel een uurtje afslag uit. Tot 7 uur zijn we bij je. En met straks daarin nog prachtig of krachtig. Maar nog veel leuker. We gaan nog even iemand bellen. En dat is niet zomaar iemand. De 16-jarige Stan Put uit Bavel. Die is afgelopen weekend Europees kampioen geworden tennis. In 2 disciplines. En hij is nog lang niet klaar. Hij wil nog veel meer. Wellicht spreken we een toekomstige Wimbledon-speler. Dat en meer straks in Afslag Zuid.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
5: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
12: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
13: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
12: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
13: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. Het is donderdagavond. Goedenavond allemaal. Ook goedenavond, Benny van der Plas van de ABB. Benny, hoe gaat het op de weg?
3: John, nou, gelukkig gaat het langzaamaan de goede kant op. Het is nog altijd heel erg druk met ongeveer 140 kilometer file. Maar het hoogtepunt van de spits ligt wel weer achter ons, gelukkig. Op de N267 van Drunen naar Andel staat nog wel een flinke file. Bij Wijk en Aalburg 3 kilometer en daar doe je maar liefst 20 minuten over. De A58 Eindhoven richting Tilburg bij Moergestel, 15 minuten vertraging. De A50 van Eindhoven naar Arnhem, daar rijdt het langzaam vanaf Os-Oost tot knooppunt Bankhoef. Hier is de vertraging 20 minuten. En dan ook nog de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel een kwartier vertraging.
0: Oké, okay, Manny, dankjewel. Tot over een half uurtje wellicht.
3: Tot zo weer.
0: We gaan zo weer van start met de afslag Zuid. We gaan straks bellen met de beste tennisser van Europa in de klasse tot en met de 16 jaar. En hij is erg ambitieus. En ook fijne muziek komt eraan. Lenny Kravitz onder andere.
16: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
17: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
16: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
16: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
25: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
26: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
25: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen 1 dag.
26: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
2: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststof kozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Afslag Zuid, John van Groenhoven.

0: Teddy Swims en Bad Dreams. En daarvoor nog Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Nee, zeker niet. We zijn er tot 7 uur. Brabant. Met afslag uit voor deze donderdagavond. Hele goede avond allemaal. Marjolein, praat eens even bij.
1: In Tilburg hebben ze iets gevonden voor oude autobatterijen. Bij het fabriekskwartier aan de Piershaven krijgen 9 gebruikte batterijen uit elektrische auto's namelijk een tweede leven als een soort enorme powerbank voor een hijskraan.
0: Oh, wat goed zeg.
1: Ja, 's nachts worden ze opgeladen en overdag leveren ze dan de stroom aan de hijskraan daar. Daardoor is er geen dieselgenerator nodig en wordt het overvolle stroomnet overdag minder belast. Het is nog een proef, maar wie weet rolt dit straks overal uit.
0: Oh, wat goed, ja.
1: En een bril waarmee je ongemerkt iemand kan filmen zorgt voor steeds meer problemen in Nederland. Honderden, mogelijk duizenden vrouwen en minderjarigen zouden afgelopen maanden stiekem zijn gefilmd met van die slimme camerabrillen, de metabril.
0: Ja, ja.
1: Die beelden die belanden dan vervolgens in Telegram-groepen en op websites met seksueel getinde beelden. En zijn zorgen zijn inmiddels zo groot dat Wehkamp de metabril uit de verkoop haalt en sauna's hem helemaal verbieden. Ook sportbonden krijgen het advies om die bril te gaan weren.
0: Dat is wel heel mooi, want vroeger hadden wij de Wehkamp voor dit seksueel getinte plaatjes in die kathedralen gestonden.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Hoezo?
0: Ja, nou, je had toen verder niks. Dat was gewoon je had de Wehkamp gidsen. Daar stonden dan
1: gewoon voor ondergoed of zo bedoel je? Oh.
0: Ja, nee, serieus. Ja, dat ken je misschien.
1: Een soort heel soft.
0: Ja, het is heel soft.
1: Ja, nou, maar dat, ja. Ja,
0: en
1: nou,
0: is
1: ja.
0: Andersom. Dan halen ze de metabril uit de verkoop.
1: Ja, nou, ik snap het wel. Het is natuurlijk debiel dat je daarmee mensen stiekem gaat filmen.
0: Ja, nee, ja, maar goed, als je dat wil, dan kun je het toch wel. Dus alleen dit maakt het heel makkelijk.
1: Ja, dit maakt het wel heel makkelijk, ja. En in een Indonesische gevangenis hadden sommige gevangenen het heel comfortabel voor elkaar. Tijdens een onverwachte controle werden namelijk luxe verblijven ontdekt met complete loungebanken, televisies, koelkasten,
0: nee, daar ben je niet.
1: Keukens. Daar bleef het niet bij. Er was zelfs een fitnessruimte, een zwembad en een golfsimulator in aanbouw.
0: Dat kan toch niet?
1: Ja, echt waar. 5 gevangenismedewerkers die zijn nu voorlopig uit hun functie gezet, want die zouden dit dan toestaan.
0: En ja,
1: dan,
0: die moeten er toch wel weten, of niet?
1: Geld voor, want dan kunnen zij in die mooie penthouses zitten. En ondertussen wordt dan onderzocht welke gevangenen gebruik maakten van deze luxe appartementen.
0: Nou ja, dat ben je niet. Gevangenen tegen. Ja, je ziet er goed uit. Lekker kleurtje. Ja,
1: zonnebank. Appartementen groter dan mijn huis. Ja, nee, is geen grap. Nee, is echt
0: dat
1: waar.
0: Kan toch niet, joh.
1: Ja, het is echt complete vakantie. Dit zou je gewoon op Airbnb boeken voor een paar honderd euro per nacht.
0: Ja, totdat je merkt dat je 2 weken niet meer naar buiten kunt.
1: Ja.
0: Ja. Het eten was iets minder.
1: Hè? Ja, dat is jammer. Ja,
0: dat is jammer dan. Goed, dankjewel Marjolein. Zometeen dan bellen wij met Standpunt. Hij komt uit Bavel en is afgelopen weekend tot beste tennisser van Europa gekroond onder de 16 jaar.

0: Fairgrounds Attraction. En perfect. Treden in de voetsporen van Carlos Alcaraz. Elke tennisser die wil het, maar de 16-jarige Stan Put uit Bavel, die doet het. Afgelopen weekend kroonde hij zich tot de beste tennisser van Europa. Tot en met 16 jaar. Hij werd namelijk Europees kampioen. En niet alleen in het enkelspel, maar ook het dubbelspel. En net als de mannen die we nu kennen van de grootste tennistoernooien ter wereld. We hebben hem aan de telefoon. Stan, goedenavond. Stan, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Die jongen, beste tennisser van Europa tot en met 16 jaar. Gefeliciteerd. Dat moet echt een droom zijn die uitkomt. Hoe voelt dat nou?
1: Nou, hartstikke bedankt. Het is echt fantastisch om zo'n titel binnen te halen. Ik heb voor de toekomst hoop ik nog wel grotere dromen. Maar om nu zo'n titel Europees kampioen onder 16 jaar te hebben is echt fantastisch.
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij, Stan, dit is pas het begin. Maar heel veel van jouw leeftijdsgenoten zouden dit al fantastisch vinden om dit te bereiken.
1: Ja, dat klopt. Inderdaad, de meeste jeugdspelers die zouden het liefst inderdaad aan de top van Europa staan. Nou, daar sta ik dan nu ook echt en daar heb ik ook echt hard voor gewerkt.
0: Ja.
1: En echt super om zoiets te bereiken. En het betekent gewoon dat ik goede ontwikkelingen doormaak en goed bezig ben. Maar ja, uiteindelijk hoop ik op de echte grote toernooien te staan, zoals Wimbledon.
0: En vanaf hoe oud moet je zijn om daar te mogen staan?
1: Op welk toernooi?
0: Op Wimbledon bijvoorbeeld.
1: Er zit geen leeftijd aan vast. Er zit een ranking aan vast. Dus als je bij de grote mannen ik denk zo'n top 150 staat, dan komen er ongeveer wel tussen in het hoofdschema.
0: Oké, en dit helpt dan enorm, Stan?
1: Nee, wat ik nu heb gewonnen was voor de junioren, dus tot en met 16 jaar.
0: Ja.
1: Dus dat staat nog helemaal los van de echte grote mannen, zoals waar bijvoorbeeld Carlos Alcaraz en Jannik Sinner nu spelen.
0: Ja, en hoe kom je dan zeg maar wel in die ranking terecht?
1: Je hebt een ATP-ranking, heet dat. En ja. Daar moet ik eerst de futures voor spelen,
0: ja.
1: Heet dat. En daar kan ik dan punten voor verdienen als ik die toernooien speel. En hoe meer punten ik haal, hoe hoger het toernooi ik kan gaan spelen. En uiteindelijk zijn dan de hoogste toernooien de Grand Slams.
0: Oké, en wat is nu je pad naar Wimbledon, zeg maar? Hoe ga je dat nu aanpakken?
1: Ik ben pas 16 jaar. Ik heb nu deze zomer mijn eerste punt gehaald, dus voor die ATP-ranking. Dus ik sta al wel op de ranking. En nu speel ik vooral voornamelijk de junioren, dus de wereldwijd onder 18 jaar. En daar ga ik vanaf volgend jaar de junioren Grand Slams aan spelen, want de Grand Slams die heeft ook junioren tot en met 18 jaar.
0: Ja.
1: Die ga ik dan vooral spelen vanaf volgend jaar en ook dus meer punten proberen te verzamelen voor de ATP-ranking voor de echte grote mannen.
0: Ja, nou, dus we gaan jou zeker tegenkomen dadelijk op een groot toernooi. Want het zit er wel in wat betreft de ambitie.
1: Ja, klopt. Dat hoop ik wel. Daar werk ik inderdaad voor. En dat zou fantastisch zijn, inderdaad.
0: Nou ja, dat je talent hebt, dat blijkt al wel uit het feit dat je Europees kampioen mag noemen. Niet alleen al in enkel, maar ook nog in dubbelspel. Dus dat zit helemaal goed. Hoe doe je dat nou met school? Want ik neem aan, je hebt op je website kun je ook zien dat je dagelijks ook pendelt tussen Bavel en Eindhoven. Dat je school nog volgt. Daaromheen moet je ongelooflijk veel trainen. Hoe doe je dat allemaal?
1: Ik zit nu in 5 HAVO inderdaad, middelbare school. Dus ik ga wel gewoon nog naar een normale school. Maar in principe, als ik gewoon goed contact hou met mijn studiecoaches en mijn mentor en ik haal goede cijfers en ik laat zien dat ik ook nog gewoon voor school werk, dan laten ze me in principe zoveel tennissen als ik wil.
0: Oké, dus het is in de tenniskleren naar school en gelijk de baan erop, of niet?
1: Ja, klopt. Ja, meestal wel, inderdaad.
0: Ja, nou, goed. Hey, hartstikke mooi, man. Je moet er veel voor laten. Vind je dat wel eens lastig?
1: Bijvoorbeeld dingen zoals in het weekend uitgaan met vrienden. Ja. Of stappen of laat in de stad zijn. Dat soort dingen doe ik allemaal niet en kan ik niet doen.
0: Nee.
1: En ja, ik moet gewoon natuurlijk goed eten, goed drinken, op tijd slapen. Maar daar heb ik er echt allemaal wel voor over. Ik vind het fantastisch om zoveel te tennissen. En het is ook echt wel mijn droom en mijn passie.
0: Ja. Hoe oud was je toen je al wist van dit pad wil ik bewandelen. Ik wil echt proftennisser worden.
1: Ik denk ongeveer een beetje toen ik 12 was. Toen ik 11 jaar was, werd ik voor het eerst Nederlands kampioen tot en met 12 jaar. Dus toen wist ik al wel dat ik echt bij de top van Nederland hoorde. En toen begon ik internationaal ook wel hoog te spelen.
2: Ja.
1: Ja, vanaf dat moment wist ik wel dat ik een balletje kon slaan.
0: Ja, als ik tegenover jou sta, dan sla je me van de baan af. Hey, waar ben je het allerbeste in, Stan? Wat is jouw grootste kracht?
1: Ik denk dat ik... mijn grootste kracht is denk ik wel mentaal en tactisch. Ja. Ik zie het spelletje heel goed en ik weet in ieder geval wat ik moet doen op de belangrijke momenten. En hoe ik mezelf in ieder geval rustig kan houden en positief kan aanmoedigen. Maar vooral qua tactisch spel ben ik denk ik het beste in voorwaarts tennissen. En echt richting het net tennissen en de bal op te zoeken.
2: Okay.
1: En zelf het punt proberen binnen te halen.
0: Ja, ja. Hey, en tot slot Stan, wat is jouw snelheid als jij serveert?
1: Ik heb lang niet met een service meter gemeten. Maar gevoelsmatig denk ik dat ik ongeveer rond de 190 km per uur... en misschien echt op een hele snelle baan met echt de nieuwste harde ballen dat ik misschien de 200 km per uur haal. Maar dat durf ik nog niet te zeggen.
0: Maar god.
1: Ik denk net iets onder 200 km per uur.
0: Zo, ja. Dan moet je niet, die moet je niet tegen je aankrijgen.
1: Nee, klopt. Maar ik ben 1,95 meter, dus dat helpt op zich ook wel voor de service.
0: Ja, dat scheelt duidelijk. Oh, goed, daar zit eigenlijk nog een troef. Ik heb zo het idee, Stan, dat het helemaal goed gaat komen. Wij gaan jou volgen. Ik vond het leuk om je even te spreken hier bij Afslagsite op Omroep Brabant. En wij wensen jou namens alle luisteraars ongelooflijk veel succes bij het pad naar Wimbledon.
1: Ja, heel erg bedankt. Superleuk.
0: Dankjewel, joh.
1: Dan wens ik jullie een fijne avond en een goede uitzending.
0: Dankjewel, Stan.
3: Afslag Zuid. John van Vroenhoven. Omroep Brabant.

0: Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. Bijna 6:30. René Snippers is aangeschoven voor het nieuws. Zometeen mag hij het over hebben, René.
1: Nou is Peter Gillis uit de geldproblemen en gemeente Eindhoven blundert met een bord.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
4: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
5: Teunarts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teunarts in Sint-Hubert.
6: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teunarts.
7: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teunarts.
0: Voor het staartje van de avondspits schakel even met de ANWB Mandy van der Plas. Hallo.
8: Hey, hallo John. Ja, het gaat de goede kant op. De meeste de dagelijkse files die zijn nu wel opgelost. Toch staan er nog een paar lange files, onder andere door ongelukken. Op de A58 van Tilburg naar Breda ging het mis bij Tilburg-Reeshof. De linkerrijstrook is hier dicht en de vertraging is nu ongeveer 25 minuten. Ook op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zonzeel. 8 kilometer file hier en de vertraging is ruim 20 minuten. En dan ook nog een file op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Bij knooppunt Pankhoef 10 minuten vertraging.
0: Oké, okay, dankjewel weer, Manny. Fijne avond.
8: Nee, van hetzelfde. Fijne avond.
9: Omroep Brabant.
0: Ja, en die avond is vanavond met opklaringen. Het koelt uiteindelijk vannacht af naar een graad of 9 à 10. Morgen start dan plaatselijk met mist. En na het oplossen daarvan krijgen we een mooie najaarsdag met zon, stapelwolken en zo'n 20 graden op de thermometer. 6:58. Tijd voor het nieuws met René Snippert.
1: Vandaag gingen 3 vakantieparken van Peter Gillis op een gedwongen veiling onder de hamer. Dat heeft de schuldeiser Mark van Rooy afgedwongen. In totaal brachten die 27,3 miljoen euro op. Maar is dat voldoende voor de schulden van Peter Gillis? Je hoort verslaggever Noël van Hoofd.
10: Nou, niet helemaal, want als je het even optellen, zijn de parken nu samen voor 27,3 miljoen euro geveild. En Peter Gillis heeft een schuld van meer dan 27 miljoen euro. Nou, dan zou dat net kiele kunnen zijn, maar hij heeft ook nog een schuld bij de Belastingdienst op de parken, bleek uit een eerdere rechtszaak. En de veiling kost ook nog zeker 3 ton. Dus Peter Gillis is niet helemaal uit de schulden.
1: Van Rooy heeft een week de tijd om te beslissen aan welke bieder de parken worden verkocht. In theorie mag hij ook een goedkopere bieder kiezen, al lijkt dat onwaarschijnlijk. Claudia de Breij heeft haar show in Den Bosch afgezegd in verband met het overlijden van Paulien Cornelissen. De cabaretier zou met een try-out van haar oudejaarsconferentie in de Verkadefabriek staan, maar kan het naar eigen zeggen niet aan. Een paar maanden geleden repeteerde ze nog samen met Cornelissen, waardoor ze een bezoek aan de zaal nog te pijnlijk vindt. Eenzaamheid is vaak onzichtbaar en veel ouderen schamen zich ervoor. Om het onderwerp een gezicht te geven zijn ouderen in Os gefotografeerd voor Stichting Goed Hart. Je hoort een van de initiatiefnemers.
11: We willen extra aandacht vragen voor de Week van de Eenzaamheid. En wij hebben zelfs een hele maand, de Maand van de Eenzaamheid. En dan willen we toch door middel van deze foto's laten zien. Want achter een mooi kopje zie je niet hoe eenzaam mensen soms zijn.
1: Een van de modellen is Nelly, die zelf ervaart hoe lastig het kan zijn.
12: Nou, ik heb vroeger nooit gedacht dat het zo erg zou zijn als iemand alleen was. Maar nu merk ik het toch wel, dat dat toch wel is, hoor. Ja.
1: Met de expositie wil de stichting Eenzame Ouderen ook met elkaar in contact brengen. Bijna alle Europese asielministers willen extra maatregelen voor noodsituaties aan de buitengrens van Europa. Zo wordt gedacht aan de mogelijkheid om bij een plotselinge massale toestroom tijdelijk geen asielaanvraag in behandeling te nemen. Ook moet grensbewaker Frontex meer bevoegdheden krijgen. De Europese Commissie komt later met concrete voorstellen. In Eindhoven is opnieuw een fout gemaakt op een straatnaambord. De Agamemnonlaan heet op een nieuw bord per ongeluk de Agamemnonlaan. Nou, dat is met een E. De gemeente zegt de fout zo snel mogelijk te herstellen. 2 maanden geleden ging het ook al mis met straatnaamborden op het Wilhelminaplein.
0: Heeft iedereen een bord voor zijn kop?
1: Zou kunnen, ja.
0: Maar Agamemnon...
9: Ik wil zeggen, wat is het überhaupt voor straatnaam?
0: Je bent toch niet echt gelukkig als je in die straat komt wassen, dan, toch?
9: Nee, dat zal altijd de rest van je leven... gaat iedereen zeggen, wat? Hoe schrijf ik dat?
0: Kan je dit, even spellen?
9: Kun je het even op WhatsApp zetten?
0: Ja, precies.
1: Ja, ik denk niet dat je dit in de kroeg moet vragen, mensen, als ze daar wonen.
0: Ja,
1: dat
0: is best wel dertien. Nee, dankjewel. Fijne avond. Ja, de sfeer zit er nog goed in. We gaan lekker door tot 7 uur. En dan doen we het fijne muziek zo meteen. De omroep avond tipplaat van Raccoon. Maar eerst Blondie en Heart of Glass.

0: Afgelopen week was Bart van der Weijden te horen bij onze collega UB Mol in de Brabantse Bond. Vertelde hij over de nieuwe single Raccoon. Zo'n Brabant tegenblad dicht bij het vuur.
1: Of krachtig.
0: Ja, waar gaan we voor? Marjolein, je hebt een mooi liedje uitgekozen. Daar zet ik iets tegenover. En jij mag bepalen welke van de twee we zometeen gaan draaien. Prachtig of krachtig? Dit zijn de fragmentjes.
2: Ga jij voor prachtig?
0: Ik zie jou dansen op mijn liedje, dus...
3: Moet je niet zeggen.
0: Nee, maar ik zit helemaal mee te genieten met jouw liedje. Want het is, ik vind, ja, ga je terug naar de 80's met Cyndi Lauper of gaan we naar Roger Sanchez? Dat is eigenlijk...
3: Allebei zo leuk.
0: Ja, is leuk.
3: Ja, klopt wel. Ik stond op allebei echt. Ja. Bij de ene zing je mee en bij de ander ga je schouders zo een beetje
0: dat
3: heen.
0: Dat helemaal, precies. Nou, gelukkig voor wij de keuze dan niet te maken. Die mag jij maken. Gaan we voor prachtig met Cyndi Lauper. Of toch krachtig met Roger Sanchez. Nou, oh ja, jij mag het zeggen. 06 573 2203.

0: viooltje, piano. Mondharmonicaatje. De zussen en broers. Prachtige dames. Mooie zang. Daar heb ik dan over de Korst. Dit liedje Runaway in Afslag Zuid. Nou ja, en er was iets te kiezen.
1: Ga jij voor prachtig?
0: Met Cyndi Lauper. Prachtig. Oh, dat is een goede plaat dit, zeg. Marjolein koos voor Cyndi Lauper. Prachtig liedje, Time After Time. En ik koos voor Roger Sanchez. Het Another Chance. Nou, Another Chance. Geldt die voor Roger Sanchez? Of,
2: ja, ik wou zeggen, je probeerde hem nog even te redden.
0: Ja, ik probeerde hem te redden. Ja, laat ze nog eventjes. Ja.
2: Nee, geen kans.
0: Nee? Nee, vertel.
3: Prachtig. Of krachtig.
2: Ja, 69% van de stemmen gaat toch echt voor prachtig.
0: Oh. Nou, die is ook mooi, hoor.
2: Maar ja, we konden eigenlijk niet verliezen vandaag.
0: Nee, dus dat is heel goed. Nou, heel mooi. Goed, dat betekent meteen het einde van dit programma. Morgenochtend ben ik er met elkaar. Goedemorgen. Marjolein, dank je wel voor de afgelopen 2 weken. Ronnie is er maandag weer.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
1: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
8: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
9: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
11: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
10: Vragen over groei.
12: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
10: Of vragen waar je niet omheen kunt.
13: Hoe behoud ik mijn mensen?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
15: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
18: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje van vanavond in het stadion.
17: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: bijgezellig.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is om trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch? Oh ja, nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier. Wow.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
3: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
4: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
3: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
2: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. "We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien," stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met...
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen...
0: In het weekend luister je naar...
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
3: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
2: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: Nederland.
1: Het is iedere dag anders.
2: Elke dag bij je. Het gevoel van hier.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant.
4: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
3: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
2: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:45.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd, en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Want op Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Wat heerlijk.
1: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vizie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
1: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het LUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Ja.

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.